0: Goedenacht. Het ongeluk met gevaarlijke stoffen bij een bedrijf in Eindhoven is onder controle, zegt de brandweer. Er waren giftige stoffen vrijgekomen nadat er vermoedelijk een stalen balk in een bak met salpeterzuur was gevallen. Daarbij kwamen gele rookwolken uit het pand. Niemand raakte gewond. Bij een steekpartij op Times Square in New York zijn 2 doden gevallen. Een vrouw liep midden op het drukke plein met messen te zwaaien en stak daar een man en een vrouw neer. Ze werd door de politie neergeschoten, even later overleed ze. Ook de neergestoken vrouw is aan haar verwondingen overleden. De man is nog in levensgevaar. Drinkwaterbedrijven roepen het Rijk op om meer te doen om de Maas schoon te houden. Het water is steeds vaker zo vervuild dat er tijdelijk geen drinkwater van gemaakt kan worden. Dat komt doordat bedrijven er schadelijke stoffen in lozen, maar ook de droogte speelt steeds vaker een rol. En er wordt een storm vernoemd naar Jade Kops. Ze werd bekend doordat ze op social media vertelde over haar leven met kanker. Ze overleed dit jaar op haar 19e. Nederland kiest samen met Engeland en Ierland elk jaar namen voor stormen. Andere Nederlandse namen zijn Bulo, Dano, Gwendolyn, Olaf, Vesna en Wende. Er zijn opklaringen, maar hier en daar kan vannacht nog een bui vallen. Het koelt af tot 14 graden. Overdag op de meeste plekken zon, maar landinwaarts nog kans op een bui. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Goedenacht, dit is Joe.

0: Goedenacht. Een voormalig bendelid is schuldig bevonden aan de moord op rapper Tupac Shakur 30 jaar geleden. Doeane Kevin D. Davis is de enige persoon die ooit is aangeklaagd voor de moord. Volgens de jury heeft hij in een biografie indirect de moord bekend. Davis krijgt de straf op 13 oktober te horen. Op 5 plekken in Nederland moeten versneld 30.000 nieuwe huizen worden gebouwd, belooft minister Boekholt O'Sullivan van Wonen. Het gaat om Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Er komt geen extra geld, maar vergunningen worden wel versneld afgegeven. Binnenkort komen er nog 5 plekken bij. De Franse oud-premier Edouard Balladur is overleden. Hij was 97 jaar. Balladur begon zijn politieke carrière als adviseur van premier Pompidou in 1964. Hij werd later minister van Financiën onder premier Chirac en in 1993 werd hij zelf premier. 2 jaar later wilde hij ook president worden, maar dat lukte niet. En ruim 3/4 van de Nederlanders onderschat de kosten van een hond, meldt de Telegraaf. Behalve hondenvoer gaat er ook veel geld naar de dierenarts, de trimsalon en vaccinaties. Een hond kost tijdens zijn leven gemiddeld 20.000 euro, maar dat hangt ook af van het formaat en het ras van de hond. Er zijn opklaringen, maar hier en daar kan vannacht nog een bui vallen. Het koelt af tot 14 graden. Overdag op de meeste plekken zon, maar landinwaarts nog kans op een bui. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Goedenacht, dit is Joe.

0: Het nieuws van 4 uur.
1: Goedemorgen. Een jury in Las Vegas heeft een voormalig bendelid schuldig bevonden aan de moord op rapper Tupac Shakur in 1996. Het gaat om Duane Davis. Hij beschreef in een biografie in detail hoe Tupac werd doodgeschoten. Volgens de jury is dat indirect een bekentenis. Davis hoort over 6 weken zijn straf. Hij kan levenslang krijgen. Veel mensen bezuinigen op hun persoonlijke uitgaven vanwege de hoge brandstofprijzen, heeft de ANWB onderzocht. Er wordt vooral beknibbeld op etentjes, vakanties en dagjes uit. Een derde bespaart ook op de boodschappen. Mensen met een laag inkomen pakken vaker de fiets of maken minder privéritjes. Er is nog nooit zo weinig geïnvesteerd in de zorg als vorig jaar, meldt de Telegraaf op basis van adviesbureau EY. Die zeggen dat het geld om te investeren er wel is. Er gaat vooral minder geld naar vastgoed en digitalisering. En ook is EY bezorgd over het ziekteverzuim in de zorg, dat vorig jaar gestegen is. En in de Duitse stad Wilhelmshaven moeten duizenden mensen hun huis uit omdat er een bom uit de Tweede Wereldoorlog is gevonden. De bom van 250 kilo werd gevonden bij werkzaamheden. Meer dan 13.000 mensen in een straal van een kilometer worden geëvacueerd. Wilhelmshaven ligt op ongeveer 70 kilometer van de grens met Groningen. Op veel plekken schijnt vandaag de zon, vooral in het westen van het land. Landinwaarts kan er nog een bui vallen. Het kwik loopt op naar 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Goedenacht, dit is Joe.

0: nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen. Het ongeluk met gevaarlijke stoffen bij een bedrijf in Eindhoven is onder controle, zegt de brandweer. Er waren giftige stoffen vrijgekomen nadat er vermoedelijk een stalen balk in een bak met salpeterzuur was gevallen. Daarbij kwamen gele rookwolken uit het pand. Niemand raakte gewond. Een Oekraïense man die begin dit jaar een hardloopster aanreed in Schavenzande moet 7 maanden de cel in, meldt Omroep West. Ook mag hij 2 jaar niet rijden. De man negeerde een wegafzetting en reed na de aanrijding door, naar eigen zeggen omdat hij dacht dat hij een dier had geraakt. Drinkwaterbedrijven roepen het Rijk opnieuw op om meer te doen om de Maas schoon te houden. Het water is steeds vaker zo vervuild dat er tijdelijk geen drinkwater van gemaakt kan worden. Dat komt doordat bedrijven er schadelijke stoffen in lozen, maar ook de droogte speelt steeds vaker een rol. En Nederlandse Loterij sleept opnieuw een illegale goksite voor de rechter. Het gaat om de site Sky Hills, die gevestigd is in onder andere Costa Rica, Noord-Macedonië en Engeland. Volgens Nederlandse Loterij richt ze zich met reclame op social media op Nederlandse jongeren die op die sites onbegrensd kunnen gokken. Op veel plekken schijnt vandaag de zon, vooral in het westen van het land. Landinwaarts kan er nog een bui vallen. Het kwik loopt op naar 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Goedemorgen, dit is Joe.

0: REO Speedwagon, Keep On Loving You. Een hele goede morgen. Welkom bij Joe. En welkom bij de ochtendshow.
1: Dit is Joe.
0: Het is 6 uur. Renske van der Zalm heeft het nieuws.
2: Goedemorgen. Goed nieuws over kinderkanker. De overlevingskansen zijn de afgelopen jaren flink gestegen. Door betere diagnoses en behandelingen overleeft inmiddels 5 van de 6 kinderen de ziekte. Vooral bij acute leukemie en bepaalde hersentumoren zijn de resultaten sterk verbeterd. Vormen zoals botkanker zijn nog altijd lastig te behandelen en 1 op de 6 kinderen overlijdt nog steeds door deze ziekte. Bij een schietpartij in het Gelderse Overasselt zijn afgelopen nacht meerdere mensen gewond geraakt. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en ook een traumahelikopter is opgeroepen. Hoeveel gewonden er precies zijn en hoe zij eraan toe zijn, kan de politie nog niet zeggen. Ook over de oorzaken en eventuele aanhoudingen is nog niets bekend. De politie doet onderzoek. Bij een steekpartij op het drukke Times Square in New York zijn 2 doden gevallen. Een vrouw liep daar rond met 2 messen en stak een man en een vrouw neer. Deze man zag het gebeuren.
3: I see a lady with a 2 knife. They had 2 knife, the knife in your hand, so police say drop it.
2: Agenten schoten de verdachte neer toen ze niet wilden meewerken. Ze overleed even later. Ook het vrouwelijke slachtoffer overleefde de aanval niet. De neergestoken man ligt nog in kritieke toestand in het ziekenhuis. En voetbalclub Feyenoord moet echt op zoek naar een nieuwe spits. Topscorer Ueda vertrekt namelijk definitief uit de Kuip en gaat naar het Franse Lille. De Fransen leggen zo'n 15 miljoen euro neer voor de Japanner, die eigenlijk nog een contract van 2 jaar had. Ueda scoorde vorig seizoen 25 goals in de Eredivisie en laat op de Feyenoord-site weten de supporters en de club enorm dankbaar te zijn. Krijg je nog het weer van Buienradar. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden kan eerst nog een bui vallen. Vanmiddag is het vaker droog en het wordt zo'n 21 graden.
0: Dankjewel, dan is er toch al verkeersinformatie. 2 korte vertragingen. Eentje op de A20, Hoek van Holland in de richting van Gouda, tussen Nieuwekerk en IJssel en Gouwe, 10 minuten vertraging. En de A50, Os in de richting Eindhoven bij Veghel Noord, ook 10 minuten.
4: De beste 80's horen bij Joe.

0: Goedemorgen. Het is dinsdag 1 september. Ja, ik ben in een leven, Sander. Dat is soms zo raar.
1: Wat dan?
0: Jij hebt 4 kinderen.
1: Ja.
0: En die zijn nog redelijk jong. Nou, de oudste die gaat dan nu naar de middelbare school natuurlijk. Maar die van mij die wordt dus komend weekend 20.
1: Ja.
0: Ik begin dus dit programma en 1 minuut voordat de openingstune start... zie ik op mijn deurbelcamera dat hij net thuis komt. Van het stappen.
1: Nou, netjes hoor. In de ochtend, niet meer in de nacht, maar in de ochtend.
0: Ja, dat is echt, ja.
1: Maar en dat op een maandagnacht.
0: Ja, ja. Dan had hij eigenlijk gisteren aan zijn opleiding moeten beginnen... maar dat was iets niet helemaal goed gegaan.
1: Bij hem of bij de opleiding?
0: Nou ja, volgens hem bij de opleiding.
1: Ja, ja.
0: Ja, jongen. En ik begin nu en denk, wat is dit? Wie staat er nu voor mijn deur? Oh ja, mijn zoon komt thuis. Ja.
1: Nee,
0: dus dat is jouw voorland, Sander.
1: Ja, maar dat hoort erbij, want het was ook mijn achterland.
0: Ja,
1: nee, ja als je 20 bent, moet je de rijpe vruchten even plukken allemaal.
0: Ja, maar niet als je net aan je opleiding begonnen zou moeten zijn natuurlijk. Maar goed,
1: ja, maar dan is het toch ook... Misschien staat hij daar met jongens uit de klas of meiden uit de klas... met wie hij nog 4, misschien 5, misschien wel 6 jaar... en de rest van zijn leven moet doorbrengen. En je kan wel op je kamer gaan zitten studeren, maar kennis maken... En eigenlijk het fundament voor de rest leggen... dat doe je dan toch echt tijdens het stappen in de kroeg op maandagavond.
0: Ja, ja, ja. Nou, hij stond er niet met zijn klasgenootje zo. Maar goed, hij leeft het leven.
1: Hij was toch niet eens eentje bij de glasbak aan?
0: Nee, dat hoop ik niet. Zo, goedemorgen. Welkom bij de ochtendshow. Ja, 1 september, jongens.
1: 1 september.
0: Het is september.
1: Het is herfst. Astronomisch, astrologisch, meteorologisch. Een van de 4 termen. In ieder geval, we hebben een herfst.
0: Ja.
1: En dan 21 september komt de andere herfst.
0: Hoe is de stemming? Volgens mij vinden wij het allebei wel lekker. Hè?
1: Ik vind het heerlijk.
0: Ik ook.
1: Verkoeling, rust. Rust. Het geeft rust.
0: Geeft het rust, ja?
1: Ja. In de zomer, ja, hetzelfde als jouw zoon, wil ik inderdaad tot 5:30 ochtends...
0: Bij de glasbak staan.
1: Bij de glasbak een beetje hangen. Nee, maar daar hangt dan energie en mensen die...
0: Ja.
1: We moeten wat, we willen wat. Boten varen, terrassen blijven open, parasols wapperen, de bierglazen klinken. Dan wil je er wel bij. Allemaal festivals zijn er. Ja. Nou, en nu is dat wel een stuk minder. Nu is het weer tijd voor introspectie. Lekker een beetje thuis hangen of bij de glasbak.
0: Even kijken of Renske hetzelfde gevoel heeft. Goedemorgen, Renske.
2: Goedemorgen.
0: Of want heel veel mensen haten natuurlijk. Hè? Die worden een beetje zenuwachtig als de plaatjes gaan vallen.
2: Ja, nou, het is ook niet mijn favoriete seizoen.
0: Ah, kijk.
1: Nee?
2: Nee.
1: Wat is dan je favoriete seizoen?
2: De lente.
1: Ja, is dat maar omdat dus de herfst en de winter is geweest.
2: Ja, maar omdat dan alles weer mooi bloeien.
1: Ja, maar zou je een heel jaar lente willen hebben?
2: Nou ja, eigenlijk wel. Niet te warm, niet te koud.
1: Dus jij gunt je wel eigenlijk dat lammetjes altijd 3 weken blijven?
2: Nou ja, zoiets.
1: Ja. Nee, maar ik vind altijd wel, ja... Sommige mensen zeggen, voor mij mag het een hele jaar door zomer zijn.
0: Nee, dat heb ik ook niet.
1: Moet er niet aan denken.
0: Nee. Nee.
1: Even heel wat anders. Hoeveel wekkers hebben jullie? Zetten jullie 's ochtends?
0: 1.
1: Oh, living on the edge.
0: Toen we met de ochtendshow begonnen, dacht ik... ik had echt nog zo'n oldschool wekkertje naast me staan.
1: Ja.
0: Maar daar kon je ook de hele nacht de tijd op zien. En dat wilde ik niet. Dus die heb ik op een gegeven moment weggedaan. Ik doe het er gewoon op 1. En dat gaat tot op heden. Ik klop het af. Goed. Prima.
2: Ja, ik heb er ook 1.
1: Oh. Ja. Ja, ik heb er 2. Ik heb dus ook inderdaad gewoon een ouderwetse zo'n HEMA-wekkertje.
0: Ja.
1: Heerlijk. Want dan hoef ik het niet op... Als ik al weet, laat het op mijn telefoon. Maar ik heb mijn telefoon wel naast mijn bed. Aan de oplader ver weg. Voor de reservewekker. Dus dan heb ik gewoon 5 minuten later dan mijn eerste wekker gaat mijn tweede wekker. En eens in het half jaar vergeet ik die uit te zetten.
0: Oh.
1: En mijn vrouw, ja, dat is de liefste vrouw van de wereld. In haar hoofd is ook altijd lente. Behalve 's ochtends heel vroeg. Dan is het een beetje herfst in haar hoofd. Dus ik weet wel, ik moet vooral heel zachtjes doen. Want als de grote baas wakker wordt, dan hebben we de pop aan het dansen. En ik stond onder de douche. En dan ligt die telefoon van mij bij de wasbak ver weg. En ik hoorde... En toen hoorde ik... En ik denk, oh ja. Dus ik in me helemaal naki, maar ook zeikersnat naar die telefoon gerend. Maar heb jij wel eens een telefoon proberen te ontgrendelen met een natte vinger?
0: Jazeker.
1: Dat ging niet.
0: Nee.
1: En toen hoorde ik... Doe dat ding nou uit. Ik zeg, het gaat niet, natte vinger. Ik handdoek zoeken. Al het droog maken, maar dan heb je nog steeds een vochtige vinger. En ik schuiven en swipen. En het ging voor geen meter. Dus ik ga bij je zoon bij de glasbak hangen. Ja.
0: Moet er een excuusbelletje richting jouw vrouw komen?
1: Dat
0: is altijd mijn favoriet. Het is mijn favoriet als we weer even Tessel kunnen bellen.
1: Ja, we kunnen er nu bellen, want ik denk dat ze wakker is.

0: John Travolta en Olivia Newton-John. You're the one that I want. In de Koen en Sander Show met heel veel leuke dingen op het programma in de ochtendshow deze ochtend. Onder andere jouw kans op een meet and greet met Marco van Basten, the one and only. En nu natuurlijk, om de show te beginnen, de spreuk van Sander.
1: Nederland op zijn smalst. Dat ligt ter hoogte van de gemeente Echt Susteren. Hemelsbreed is Nederland hier tussen de Belgische grens en de Duitse grens slechts 4,8 kilometer breed.

0: Liam in de ochtendshow van Joe. Goedemorgen, het is bijna 6:30. Straks het nieuws, Renske.
1: Ja, zo nieuws over een man waar mensen iets van hebben geleerd.
2: Hij is mijn goat.
1: Ja, om wie het gaat, dat hoor je zo.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
7: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
8: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
9: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
10: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
11: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
12: Hoe goed is jouw muziekkennis? Speel straks om 8:50 mee met de 3 noten in de Koen en Sander Show. Herken jij de eerste noten van een Joe-hit? Stuur je bericht via de Joe-app. En wie weet slaap jij straks heerlijk op een kussen naar wens van Beter Bed. De 3 noten, elke ochtend bij Koen en Sander.
13: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar... en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
12: De 3 noten wordt mede mogelijk gemaakt door Beter Bed. Beter slapen, beter leven, beter bed.
14: Je leven wordt beter als je slaapt in een beter bed. En met de gratis lichaamscan vinden we in een paar minuten jouw ideale matras. Beter slapen, beter leven, beter bed.
15: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
16: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze

0: anders doet.
1: Deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
4: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
5: Het weer van Buienradar. Vanmorgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden eerst nog een bui. Vanmiddag vaker droog. En dan wordt het vandaag zo'n 21 graden. Verkeersinformatie, het begin van de dinsdagochtendspits. 16 vertragingen. Ja, dan merk je toch wel dat de vakantie voorbij is. Op de A20 Hoek van Holland in de richting Gouda door een ongeval bij Gouwen. 20 minuten vertraging. En een kapotte auto op de A58 Bergen op Zoom Breda. Bij Breda West 25 minuten. Dit is jouw. 6:30, goedemorgen. Het nieuws krijg je van Renske van der Zalm.
6: Goedemorgen. De kans dat kinderen kanker overleven is de afgelopen jaren een stuk groter geworden. Dat zeggen Kika en het Prinses Maxima Centrum. Een boel kinderen die de ziekte krijgen leven na 10 jaar nog steeds. Dat komt doordat er betere diagnoses en behandelingen zijn. Vooral voor kinderen met acute leukemie en sommige hersentumoren is de overlevingskans gestegen. Elk jaar krijgen 600 kinderen in Nederland kanker.
7: Dat bewijst dan wel weer waarom we met z'n allen collecteren en blijven geven. En dat we dat vooral moeten blijven doen. Want ja, meer geld levert dus betere diagnoses. Ja. Dus dat is gewoon inderdaad geef en je krijgt dit soort positief nieuws.
5: Dit zijn wel gigantische resultaten ook. Ja. In een paar jaar tijd is dit alweer ontzettend verbeterd.
7: Ja, ja. Ik was gisteren in het gemeentehuis. Er was een foto-expositie over de queergemeenschap in Amsterdam. En er was een man die had dus in 1991 een diagnose HIV gekregen.
5: Oh ja.
7: En hij zegt, mijn geluk is geweest dat vlak, want dat was gewoon natuurlijk een doodvonnis, vlak daarna die levensreddende medicijnen kwamen. Hij zegt, iedereen voor mij die diagnose had, dat was te laat. Maar bij hem was het net op tijd. Hij had heel veel geluk. Dat is inderdaad ook inderdaad de kracht van medicijn.
6: En ondanks dat het een hoop gerommel en gesteggel was afgelopen maanden, zou CDA-leider Henry Bontebal zo weer in een minderheidscoalitie stappen. Dat zei hij gisteren tijdens een bijeenkomst. Wel gaf hij aan dat het even duurt voordat politici aan een minderheidskabinet zijn gewend.
8: Dat een politieke cultuur niet binnen een paar maanden is veranderd, vind ik niet gek. Weinig is zo lastig als cultuurverandering. Dat heeft tijd nodig en dat leren we door het te doen. En na onszelf een weekend op te sluiten, hebben we daarin weer veel geleerd.
6: Ja, dat een minderheidskabinet uitdaging met zich meebrengt, daar kan Bontebal over meepraten. Zondag werd tot na middernacht onderhandeld door de coalitie om de begroting rond te krijgen. Die gesprekken gingen gisteren vroeg verder en duurden uiteindelijk een stuk langer dan gepland. In de Duitse stad Wilhelmshaven, niet ver van de grens met Groningen, moeten ruim 13.000 mensen vandaag hun huis uit. Bij werkzaamheden daar is een Amerikaanse vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het gaat om een bom van ruim 200 kilo. Een groot gebied wordt nu ontruimd, inclusief scholen en verzorgingstehuizen. Als iedereen uit het gebied is, zal de explosieve opruimingsdienst de bom onschadelijk maken. En het was toch wel het sportnieuws van gisteren. Lionel Messi heeft besloten dat hij niet meer gaat voetballen voor zijn land, Argentinië. Hij is 39 jaar en volgens Messi is dit het moment om een punt te zetten. Deze jongens van een voetbalclub uit Amsterdam balen daarvan, zo zeggen ze bij RTL.
9: Ik vind het jammer, hij was toch wel een van de topspelers en leuk om naar te kijken.
10: Hij is echt een hele goede dribbelaar, hij heeft heel veel techniek. Ik heb heel veel van hem geleerd.
11: Wie wordt de nieuwe Messi?
12: Lamine Yamal.
5: Ja,
6: ja, Messi speelde ruim 21 jaar voor het Argentijnse elftal en hij won meerdere prijzen. Zo werd hij wereldkampioen en samen wonnen ze goud op de Olympische Spelen.
7: Niemand van die kinderen die zegt ik op de vraag wie wordt de nieuwe Messi.
5: Nee, dat is grappig, ja.
7: Ja, vroeger was je als je ging voetballen, was het eerste wat je deed bepalen wie je was. Ik ben Maradona. Nee, ik ben Maradona.
5: Wel leuk dat ze allemaal noemen. Wat natuurlijk een Spanjaard, hè? Ja. Ontzettend talentvolle jongen. Maar toch op dit WK viel het een beetje tegen.
7: Ik zou zeggen, dan zeg je toch Mbappé, denk ik dan.
5: Ja, maar die is dan te oud. Ja, maar als natuurlijk jonge gast.
7: Maar even, zullen we ooit weten wat er voorgevallen is dit en het vorige WK met Argentinië? Zou er nou ooit, zou de onderste steen bovenkomen?
0: Denk het wel.
7: Denk je het wel, ja?
0: Ooit.
7: Ja, ik ben heel benieuwd.
0: Je bedoelt dat jij doelt op de voortrekkerites?
7: Nou, daar lijkt het dan wel op. Ja. Alleen, ja, dan zijn er toch ook weer genoeg stemmen die zeggen, nee, het is allemaal toeval en het ziet er misschien zo uit, maar de scheidsrechter heeft dit, of nou ja, en ja, dan komen we het ooit te weten dat iemand zegt, nee, we zijn omgekocht, ze hebben allemaal 6 miljard gekregen.
0: Heb jij ook niet het gevoel dat het WK alweer zo lang geleden is?
7: Ja, omdat het geen ontzettende blijvende indruk heeft gemaakt.
0: Eens moest er, gisteren werd het genoemd, nog dat voorval met Trump en Infantino, dat die rode kaart werd teruggetrokken. Ja, ik was dat weer vergeten, joh.
7: Ja. Nee, en kijk, het mooiste is, we gaan over 4 jaar gaan. We hebben natuurlijk veel over de hitte gehad, met name in het zuiden van Amerika, in Kansas en Texas, et cetera. Maar we gaan volgend WK is in Portugal en Spanje en over 4 jaar in Marokko.
0: Over hitte gesproken.
7: Dan zijn we weer 4 jaar verder. Nou, doe de 2,5 graden. Ja. Dan ga je voetballen met 48 graden.
0: Dan hebben we allemaal airco's in stadion, Sander.
7: Ook in Marokko.
0: Ja, dat regelt de FIFA allemaal. Ja. Laat dat maar een Infantino over. We gaan heel snel door. Goedemorgen in de ochtendshow met onze beroepentest. Dan proberen wij het beroep te raden van een van onze luisteraars. Vanmorgen Wieke uit Apeldoorn. Goedemorgen.
12: Ja, hi. Goedemorgen.
7: Hey, goedemorgen, Wieke. Ben je klaar voor vraag 1?
12: Jazeker,
7: nou,
12: daar
7: komt-ie. Waar ruikt het naar op jouw werk? Wat ruik jij zoal?
12: Oh, dat is best wel een lastige vraag. Waar ruikt het naar? Nou, in de ochtend zou het kunnen ruiken naar brood.
7: Oké.
0: Dat vind ik een leuke antwoord. Gelukkig mogen wij nog een aantal vragen stellen. De beroepentest gaan we spelen over 3,5 minuten hier bij Joe.

0: En de grootste hits uit de jaren 70, 80 en 90. En daarover gesproken vanaf 9 uur. Dan gaan we verder met de 80's Top 800. Heerlijk lijstje. Conducteur, bischoppen of stewardess. Koen is anders spelen de beroepentest. Haar naam is Wieke uit Apeldoorn. Ze is 38 jaar, dat weten we. Maar wat we niet weten is haar beroep. En daar mogen we met jou achter zien te komen. Aan de hand van 7 vragen, 1 vraag al gesteld. Namelijk, waar ruikt het naar op het werk van Wieke? Zei ze, nou dat is een lastige, maar in de ochtend ruikt het naar brood.
1: Wieke, laten we snel doorgaan met vraag 2, want ik ben razend benieuwd. Wat is het gevaarlijkste, wat is het grootste risico aan jouw werk?
2: De grootste risico? Ja.
1: Ja?
2: Ja. ja, dan denk ik toch... Ja, het ligt er een beetje aan waar je staat.
1: Oké.
2: Waar je aan het werk, waar je mee aan het werk bent.
1: Maar dat is de meest logische voor je. Wat is daar de meest logische plek waar je staat?
2: Het meest logische voor mij is dan, denk ik, toch met de klanten, met de mensen.
0: Oké. Wanneer komen mensen met jou of met jouw beroep in contact?
2: Iedereen komt in zo'n bedrijf waar ik werk.
1: Ja.
2: Iedereen die is daarmee bekend.
0: Ja, oké.
1: Ja, oké. Het bedrijf waar je werkt, levert dat een dienst of een product?
2: Product.
0: Ja. Oké, en iedereen komt in het bedrijf waar jij werkt, of is daarmee bekend, zeg je? Maar,
2: misschien niet specifiek het bedrijf waar ik werk.
0: Maar een dergelijk.
2: Maar wel, ja precies.
0: Oké,
2: precies.
0: En wanneer is dat dan, Wieke? Wanneer moet ik dan daarheen?
2: Als jij wat eten wil of zo, dan zul jij hier zeker komen.
0: We hebben nog 2 vragen.
1: Ja, dan vraag ik toch gewoon, wat dan te eten?
2: Wat jij bijvoorbeeld in de koelkast hebt staan en wat jij in je voorraadkast hebt staan. Dat soort producten.
0: En... Oké, ja, kijk, nu ik ga even hardop praten, Wieke. Daar hoef je nog niet op te reageren. Ik denk dat Wieke in de supermarkt werkt.
1: Oh ja, dat is een goeie. Ja.
0: Alleen, dan is natuurlijk nog wel de vraag, want we hebben nog 1 vraag. Dan kunnen we vragen, werk je in de supermarkt? Maar weten we nog steeds niet wat ze dan doet.
1: Nee, maar ik denk wel dat Wieke dan mensen aanstuurt.
0: Oké.
1: Denk ik hoor, maar goed. Ja, we hebben nog 1 vraag, dus ik denk dat we 1 vraag tekort komen.
0: Wieke, werk je in een supermarkt?
2: Ja.
0: Ja, maar dan... Jij reageert nu alsof we het eigenlijk hebben geraden.
1: Maar we moeten nog je functie.
0: Maar we moeten wel weten wat je daar doet eigenlijk nog. Of zeg jij, Wieke, ja, Koen en Sander, jullie hebben het eigenlijk al.
2: Eigenlijk hebben jullie het al.
0: Maar we kunnen 2 dingen doen, Wieke. Dat vind ik wel leuk. Kijk, we kunnen nu zeggen, oké, yes, we hebben hem gepakt. We kunnen ook zeggen, we draaien nog een liedje. We gaan nadenken over wat je dan doet.
1: Ja, precies. Maar sowieso is het wel goed. Dus dat is wel een bonuspunt voor de klanten. Ja.
2: Een bonuspunt. Nou, dat vind ik wel leuk.
0: Nou, laten we dat doen. Want dan gaan we even kijken wat onze luisteraars allemaal denken. Wat er nu binnenkomt in de app van Joe. En dan hebben we straks een definitief antwoord na Prince.

0: haar werkt, ruikt het naar brood. Ze is in contact met klanten die de hele dag doorkomen om een product te komen. En dat product dat ligt thuis dan in de voorraadkast of in de koelkast. Nou, we weten inmiddels al, ze werkt in een supermarkt. Dus eigenlijk wilden ze het al goed rekenen. Maar het is natuurlijk nog wel leuk om een beetje te raden wat ze dan in die supermarkt doet. Wat zeggen de luisteraars?
1: Nou, de luisteraars, gek genoeg, komen zo'n beetje allemaal wel uit op werk in de supermarkt. Supermarktmedewerker. Ja, de een zegt, nou ja, dan is ze bedrijfsleider. Of gewoon kassière, vakkenvuller. Misschien servicebalie van de supermarkt. Floormanager, vers. Maar broodafdeling komt ook binnen. Maar eigenlijk zegt iedereen gewoon supermarktmedewerkster. Zoals bijvoorbeeld Ine van Bakel en Ronald.
0: Ja, ja, nou ja, dat is natuurlijk sowieso goed. Wieke, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Kan het misschien zijn dat jij dan ook op die broodafdeling werkt van de supermarkt? Dat je meerdere dingen doet daar?
2: Ja, de supermarkt heeft natuurlijk verschillende afdelingen.
0: Ja.
2: En ik doe inderdaad twee afdelingen werken.
0: En dat is? Brood is één?
2: Ja, dat klopt.
0: En dan gokken we zuivel. Of vlees.
2: Nee. Oh. Nee.
0: Nou, wat is de tweede? Je mag het zeggen hoor.
2: Bij de kassa.
0: De kassa!
2: Ja.
1: Oh ja. Oké, okay, dan moeten we nu officieel tot een functie komen. Ben jij misschien vertical farmer? In de champignonkweek. Nee, dus.
0: Vertical farmer, prachtig. Wieke, nou ja, goed, we hadden het eigenlijk al geraden. De supermarktweken werken, dat is hartstikke goed. En moet je vandaag weer aan de bak? Wieke, gaat de supermarkt straks open?
2: Nou, de supermarkt gaat zeker open, maar ik ben vandaag vrij.
0: Oh, lekker.
1: Oh, lekker zeg.
0: Moet het ook nog even weten welke supermarkt. Ik ben wel benieuwd.
1: Is het die kleine, of is het met die getallen?
0: Is het
1: of
0: hamsteren?
1: Is het, die naar de kerstboom vernoemd?
2: Ja, nee, ik werk bij de Plus.
1: Ah. Ja, dat is net niet, hè?
0: Wieke, geniet.

0: Lekker droog op deze dinsdag 1 september, straks in de ochtendshow. Het nieuws van 7, Renske.
1: Ja, de R zit weer in de maand. En dat is ook meteen een start zijn voor Rijkswaterstaat.
0: Straks ook in de ochtendshow dit liedje waar ik 1 noot van laat horen.
2: Oeh.
0: En dat was de ene noot.
2: Dat wil ik hem graag nog een keer horen. Ja, dat. I wanna rock with you van Michael Jackson.
0: Dit?
2: Ja.
0: Is rock with you?
2: Ja.
0: Dat is goed.
2: Ja, je maakt, dat is niet normaal.
0: Heb jij gespiekt?
2: Nee,
0: heb jij hier vals?
2: Dit was een gok, echt een gok. Maar een gok komt toch dan ergens uit een luikje in mijn hoofd. Wat dan.
0: Ja, ik vind het bijzonder knap.
2: Ja, ik zelf eigenlijk ook wel. Ja. Ik had verwacht dat die fout zou zijn.
0: Ja, ja. Als je hier Rock With You van maakt, dan ben je gewoon een hele grote.
2: Ja, nou, ik ga naar het casino.
0: Straks hoor je het hele liedje in zijn geheel in de Coen en Sander Show.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
3: Mooi van Ethos.
4: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
5: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga dan.

0: Elke werkdag gaan we terug in de tijd met twee ethisch klassiekers bij RTL 7.
1: Wax on, wax off.
0: Reis mee naar dit iconische tijdperk waarin de filmwereld...
2: Er ligt een man in de schacht.
0: Spectaculair veranderde. Terug naar de...

0: jackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nog 309.000.
2: Oké. Elektrisch en garantie?
3: 7 stuur.
2: Alcantara bekleding.
4: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
1: Kijk eens, gevonden.
4: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
5: Oh, baby. Alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50 en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Dit is Jan.
8: Goedemorgen, dinsdagochtend en de Koen en Sanne Show. Renske met het nieuws.
9: Goedemorgen. Doden na schietpartij. Die was vannacht in Overasselt, net onder Nijmegen. En daarbij is dus iemand om het leven gekomen. Ook raakten twee agenten gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe ze eraan toe zijn. Ook weten we nog niet waarom er is geschoten. Er zijn meerdere mensen opgepakt. De politie is druk bezig met het onderzoek. En er zijn veel hulpdiensten op de plek van de schietpartij. Het ongeluk met gevaarlijke stoffen bij een bedrijf in Eindhoven is onder controle. Er kwamen gisteren giftige stoffen vrij toen er waarschijnlijk een stalen balk in een bak met een bepaald zuur viel. Dat zorgde voor opvallende gele rookwolken uit het pand. Niemand is uiteindelijk gewond geraakt. Bijna 30 jaar na de moord op rapper Tupac is er iemand schuldig bevonden. Een jury in Las Vegas heeft oud-bendelid Dwayne Davis veroordeeld voor de moord in 1996. Volgens de jury heeft Davis de schietpartij gepland en was hij onder meer zijn eigen biografie, waarin hij alles gedetailleerd beschreef, een indirecte bekentenis. Davis is de enige persoon die ooit in de zaak is aangeklaagd. Hij hoort volgende maand zijn straf en kan levenslang krijgen. En de R zit weer in de maand. Ook al is de herfst bijna begonnen en lijkt de winter nog ver weg, Rijkswaterstaat is er al druk mee. Zij controleren juist nu alle sneeuwschuivers en strooiwagens, zodat die in actie kunnen komen zodra het koud wordt en ze niet met pech langs de weg komen te staan. Deze man vertelt bij de NOS waar hij op let.
10: Dat gewoon alles een beetje zeker, bedrijfszeker is, dat het goed in het vet staat. Als het dadelijk flink vriest, dat we hier buiten hoeven te schroeven.
9: Afgelopen winter werd veel meer strooizout gebruikt dan het jaar ervoor. Maar nu is er weer genoeg op voorraad, 250 miljoen kilo.
8: Ik moet er toch even aan wennen. We hebben net augustus en juli in augustus gehad. En het is een koud 1 september en we hebben het alweer over strooien en de winter. Het doet mij meteen denken natuurlijk aan onze favoriete sneeuwschuiver.
11: Ja, kaboom vriendjes!
8: Ja. Ja, Mitchell.
11: Kaboom Mitchell!
12: Ja. Ja, kaboom vrienden van de show, een hele goede morgen.
8: Kaboom! Die moeten we straks even bellen,
11: ja,
8: denk ik.
11: Ja, zeker. Als het weer aankomt, dan is Michel als onze man.
9: Ja, over het weer gesproken. Van Buienradar krijg je dat. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden kan er eerst nog een bui vallen. Vanmiddag is het vaker droog en het wordt zo 21 graden.
8: Dan gaan we naar de verkeersinformatie. Dankjewel, Renske. Er zijn 28 vertragingen met een hele lange op de A9 deze ochtend. Alkmaar in de richting Amstelveen door een ongeluk. Tussen Vels en het Rotterpolderplein. 1 uur en 10 minuten extra reistijd. Dan de A27 Breda richting Utrecht. Ook daar een ongeluk bij Noorderloos, een half uur vertraging. En 40 minuten op de A58 Bergen op Zoom Breda bij Breda West.
13: De beste 80's horen bij Joe. De Joe 80's Top 800. Om 9 uur gaat hij weer verder. Dit is Joe met de Koen en Sander Show.
8: Sander, goedemorgen.
11: Een hele goede morgen.
8: En er is een televisie-icoon die een comeback wil maken. Wie het is, hoor je zo.
12: Ja, kaboom vrienden van de show. Een hele goede morgen.

0: Dit is Joe met Koen en Sander. De Koen en Sander Show.
1: Schrik niet. Het is september.
2: Ja.
1: De R zit in de maand. Goedemorgen, welkom bij de ochtendshow. Goedemorgen, Sander.
2: Goedemorgen. Ja, de R zit in de maand. Hè. Dat betekent meteen dat als de R in de maand zit... vroeger moest je dan extra vitamine slikken. En zelfs daarvoor levertraan.
1: Oh ja, maar dat is wel heel lang geleden.
2: Ja, ik heb wel eens levertraan gehad.
1: Heb je?
2: Niet de nassie, joh. Ik denk, gaan al die walvissen daarom dood voor die smerige smaak?
1: Oh, verdarrie.
2: Ja. En daar krijg je ook last van ziektekwaaltjes.
1: Ja.
2: En ik moet zeggen, ik heb een beetje keelpijn, krijg ik al.
1: Nou, ik hoorde al hier op de mensen op de redactie zijn ook al een beetje kucherig aan het worden. Ik denk, jongens...
2: Ja, maar die willen een lang weekendje weg. En dan gaan ze een beetje voorsorteren en normaal. En dan is het woensdag of ik kan niet, ik ben vrijdag ziek. Dat.
1: Maar jij moet wel een beetje aan je vitamintjes denken, Sander. Als jij nu al...
2: Ik heb al een banaantje op. En kijk, hier heb ik een lekker appeltje.
1: Heerlijk.
2: Ja, ja, en normaal kom ik al met een bak fruit, ook voor jou. Maar mijn groenteboer die is dus nu op vakantie.
1: Ja. Dus je wil zeggen, ik ga de komende weken moet ik het even zonder fruit doen?
2: Ja, dan denk ik, wie gaat er nou nog begin september op vakantie?
1: Nou, voor een ondernemer als een groenteboer vind ik dat ook niet zo handig.
2: Nee, vind ik ook niet zo handig, nee.
1: Maar ja, goed.
2: En toevallig gaat terug naar Turkije, waar zijn ouders wonen en die zijn ziek. Maar dat vind ik geen goede excuus.
1: Nou, Sander, dat is Sander.
2: Nee, het is hem gegund. Hoestijn heet hij, echt een lieverd.
1: Hé, hey, luister, waar wil je het over hebben? Want er is veel nieuws.
2: Ja, nou, het belangrijkste nieuws van de dag natuurlijk. Wij kunnen het over Messi hebben, we kunnen het over het kabinet hebben wat er eindelijk uit is gekomen.
1: Begroting is rond. Groot nieuws.
2: Prinsjesdag staat voor de deur. We kunnen het hebben over de beste maand ooit voor de bioscopen natuurlijk. Ook door de hitte, maar ook door de geweldige films. Maar het nieuws van de dag is, en ik vind het raar, en is de derde week bezig. Ik vind het heel raar dat het niet gewoon in elk bulletin zit. Maar het is natuurlijk... Barto Braat wil terugkomen op televisie.
1: Barto Braat, je moet me even helpen. Dat is Jeff, hè?
2: Jeff
1: Albers.
2: Ja, ja. Hij zegt in een diepgravend, zeer openhartig interview... dat hij aan te geven, of dat hij openstaat voor een terugkeer.
1: Ja, maar sorry, ja. Nou ja, vind ik mooi, want ik bedoel... icoon, absoluut, daar heb je gelijk in. Maar de man is inmiddels al aardig op leeftijd, denk ik.
2: Ja, maar goed, goed mee met zijn personage. Jeff Albers zal dan ook natuurlijk 75 zijn.
1: Oh ja. Ja. Ik zie dat je er helemaal van opkwam.
2: Ach, wie wilde nou niet Barto Braat zijn? En met zo'n naam was ik gewoon al meteen in het voor. Hoe maak jij een kip?
1: Hoe maak ik een kip?
2: Ja.
1: Een hele kip of gewoon een kipfiletje?
2: Of kip, drumsticks.
1: Drumsticks, in de oven?
2: Ja, maar vroeger, ook weer een paar jaar, had je de braadzak. Braadzak. Nou, als ik Barto Braat zat, dan was ik in de braadzakindustrie gegaan.
1: Ja.
2: Als zeg maar een zijprojectje.
1: Ja.
2: Of in een braadpannen.
1: Ja, maar hij heeft het niet gedaan, hè?
2: Nee.
1: Nee, hij is acteur.
2: Nou, ik heb drie stemmen klaarstaan, Koen. Drie, en moet jij raden wie de echte Barto is? Het heet Raadje Braadje.
1: Maar even, dit is geen grap. Hij heeft echt aangegeven in de Telegraaf van deze ochtend... dat hij zou willen terugkeren als Jeff Albers in Goede Tijden Slechte Tijden.
2: Absoluut. En hij heeft een moestuin. Daar is hij heel druk mee. Zijn aardbeien smaken al 10 keer lekkerder dan de supermarkt aardbeien. Ze komen toch weer uit bij de vitamintjes. Barto Braat zal geen keelpijn hebben.
1: Jij hebt echt de krant voor je.
2: Wat een zinloos interview is dat dan.
1: Hoezo nou weer?
2: Nou ja, wie moet er nog meer terugkomen in GTS-tijd? Zelf denk ik altijd aan Daniel.
1: Wie was het ook alweer? Daniel?
2: Ja, die ook in het begin.
1: Maar heet hij... Ik kijk de serie niet, Sander. Ik weet niet wie Daniel...
2: Ja, maar ik weet... Wim, in het echt heette hij weer. Ja, wat was... Die
1: hele hij heet in de serie Daniel. Waarom heet hij Daniel?
2: Ja, omdat Henk te gek ook, denk ik. Of Frits. Daniel, dan kan je toch een betere naam. Dat is waarschijnlijk een typfout geweest.
1: Laten we even weten in de Joe-app... welk personage zou moeten terugkeren in Goede Tijden Slechte Tijden.
2: Ja, of moet GTS überhaupt stoppen?
1: Nee, ik vind dat moet in de lengte der dagen doorgaan.
2: Ja?
1: Ja.
2: Ze hebben zulke rare... Ook zo'n raar personage als ook... Ik denk, hoe verzin je die naam? Is Evan Jackson Hoy.
1: Ja, Bing.
2: Oh, dat is de echte naam.
1: Ja. Laat het maar weten in de Joe-app. En geniet even, mocht je een Telegraaf in huis hebben... of een abonnementje hebben, dan kun je dit diepte interview... met Barto Braat even rustig gaan lezen...

0: Zo. Van de Cranberries, bekend van Zombie onder andere. Dan gaat het er wat steviger aan toe. Dit is gewoon een heel mooi lief liedje. Ode to my family.
1: Ja.
0: En zo hebben ze meer mooie liedjes gemaakt.
1: Ze hebben heel veel mooie. Linger is, dat is braken natuurlijk door met Zombie. Iets harder liedje, maar politiek nog steeds ontzettend actueel. Maar daarvoor hadden ze Linger, ook zo mooi, en Dreams. En ja, het is alweer een paar jaar geleden dat Dolores O'Riordan, de zangeres, veel te jong
0: was. Verdorie, die is er niet meer, nee.
1: Nee.
0: Nee, joh.
1: Nee, ook weer een zwart leven met verslavingen.
0: Ach, zwaar ook, ja. Hey, over mensen die er niet meer zijn. Meneer Harmsen uit Goede Tijden, Slechte Tijden is natuurlijk ook niet meer.
1: Dick Jongsma.
0: Die is overleden.
1: Die is overleden.
0: Ja, en want we hadden het net even over GTST. Want, Sant, jij hebt vanmorgen... Ja, goed, wij lezen de kranten natuurlijk in alle vroegte. Maar er staat een groot interview met Bart O'Braat in de Telegraaf.
1: Ja, ja, Bart O'Braat is natuurlijk Jeff Albers in GTST. En ja, dat zal hij altijd blijven. Dus hij staat open voor een terugkeer.
0: Ja, daar ben je blij mee, hè?
1: Ja, GTST. Bart O'Braat, ik ben gewoon fan van de man.
0: Nou, er heeft een andere Braat zich gemeld. Namelijk, we hebben een luisteraar, die heet ook Braat. Robert Braat is dat.
1: Oh, Robert Braat.
0: Ja. Robert Braat. Die is nu dankzij jou aan het overwegen om een onderneming te gaan starten.
1: Nou, we kunnen nog een Braat erbij. Nu kunnen echt doen we Raad te Braat.
0: We hebben gevraagd wie moet er nou terug in GTST. Ja, nou, dan zegt Ruud, meneer Harmsen. Maar ja, goed, daar gaat hij meer. Maar hij zei wel, meneer Harmsen was toch een beetje de godfather van de show. En Arnie wordt natuurlijk heel veel genoemd. Hè?
1: Ja, ja.
0: Nou, en even ook een korte comeback heeft gemaakt natuurlijk.
1: Ja, die heeft met Laura. Want ja, dat was heel emotioneel. Dat was mooi. Dat was een jaar geleden. En we hadden het ook nog over Daniel. Daniel, gespeeld door Wim Zomer.
0: Juist.
1: En toen was de vraag, toen vroeg jij ook weer, wie is Daniel Daniel? Nou, daar zegt Tessa op, dat was Daniel. Maar, en dan weet je dat je het gemaakt hebt in het leven, hij was ook de duiker van Amsterdam.
0: Ja, sorry hoor.
1: Dan ben je Wim Zomer, heb je een duiker gespeeld en Daniel Daniel.
0: Dank voor deze nuttige informatie. Zeg, luister, we moeten even hebben. Het is namelijk een bijzondere maand, het is september. 11 september van dit jaar bestaat ons radioprogramma 20 jaar.
1: Ja. En ik lag gisteren eventjes te chillen. En toen dacht ik, wacht eens even. Dat is over anderhalve week al.
0: Ja,
1: ja,
0: dat is volgende week vrijdag,
1: ja,
0: Sander.
1: Was ik al, maar het leek zo ver in de toekomst. Maar het is volgende week vrijdag.
0: Nou, ik had hetzelfde en we hebben ook zoiets van, ja, weet je, nou ja, goed, prima. Letterlijk hebben we er gisteren dit over gezegd in de Koen en Sander Show.
1: Ja, wij bestaan dit jaar, over 11, 12 dagen dus, bestaan wij 20 jaar.
0: 20 jaar.
1: 20 jaar ellende op je radio.
0: Dat is ongelooflijk.
1: Godsamme.
0: Misschien kunnen we het wel vieren met een lekker stukje taart. Ja, ik dacht, nou, misschien toch een lekker stukje taart. Dat is altijd wel meegenomen. Maar zat ik gisteren dus naar de middagshow te luisteren naar onze vriend Kai Merks, die er vanmiddag natuurlijk vanaf 4 uur weer is. En die reageerde hier eventjes op.
2: En toen dacht ik, vieren met een lekker stukje taart. Vieren met een lekker stukje taart. Ik vind dat een beetje min om 20 jaar Koen en Sander te vieren. Laten we wat leukers doen met dat jubileum. Dus ik dacht, onderweg hierheen, is het niet leuk als we ze allemaal even een leuke kaart sturen met een felicitatie in bijvoorbeeld. Dus gewoon even of een leuke boodschap of een herinnering op de kaart bijvoorbeeld. Of weet ik veel wat. Ik denk, ja, dat hoort bij zo'n jubileum.
0: Dat is toch leuk, hè?
1: Ja. Een kaart?
0: Ja, een oldschool kaart.
1: Gaat iemand dat nog doen dan?
0: Heel eerlijk, dat denk ik niet. Nee.
1: Ik denk dat er wel wat kaarten binnenkomen. Ja. Ik ben heel benieuwd.
0: Maar lief, Kai, dat je dit initiatief in ieder geval neemt. Volgende week vrijdag, dan is het zover.

0: het nieuws van 7:30 voor deze dinsdag. Renske, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Een groot politieonderzoek bij Nijmegen na een schietpartij.
2: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
3: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
4: Nieuwsflash! Fomar maakt je boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij... Fomar, voordeelmarkt! Fomar,
3: voordeelmarkt! Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
5: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
6: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen.
7: Hier, moet je opletten.
6: Chocomel?
8: Sloopmelk.
6: Mona?
8: Ja, ook sloopmelk.
6: Milner?
8: Sloopmelk.
6: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
8: Sloopmelk.
9: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
10: Nu met Clubcar Wij 40% korting op bijna alle Flexa stak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
11: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
12: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
11: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle Davitamon Imea en Bional 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine.
14: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
15: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
14: Nu bij Dirk, honig pasta. 99 cent. Goeie prijs toch?
16: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag. En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
17: Wie was je aan de beurt?
18: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?

0: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV. Die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
1: Hé, hey, wat doe jij nou?
0: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er één bij elke 10 euro aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
3: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Goedemorgen, het weerbericht van Buienradar. Vanmorgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden eerst nog een bui, vanmiddag is het dan vaker droog. 21 graden. En de verkeersinformatie, de dinsdagochtendspits komt op gang met 46 vertragingen. Een hele lange op de A9, Alkmaar-Amstelveen. Tussen de Wijkertunnel en het Rotterpolderplein. 1 uur en een kwartier extra. De A15 Gorkum-Ridderkerk voor Hardingsveld-Giessendam 25 minuten. En 40 minuten ben je langer onderweg op de A58. Bergen-op-Zoom-Breda voor Breda-West. Dit is Jan. Half 8 in de Koen en Sander Show. Renske met het nieuws.
5: Goedemorgen. Ik begin met een groot politieonderzoek in Overasselt, net onder Nijmegen. Daar is vannacht bij een schietpartij iemand om het leven gekomen. Bij het incident raakten ook twee agenten gewond. Zij zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe zij eraan toe zijn en wat de aanleiding was voor de schietpartij is nog onduidelijk. Wel heeft de politie inmiddels meerdere verdachten opgepakt. Hulpdiensten zijn massaal aanwezig en het onderzoek is dus in volle gang. Botresten die laatst zijn gevonden in een bos in Dronten in Flevoland lagen er misschien al 6 jaar. De politie weet dat ze van een man zijn, maar nog niet van wie. Wel is er een ander spoor, was gisteravond te horen in Opsporingsverzocht.
6: De man die droeg dit kruis, het is van leer en zo'n 2 bij 3 centimeter groot. Het is een symbool in de orthodoxe kerk en het komt in meerdere landen voor. We hopen dat er iemand is die door dit sieraad de link legt naar het slachtoffer.
5: De botresten werden gevonden tijdens het zoeken naar een vermiste man uit Dronten, maar de botten zijn niet van hem. Frankrijk wil iets doen tegen ultrasnelle mode. Dat zijn bijvoorbeeld goedkope shirtjes en broeken van sites als Shein of AliExpress. Ook zijn ze meestal niet van de beste kwaliteit. Vanaf vandaag voert Frankrijk daarom een zogenoemde ecologische bijdrage in op kleding van dit soort platforms. Het gaat nu nog om een paar euro, maar die extra belasting kan de komende jaren oplopen tot wel bijna €20 extra per kledingstuk. Naast de toeslag komt er ook een verbod op reclame voor de goedkope webshops. En er zijn weer nieuwe stormnamen bedacht. Zo wordt een storm vernoemd naar Jade Kops. Ze werd bekend doordat ze op social media vertelde over haar leven met kanker. Jade overleed dit jaar op haar 19e. En veel mensen willen haar hiermee eren, zegt het KNMI bij de NOS.
7: Wij hebben de mensen laten inzenden voor stormnamen tussen 7 april en 7 mei. Precies in die periode is Jade Kops overleden. Daardoor hebben heel veel mensen de kans gegrepen om haar naam in te zenden. En van de bijna 3000 inzendingen waren er 549 voor Jade.
5: Nederland kiest samen met Engeland en Ierland elk jaar namen voor stormen. Andere Nederlandse namen zijn Bulo, Dano, Gwendolyn, Olaf, Vesna en Wende.
4: Wel een heel mooi eerbetoon, hè?
5: Zeker.
4: Voor Jade.
5: Ja.
4: Is het zo dat wij ook op de barricade zijn gegaan omdat wij ook iemand een eigen storm wilden geven?
8: Ja.
4: Dat is namelijk sneeuwschuiver uit Rotterdam. Mitchell.
8: Mitchell, kaboom, vriendjes.
4: Ja, wij bellen, misschien herinner je wel, die man heeft ook nog even een eigen televisieprogramma gehad. Altijd vrolijk, die gozer, ja. Niet normaal. Ja, en dus wij hebben ook natuurlijk opgeroepen, ga inzenden. Maar ja, uiteindelijk heeft dit niet gered.
8: We gaan hem zo even teleurstellen.
4: Hij weet het nog niet.
8: Nee.
4: Want dit is, vers van de pers. Dus Mitchell uit Rotterdam, die in principe altijd vrolijk is, die moet straks dit nieuws gaan verteren. Je hoort hem over.

0: hoe komen die stormen altijd aan hun naam? Nou, die worden gewoon zelf bedacht door het KNMI. Ja. Samen trouwens ook met, ik geloof in Engeland en Schotland en zo. Daar wordt het allemaal ja. één hoop gegooid.
1: Daar heet het anders, daar is het KNMI.
0: En daar maken ze, ja, daar mag je inzenden. En dan bepalen ze zelf van, nou ja, dat wordt dan de stormnaam. En ja. Toen dachten wij, is het nou niet leuk om een markant persoon uit Rotterdam, die wij graag in dit programma spreken, namelijk sneeuwschuiver Mitchell, ook een eigen storm te geven?
1: Ja, Mitchell is een ontzettend lieve man en dol op weersverschijningen. Of het nou sneeuwt of ijzelt of heel warm is, hij komt altijd in actie.
0: Nou, hebben wij een grote campagne gevoerd? Nou ja, mwah. We hebben wel opgeroepen. Nou ja, we hebben er wel iets aan gedaan. En ja, inmiddels zijn dus alle stormnamen zijn bekend. En inmiddels weten wij, heel teleurstellend, Mitchell zit daar niet bij.
1: Nee, dit jaar zal er geen storm zijn met de naam Mitchell.
0: En we hebben hem hier natuurlijk over gesproken van Mitchell, we gaan dit doen. En we gaan met onze luisteraars. En vond hij natuurlijk helemaal fantastisch. Maar nu, ja. nu moeten we met de billen bloot. Nu moeten we hem dus gaan bellen om te zeggen dat het hele feest niet doorgaat.
1: Ja, ja, het is heel verdrietig.
0: Dus ja, kijk, de man is natuurlijk Mitchell's altijd blije. Neemt altijd op met kaboom vriendjes en zo. Maar ja, het zal even moeilijk worden.
2: Kaboom vrienden van de show. Een hele goede morgen.
0: Oh jezus.
1: Mitchell, ik zeg goedemorgen. Geen hele goede morgen.
2: Oh. Oh, wat heerlijk hè weer, man. Hey. Potverdikke me. We zijn er weer. Mits. 1 september.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
2: Hebben jullie me gemist?
1: Ja, een beetje wel, Mitchell. Ja. Maar ik vind je zo goed lachs, weet je wel.
2: Het is, wat zijn jullie te neergeslagen, joh? Normaal klinken jullie veel vrolijker.
1: Oh, Mitchell?
2: Ja?
1: Laten we ter zake komen. We hebben mannenmacht gemobiliseerd. We hebben ontzettend ons best gedaan.
0: We hebben echt alles aan gedaan.
1: We hebben steekpenningen uitgedeeld. Onder de tafel in het zwarte geldcircuit hebben we ons begeven. We hebben steekpenningen uitgedeeld, steekpenningen aangenomen. Corruptie was onze middelste naam de afgelopen tijd.
2: Oh jee.
1: Maar het
2: is
1: ons niet gelukt.
0: Nee.
2: Vertel.
1: Om een storm naar Mitchell te vernoemen.
2: Ja, daar hebben we over gesproken.
0: Ja.
1: En we wouden zo graag dat we je nu konden bellen en dat we zeggen, de M is vernoemd naar Mitchell.
2: Ja.
1: Maar helaas, hij is vernoemd naar Miriam.
2: Miriam?
1: Ja.
2: Wie is dat dan?
1: Ja, kijk, nou wordt hij boos. De eerste vrouwelijke, dat is de eerste vrouwelijke meteoroloog bij de Ierse Weerdienst.
2: De vrouwelijke meteoroloog? Zijn er niet meer dan? Ik hoorde
1: de eerste. Het was de eerste.
2: Hè?
1: Ja, ja, nou komt het ongeloof.
0: Wij snappen dat ook niet, Mitchell.
1: Ja, dit zijn de vijf stappen van rouw. Gaat hij in één keer door zo?
2: Ja. Maar we kennen natuurlijk de winterse perikelen en de wind hier in Nederland. Ja. Maar er is tegenwoordig elke week wel een windhoos. Dus kunnen we dan niet gewoon die tweede windhoos pakken?
0: Nou, kijk, Mitchell, we zijn naar de beeld gereden, want daar heb je het KNMI natuurlijk. We hebben daar voor de deur gestaan, we hebben op die deur geramd.
1: Ja.
0: Het is gewoon niet gelukt.
1: Nee.
0: Het is gewoon niet gelukt.
1: Nee, maar we laten
2: het. Wat zijn ze streng, joh, met die naam.
1: Vind ik ook echt. En wij laten het er niet bij zitten. Mitchell, speciaal voor jou, gaan Koen en ik.
2: Ja?
1: Tot 7:50 in hongerstaking.
2: 7:50. Nou, als we nog even door blijven lullen, dan heb je er geen erg in gehad. Jongen, nee,
0: maar Mitchell, luister. Wij zouden de Koen en Sander Show niet zijn als we nu ons gesprek zouden beëindigen en zeggen tot de volgende keer.
2: Nee, wij dachten, dat zou domper zijn.
0: We kunnen Mitchell, we moeten hem iets aanbieden. En we hebben iets wat misschien wel mooier is dan een eigen storm.
1: Ja.
2: Hè?
0: We hebben echt, als ik dit geweten had, dan hadden we die hele oproep voor die storm niet eens gedaan. Want Linda, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Koen en Sander. Ja. Mitchell natuurlijk.
0: Ja.
3: Goedemorgen, Linda.
1: Ja. We gaan het nog niet verklappen. We gaan eerst even een liedje op jouw lijf geschreven draaien. Ja. Shiny Happy People, want dat blijf je toch, Mitchell. Maar op dat moment dat in Nederland en Ierland en Engeland Miriam over het land raast, zeggen die mensen, nee, wij gaan naar het andere. Wij gaan toch naar Mitchell toe.

0: zangeres Kate Pearson. Shiny Happy People. Nou, als er iemand shiny en happy is, dan is dat natuurlijk Mitchell uit Rotterdam. Mitch, goedemorgen.
1: Kaboom, vrienden. Ik ben er nog, hoor. Ik hang aan jullie lippen. En ik heb nog even onderzoek gedaan naar Linda. Even snel gegoogeld, maar ik kom niet verder dan linda.nl.
0: Ja, jij hebt het over Linda, want we hebben ook Linda aan de lijn. Goedemorgen, Linda.
2: Goedemorgen, heren.
0: Ja, het heeft allemaal te maken met... We wilden een stormnaam laten vernoemen naar Mitchell. Omdat Mitchell altijd vrolijk is. Maar het is gewoon niet gelukt. Dus toen dachten we wel, dan moeten we met iets anders goeds komen.
3: Ja, Linda. Neem het podium. Verras Mitchell.
2: Oh jee. Ja, Mitchell. Wij hebben gehoord dat jij iets met ijs hebt. En nou laat ik bij Gaia Zoo werken. En wij hebben vanaf de herfstvakantie tot en met februari een ijstijd-evenement.
3: Oh.
2: Bij dat ijstijd-evenement gaan we in de kerstvakantie gaan we live ijsculturen maken. En één van die ijsculturen, nou, let op, gaan wij naar jou vernoemen.
1: Nee.
2: En dan wordt het super welk dier het wordt.
1: Welk dier het wordt?
2: Ja.
1: Ik denk een haan.
2: Een haan, nou dat mag.
1: Ja, ik vind dat wel. Ja.

0: Hey Linda, hartstikke leuk, dankjewel. En Mitchell die komt eraan, hè? Naar het zuiden.
1: Ja, ik ben wacht even hoor. Ik zit al in de auto.
2: Oké.
0: Hey, maar Mitch, hoe is het verder met je? Want jij moet blij zijn dat de R weer in de maand zit, denk ik.
1: Ja, de R van Rotterdam natuurlijk. Maar die koning Winter die staat te popelen om richting Nederland te gaan kletteren. Ja. Maar, ja, dat maakt ons werk zo leuk, hè. Kijk, jullie bestaan dadelijk 20 jaar. Maar wij op 12 september, een dagje later. Dus jullie kunnen gelijk met Mach 7 naar dat terrein van ons toe. Want we bestaan 150 jaar.
3: Zo.
1: Ja, een eigen reinigingsdienst binnen de gemeente Rotterdam.
3: En hoe ga je dit vieren?
1: Ja, dat wordt heel groot, hoor. Hey, we hebben echt het hele terrein bezet met voertuigen van vroeger. Zo Arend Fox, zo'n oude brandweerwagen. Ja, en allemaal evenementen, joh. Dus dat gaat echt hartstikke leuk worden. Ja. En het wijkje Feyenoord is 200 jaar. Dat was vorige week groots gevierd. Dus jullie hebben nog even iets te gaan voor, voor het echte grote werk. Kijk, 20 jaar is leuk, tuurlijk.
3: Nee, precies. Maar 150, dat tikt echt aan. Nou, ga het lekker vieren, maar als je maar wel even netjes opruimt.
1: Ja, we hebben eigen poetswagens, dus dat is niet moeilijk.
0: Hey, Mitch, we houden natuurlijk de komende maanden sowieso weer contact. Want ja, god, het gaat natuurlijk straks weer vriezen. We krijgen natuurlijk weer die strooiwagens en alles. Dus dan leggen we wel weer een lijntje met Rotterdam natuurlijk.
1: Ja, dat zou ik hartstikke leuk vinden, hoor. Echt waar. Hey, altijd welkom.
0: En geniet van je eigen ijscultuur straks, hè?
1: Ja, heerlijk, hoor. Hey, mannen, hartstikke leuk geregeld. Maar ik ga er ook echt heen. Ik wil die haan echt omkraaien.
0: Ja, heel leuk. Zometeen hier in de ochtendshow krijg je de mop van Kato.

0: Funky Town.
1: De mop van Kato.
2: Ja, elke dag in de Koen is al zo iets voor achter. Mop van mijn dochter, Kato.
1: Hoe krijg je twee halve kippen aan elkaar?
0: Hoe krijg je twee halve kippen aan elkaar?

0: mee?
1: Met kippenboutjes.
0: Toch weer heel leuk. Zometeen krijg je het nieuws van 8 uur. Renske, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Ik vertel je zo waarom een hoop Rotterdammers waarschijnlijk wakker worden met kopzorgen.
0: Oh, van de ene Rotterdammer Mitchell naar nog meer nieuws uit Rotterdam. En dit liedje hoor je straks ook, maar dan in zijn geheel. Ik heb nu één noot.
3: Girls Just Wanna Have Fun.
0: Is goed. Cindy Lauper hoor je zo.
4: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
8: De maaltijden van Kippie, zoals Chinese bami met kiploempia.
0: Lekker,
9: Kippie.
10: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
11: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
12: Pakken ze een podium?
13: Pakken ze een podium?
12: Pak zelf eens een podium.
14: Pakken ze een podium.
15: Pakken ze een podium.
16: Pakken ze een podium.
17: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het cadeau dat bijblijft.
18: Get ready for the OG.
19: All y'all bitches wanna look like me.
0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
20: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van She Moisture voor zachte, gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
21: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
22: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
23: De energietransitie is onmogelijk.
24: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
25: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
26: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
27: Voor wie zijn we ook van weer?
26: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
28: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness.
29: Sportlife.
30: NH
1: KA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
2: NHA.nl.
3: Deze week bij HEMA, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
9: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
12: Nee.
9: Proteïneshakes.
13: Gadver.
9: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
14: Lekker bezig.
16: Milner. Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekken. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
9: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
14: Lekker bezig.
27: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supersale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
29: Simyo. Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
30: En de Koen en Sander Show, goedemorgen. Nieuws van 8 uur, Renske van der Zalm.
31: Goedemorgen. Er is meer bekend over de schietpartij in Overasselt, net onder Nijmegen. Er is vannacht een dode gevallen. Volgens Omroep Gelderland heeft het incident mogelijk te maken met een inbraak. Bij de schietpartij raakten ook 2 agenten gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies is gebeurd en hoe het met de agenten gaat, is niet bekend. Wel zijn er inmiddels meerdere verdachten opgepakt. Steeds meer kinderen met kanker worden beter. Zo blijkt vanochtend uit de nieuwste cijfers. 5 van de 6 kinderen die de ziekte krijgen, leven na 10 jaar nog steeds. Dat komt vooral door betere behandelingen en diagnoses. Maar er is nog een lange weg te gaan, zo vertelt deze arts bij Hart van Nederland.
32: Ieder kind met kanker wat overlijdt is een kind te veel. En we hebben dus nog heel veel werk te doen om en alle kinderen te genezen, maar ook de kwaliteit van leven zo optimaal mogelijk te krijgen.
31: Vooral met kinderen met een bepaalde vorm van leukemie gaat het beter. Het dodental van de overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen tot boven de 1000. Dat meldt de Nepalese rampendienst. De overstromingen werden bijna een week geleden veroorzaakt door een ingestorte gletsjer en richtten veel schade aan. Er worden nog altijd duizenden mensen vermist, onder wie veel buitenlanders. Reddingsdiensten zoeken op dit moment nog altijd naar overlevenden. En de spits van Feyenoord vertrekt, Ueda. De Japanse voetballer is verkocht aan het Franse Lille. Voor €15 miljoen is het verhaal. Ueda was vorig jaar topscorer van de Eredivisie met 25 goals. Hij heeft tot en met 2030 getekend in Frankrijk. Ueda is Feyenoord en de fans dankbaar voor alle mooie momenten in Rotterdam. Krijg je nog het weer van Buienradar. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af, met in het zuiden nog kans op een bui. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog bij zo'n 21 graden.
30: Dankjewel, dan de verkeersinformatie. Het is echt wel flinke druk aan het worden nu. We hebben lang niet gezien dat er 74 vertragingen zijn. Dat is toch echt het geval op dit moment. Lang zijn ze op de A9 Alkmaar-Amstelveen bij Velzen. 30 minuten en 35 minuten extra op de A58. Bergen-op-Zoom Breda voor Breda-West.
33: De beste 80's. Horen bij Joe. Horen bij Joe. Top 800. Om 9 uur gaat hij weer verder.
30: Nog een uurtje.
33: Dit is Joe met de Koen en Sander Show.
30: En in dat uurtje natuurlijk de Koen en Sander Show met alle grote hits uit de jaren 70, 80 en 90. Sander, goedemorgen.
34: Goedemorgen, de herfst is begonnen. Dat mag geen mysterie meer zijn. Betekent ook slecht weer. En zoals gisteren ook, in ieder geval in mijn regio, heel veel wateroverlast. En ik ben toch benieuwd, ook naar jou toe, Koen. Maakt dat de hufte in ons los? Of

0: grote hit uit 1984. Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun. Barry die appt ons. Goedemorgen Koen en Sander. Girls Just Wanna Have Fun, leuk nummer. Dat voor mij altijd verbonden blijft met The Goonies. Ja.
1: Oh, The Goonies.
0: The Goonies. Ja. Ken je die nog? Fantastische film. En nog steeds de favoriet van Barry den Oude. Dankjewel voor je berichtje. En natuurlijk een hele...

0: Vanaf 9 uur, over een klein uurtje, gaan we verder met de 80's Top 800. We hebben de bovenste 400.
1: We staan op de helft, precies op de helft. Ja, dat is goed en het is slecht nieuws. Het slechte nieuws is dat we dus de helft al gehad hebben. Goed nieuws is dat de liedjes alleen nog maar leuker worden.
0: Ja.
1: Ja, dat is natuurlijk het voordeel van een lijst.
0: Heerlijk, de hele week nog genieten van de 80's Top 800 hier bij Joe. Straks vanaf 9 uur gaan we dus verder met nummer 400. Deze week toch wel een beetje de week van Marco van Basten. Zijn Basta gaat vrijdag te zien zijn op Videoland. Een serie over het leven, maar ook vooral de carrière natuurlijk van Marco van Basten. En we hebben hem straks in de show.
1: Ja, inderdaad. En het is natuurlijk ook de week van de herfst. 1 september vandaag. Het is officieel herfst, maar gevoelsmatig is het natuurlijk al een weekje herfst, omdat het, nou ja, de blaadjes vallen. Het wordt wat donkerder, eerder donker. En belangrijker nog, het heeft veel geregend. En gisteren ook weer, bij mij in de regio, ontzettend veel water in één keer. Tussen 11 en 12, dat je echt moet schuilen. Dat de vlekken pikzwart zijn op buienradar.
0: Ja.
1: En dan, wat je dan krijgt, dat herkent iedereen, er blijven plassen liggen. Grote, grote plassen. Bij putjes die je niet goed doorspoelen, dan liggen van die grote plassen. En ook onder tunneltjes, weet je wel, dan heb je zo'n knikkie. Ja, als daar het putje het niet doet, dan heb je inderdaad grote, grote plassen. Nou, is mij gisteren een filmpje onder ogen gekomen van een oude mevrouw op een fiets met een poncho. Die gaat dan door zo'n hele grote, immense plas. En dan denk ik echt dat het wel een centimeter of 30 is. Gewoon, en die zit een beetje bibberend op de fiets, want die vindt dat eng natuurlijk, op die fiets daardoorheen. En dan komt er een wagentje van picknick, zo'n bezorgwagentje.
0: Oh nee.
1: En die kan twee dingen doen. Of even wachten, of even gas geven. Nou, dat laatste deed hij en dan klinkt het zo.
2: Ik zou het niet doen. Ik zou het echt niet doen.
1: Kindjes vinden het leuk, die het zien.
2: Dat is asociaal. Dat is echt heel asociaal.
1: Er is dus een picknickwagentje, zo'n bezorgwagentje. Die pretendeert altijd voor goede service te staan. Die geeft een dot gas en die vrouw die wordt zeikersnat. Die krijgt een vloedgolf over zich heen.
0: Ach.
1: Ja, heel zielig. Maar nu ben ik zelf dat ik denk, ik vind het asociaal. Maar als ik dan alle berichten lees, die de comments eronder, ik vind de helft dat dus, dat hoort bij het weer. Het is een grap. Beetje water, dan moet je toch wel tegen kunnen.
0: Maar die vrouw die krijgt echt de volle laag.
1: Ja, die krijgt de volle laag.
0: Ja, nee, dat kan natuurlijk niet.
1: Nee, maar dan dat zijn toch ook mensen. Maar goed, ik heb het zelf ook een keer gehad.
0: Ja, dat, mag ik toegeven dat.
1: Ja, kijk, dat bedoel ik. Want de vraag is, hoe hufters? Want ja, nee, soms krijg je toch altijd wel een dotje gas. Luister, is misschien wel geestig.
0: Ik vind sowieso, als er voetgangers en fietsers, als het echt zulk slecht weer is en jij zit in je wagen binnen, droog, geef even iedereen voorrang, weet je wel.
1: Ja.
0: Doe dat niet zo moeilijk. En ga al helemaal niet iemand dat. Maar ik heb wel dat als er even een goede, lekkere, diepe plas ligt. En die zie ik. Kom daar met een gangetje op af. En ik zie die plas. En er is natuurlijk niemand anders in de buurt. Dan doe ik altijd nog wel even iets meer naar die plas sturen. Ja. Om er even een goede golf uit te krijgen, hoor.
1: Hey, en als jij. Er zit wel iemand anders in de buurt?
0: Nou, doe ik dat niet. Nee, dan doe ik dat absoluut niet.
1: Want dat is wel,
0: houdt een beetje van de persoon af, maar doorgaan.
1: Het is toch wel lekker, want als een soort van scherpschutter, dan play je hem goed. En dan vloedgolf je, dat heet dan officieel een splash. Dan splash je iemand, zei ik nou. En je kan gewoon doorrijden en niemand meer die naar je. Je kan het heel anoniem doen ook altijd.
0: Ja, en dan hoop ik dat je niet wordt gefilmd en bijvoorbeeld zoals dit filmpje op internet komt.
1: Nee, oké, maar ik was toch benieuwd omdat ik dus vond dat er veel mensen zeiden, die vrouw, ach, wat maakt het uit, een beetje water, hoort bij het weer, moet je tegen kunnen. Ik vraag me af, ben jij een, zeg maar, de splash hufter of zeg je, nee, ik ben de splash profeet?
0: Oh ja. Ja, aan welke kant sta jij in dit verhaal?
1: Vind je een beetje splash je moet kunnen? Of zeg je, nee joh, ik ben heel netjes op de rem, vaart minderen. Ik wil niemand beschadigen.
0: Ja, kom maar even door in de app van Joe, vinden we leuk.

0: zangeres Maria Maria. Nou is het vandaag dinsdag 1 september. De meteorologische herfst is begonnen. Overigens, een prima dagje vandaag, hoor.
1: Nee, zeker. Het wordt weer iets droger.
0: Maar gisteren, ja, jij bent er al een tijdje op aan het... Ja, houdt niet zo van de regen, Sander?
1: Nee, jawel. Ik vind het zeker voor de natuur goed. Alleen, ik bevind me er liever niet in.
0: Nee, en je hebt 4 kinderen. Die moeten naar sport en nog weer sport en afspraken en dingen. Dus papa zit vaak op de fiets. Ze moeten alle kanten op. En...
1: Heel vaak, ja.
0: Ja, jij stuit op een filmpje, daar moest ik erg om lachen.
1: Ja, wat je krijgt natuurlijk, de afwatering in Nederland is niet altijd op orde. Dus ja, je kent van die putten, die zitten vol dichtgeslipt. En dan gaat het water kan geen kant op. Wat resulteert in grote plassen. Hè, vaak onder tunneltjes of in tunneltjes in de knik, zeg maar, op de vloer. Groot, of bij putten, zo langs de kant van de weg. Ja, dan is de vraag, wat doe je als automobilist? Ga je daar met een noodgang doorheen, dat die lekker splasht? Of verminder je vaart? Zeker als er bijvoorbeeld iemand op de stoep loopt of op het fietspad naast je fietst. Maak je diegene dan nat of niet? Zelf dacht ik, dat doe je toch niet, dat is asociaal. Maar ik zat gisteren aan de commentaar, zagen een filmpje waarin iemand het dus wel deed, aan de commentaren te lezen. Is dat dus, heel veel mensen vinden dat dus gewoon heel leuk en komen daarvoor uit.
0: Maar die vinden het leuk? Ja, kijk, ik vind het ook leuk om door een plas heen te rijden. Maar niet als daar iemand naast fietst of loopt.
1: Simon zegt, ik ben 100% voor splashen. Het zou zelfs een regel moeten zijn. Als je een kans hebt iemand nat te splashen, moet je het doen. Maar als je dan gesplashed wordt, dan moet je lachen en blij zijn voor de andere persoon.
0: Oh, die maakt er gewoon een sport van. Ja. Komt ook een voice-appje binnen van Peter.
2: Morgen, mannen. Nou, fatbikers die krijgen voor mij de volle lading, hoor.
0: Ja. Ik snap de uitzondering wel een beetje. Jurgen, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Bij jou is het ook wel een beetje een sport geworden, hè?
3: Ja, zeker met kinderen achter in de auto, toch?
0: Maar even voor de duidelijkheid, Jurgen, doe je dat alleen voor het splashen? Of rem je wel als er iemand loopt of fietst?
3: Nee, als er iemand loopt of fietst, dan gaat het gaspedaal wel eventjes... Of de rem gaat er dan eventjes op. Maar dat vind ik wel zo netjes. Maar als de mensen niet in de buurt zijn, ja, dan is die plas voor mij.
1: En het is niet zo dat je de kinderen laat uitstappen bij de plas. Je zegt, papa, zet hem even eens achteruit en dan komt hij nog 1 keer aanrijden.
3: Nou, dat is best een idee voor de volgende keer misschien.
0: Inge, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen.
0: Jij woont net over de grens in Duitsland.
4: Ja.
0: Maar je werkt in Nederland. En wat is jouw ervaring?
4: Ja, ik zou wel remmen. Ik zou niet doorrijden. Maar het viel mij op dat jullie zeiden dat die mevrouw een poncho aan had.
0: De mevrouw van het filmpje? Ik, ja. Ja, klopt. Die had een poncho aan.
1: Ja.
4: En toen dacht ik wel, ja, dan is het al minder erg.
0: Oh ja. Nou, ik heb het filmpje net. Sander heeft het filmpje net aan me laten zien. Het is echt, dat water staat, ik denk wel 25 centimeter hoog. Het is daar echt enorm hoog. Ja, en dan komt daar zo'n karretje van een supermarkt bezorgservice aan. En die raust hem er echt op. Zelfs met poncho word je nog nat, denk ik.
1: Ja hoor, Inge, dat is hetzelfde als jij in een brandend huis begeeft en zegt, nou, ik heb nog een emmertje water bij me.
4: Oh, oké. Okay. Ja, nee, dan wordt het er niet
1: meer. Nee.
0: Hey, dankjewel voor je berichtje, Inge. Fijne dag vandaag.
4: Ja, hetzelfde.
1: Ja. Nou ja, ik moet zeggen, Ik verbaas me over het feit dat mensen gewoon en ervoor uitkomen en ook gewoon echt heel veel plezier. Want er komen heel veel toch mensen die zeggen, ik splash graag. Volle bak en splashen. En hier zegt, hoe dieper de plas, hoe groter de splash, zegt Monique. En ik ben buschauffeur.
0: Nee! Monique! Ja, heerlijk.
1: Ja.
0: Ah ja, ik zou willen zeggen, ik hoop dat het een keer gefilmd wordt en dat filmpje van Monique dan ook online komt. Goedemorgen, welkom bij de Koen en Sander Show voor de dinsdag, de 1e van september. Elton John, Nikita hoor je nu, tot het nieuws van 8:30. Komt er straks aan, krijg je van Renske.

0: Elton John. Nikita, het is bijna 8:30. Renske, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat heb jij zo meteen in het nieuws?
1: Het gaat over president Trump, want hij lijkt weer eens zijn zin te krijgen.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
5: Klopt, normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
4: Oh, en nu niet?
5: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
4: Bueno, kies het NS.

0: maand. Ga naar ns.nl/flex.
1: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
2: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op Gamma Raamdecoratie. Ook op maatwerk.
3: Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: De maaltijden van Kippie. Zoals de tortilla-rol. Lekker, Kippie.
5: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
6: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE, erkend online leren.
5: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
7: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
8: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
7: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
9: De Theater Tiendaagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet. En ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Je hebt nog maar 2 dagen. Theatertiendaagse.nl.
10: Een stralende huid voor jouw beautybudget. Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
12: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.

0: vakantie toch iets duurder dan je dacht? Moet je deze week weer tanken of de energierekening betalen? Eerst even naar Dirk. Want met onze acties, vaste lage prijzen en verbluffende kanskoopjes houd je meer geld over. Op Dirk kun je rekenen.
1: Bij Terstal zijn we een tikkie over de top met onze Dames Travel Collectie. Nu 20% korting. Goed gekleed, slim bekeken. Terstal. Maak elk moment mooi.
0: Nu bij Dirk, Jan, volkoren pannenkoeken of poffertjes, 1,79.
2: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
3: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
4: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Het weerbericht van Buienradar. Vanmorgen wisselen zon en wolken over elkaar af, met in het zuiden nog een buitje. Maar vanmiddag droog en dan wordt het zo'n 21 graden. Verkeersinformatie, het is de beste druk. 69 vertragingen, alle regio's terug van vakantie, en dat is te merken. Op de A2 Utrecht en Bosch bij Waardenburg, 25 minuten. 20 minuten extra op de A15 Gorkum-Ridderkerk bij Hardingsveld, Giessendam. En 20 minuten op de A29 Bergen-op-Zoom-Rotterdam bij Numansdorp. 25 op de A58 Bergen-op-Zoom-Breda voor Breda-West. En dan de brug over het Wilhelmina-kanaal op de A58 van Breda naar Eindhoven. Daar een half uurtje extra reistijd. Dit is jouw. 8:30 in de Koen en Sander Show. Renske heeft het nieuws voor.
6: Goedemorgen. Er moeten snel meer huizen komen. In Deventer, Haarlem, Leeuwarden en Maastricht en Weert. Op die vijf plekken moeten de komende jaar versneld ruim 30.000 nieuwe woningen uit de grond worden gestampt. Met dat plan komt woonminister Boekholt O'Sullivan. Extra geld trekt het kabinet er niet voor uit, maar bouwvergunningen worden wel sneller gegeven. Later dit jaar kiest de minister nog eens vijf locaties uit waar versneld gebouwd gaat worden. Ook vandaag geen les op een basisschool in het Brabantse Mierlo, schrijft Omroep Brabant. De school is vernield. Bij een inbraak afgelopen weekend zijn ramen ingegooid, boeken en speelgoed op de grond gesmeten en digiborden kapot gemaakt. De politie denkt dat een groep jongeren van rond de 15 jaar erachter zit. Er is noodopvang geregeld voor de leerlingen. En de Amerikaanse president Trump lijkt toch zijn zin te krijgen. Hij mag voorlopig namelijk gewoon doorgaan met de bouw van zijn omstreden balzaal bij het Witte Huis. Zo heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof besloten. Een lagere rechter legde de bouw eerder stil na een zaak van een monumentenorganisatie, omdat Trump zonder toestemming de historische Oostvleugel liet slopen. Het Hoge Rechtshof zet nu alleen een streep door die bouwstop. Zolang de rechtszaak loopt, mag er dus gewoon verder worden gebouwd. En dan heb ik weer nieuws over het kabouterbos in Alphen aan de Rijn, waar we het al eerder over hebben gehad. Veel kabouters en huisjes waren daar verwoest en met man en macht werd alles weer gemaakt. Maar mensen hebben opnieuw toegeslagen, zo melden meerdere media. Ook de gloednieuwe kabouter die de 3-jarige Maud met haar vader had neergezet, ligt alweer in scherven verspreid door het bos. Initiatiefnemer is diep teleurgesteld dat het weer is gebeurd. Ze overlegt nu met de politie, de gemeente en betrokkenen om te kijken hoe het verder moet met het kabouterbos.
5: En je loopt daar dan door het kabouterbos en er staan allemaal zelfgemaakte kabouters. Of wat is dat?
6: Ja, dat is precies wat jij beschrijft, okay. Koen. Dus het is een kabouterbos en dat was opgezet door een ouderlijk echtpaar uit Alphen aan de Rijn. En die man had heel veel kaboutertjes geknutseld en in een bos neergezet. Nou ja, daarvan is dus de helft of meer dan de helft al een keer helemaal kort en klein geslagen een paar weken terug.
5: Wat zielig.
6: Ja, die mensen hebben, die man is inmiddels ook overleden. Dat maakt het nog zieliger eigenlijk voor het hele verhaal. Dus die vrouw heeft met heel veel hulp en steun hebben ze dat bos weer een beetje opgezet. En nu is het bos dus weer vernieuwd.
7: Het is ook, het is zo zinloos en zo makkelijk, weet je. Kijk, ik denk, als je dan toch vernieuwt, pak dan een basisschool in Mierlo. Dan moet je nog binnenkomen, weet je wel. Geloof je, vroeger was dat een rare vraag, maar tegenwoordig niet meer. Maar geloven jullie in kabouters?
5: Nee, absoluut niet. Maar ik weet dat er zijn een hoop mensen die je daar zeker in geloven.
6: Wat valt daarin te geloven?
5: Nou, dat kabouters bestaan. Dat ze leven. Jongens,
6: ja.
7: Ja, Renske.
5: Wat nou, Renske?
6: Ja.
7: Ja.
5: Dit is de nuchtere zeeuw die nu
7: Leg jij er maar eens uit hoe die sokken in de wasmachine elke keer kwijtraken.
6: Ja, dat komt niet door kabouters, hoor.
7: Maar voor Paul Leeuw. Die is uiterst serieus als het al neerkomt. Misschien moeten we morgen maar eens bellen. Maar
5: Paul de Leeuw?
7: Gelooft in kabouters. Nee, je zegt. En dan zegt hij, ja, ze zijn dan niet kabouters met het puntmutsje, maar wel entiteiten. Maar ik had vroeger een wiskundeleraar. Die vertelde ook altijd over dat hij. Ik weet zeker. Een wiskundeleraar, iemand van de ratio. Maar hij wist zeker dat er kabouters op stonden. En wij dachten, ja. Maar wij natuurlijk, dan ben je 12, 13, 14. Nou, laat ze zien dan. Nee, maar we zitten hier op een school in Harderwijk. En dat komen ze niet. Tot we een keer een soort van sportdag hadden. Of een outdoor dag met de klas. Toen gingen we dus levend stratego in het Ermelo. Bos. Nou, toen riep hij ons bij ons. We mochten niet daar en die boom. Want daar waren kabouterdorpen en helemaal. En ook zachtjes hè, voor de kabouters. En op een gegeven moment stond hij in het spel uit te leggen. Kijk, daar was er eentje.
5: Ja, maar dat is. Dan is hij gewoon onder de kinderen. Die is die kinderen gewoon aan iets.
7: Nee, die geloofde er heilig in.
5: Ah.
7: Ja, we moesten stil zijn, nee joh.
5: Ah, dan durf ik te wedden. Als er dus zoveel mensen zijn die erin geloven, dat onder onze luisteraars die nu naar ons luisteren, er dus ook mensen zijn die geloven in kabouters.
7: Ja, zeker. Ik heb er ook wel eens een gezien. Bestie Snijder.
5: Ja, jij maakt er weer een dolletje van. Ja. Meld je even in de app als jij gelooft in het bestaan van kabouters.
7: En als je erin gelooft, kun je ook uitleggen hoe we ervan afkomen.
5: Zometeen dan hebben wij Marco van Basten in de show. Die spraken we vorige week ook trouwens en die deed een opvallende uitspraak.
8: Ik vind het leuk als Nederlandse sporters, Max Verstappen gisteren of zo, daar word ik blij van. Maar ja, als ik dan naar Ajax moet kijken, dan doet dat zeer, weet je wel.
5: Ja. Maar Ajax doet het eigenlijk sinds dat gesprek best wel weer aardig.
7: Ja, er zit wel een soort van nieuwe swing in, ja.
5: Ja, dus Marco van Basten hoor je zo dadelijk. En dan gaan we toch eens even vragen hoe hij tegenwoordig denkt over Ajax. Elke

0: Alanis Morissette. Uit de 90s, groot hit, Ironic. Goedemorgen, de Koen en Sander Show. 8:15.
1: Regel jij de koffie? Dan doen Koen en Sander de rest. De Koen en Sander Show. Bij Joe.
0: Ja, bijzondere week voor Marco van Basten. Want vanaf aanstaande vrijdag is de dramaserie Basta te zien bij Videoland. Ja. We hebben de trailer al, staat al online, hebben we al kunnen zien.
2: En we hebben hem vorige week gesproken. En eigenlijk is hij na het gesprek echt doorgebroken. Kennen mensen zijn naam?
0: Ja. Marco, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja. Je hebt natuurlijk een hoop media, denk ik, deze dagen vanwege Basta, hè?
3: Ja, gisteren had ik een ouderwetse persconferentie. Dus dat was wel op zich weer grappig.
0: Ik moest, ik moet er toch even op terugkomen. Ik las een interview met jou in het Algemeen Dagblad. En dan zei je over jezelf dat je op zich een goede voetballer bent, maar niet de absolute top. Toen dacht ik, hè? Denk je dat echt?
3: Nou, kijk, als je het over de absolute top hebt, in mijn optiek is dat, kijk, Johan Cruijff, Messi, Maradona, Pelé, ja, dat vind ik echt de grootste spelers. Mm. En ik zat een treetje lager, zeg maar, in vriendschap met, ik noem maar, Roemenieke of Kevin Keegan of Platini of zo. Ja. Dus ja, daarin zit nog wel verschil, maar goed, dat is niet meer dan mijn mening, hoor. Dus verder is het...
2: Nou ja, maar goed, we gaan binnenkort niet op Vierland Roemenieke de serie zien.
3: Wat zeg je?
2: Hey Marco, hoe is het verder met je? Ja. Heb je er zin in, de première?
3: Ja, leuk, benieuwd. Ja, toch weer wat nieuws. Dus ik hoop dat de mensen het leuk vinden.
0: Ja. Ja, je klinkt weer redelijk nuchter onder, maar ik kan me voorstellen dat het ook wel heel wat is dat het allemaal zo in gang wordt gezet en zo.
3: Nou ja, in het begin heb je natuurlijk een boek geschreven. Daar heb je wel veel je best voor gedaan. Daar moet je toch wel werk voor verrichten. En dat wordt nu verfilmd. En daar heb ik eigenlijk niet veel aan gedaan. Dat wordt gedaan.
0: Ja, ja.
3: Ik kijk alleen en ik tot nu toe wat ik heb gezien vond ik leuk. En ik hoop dat de mensen het kunnen appreciëren. En daar gaat het een beetje om.
0: Jij noemde net de naam van Lionel Messi. Was natuurlijk gisteren groot nieuws dat hij stopt. Niet met voetbal, maar wel voetballen voor zijn nationale elftal. Voor Argentinië.
3: Ja,
0: had je die zien aankomen, Marco?
3: Nou ja, vroeg of laat gebeurt dat natuurlijk. Maar ik zat nog even te denken, want ik weet dat ik hem had gezien in 2004. Toen speelde hij volgens mij met Jong Argentinië in Utrecht. Ook voor het jeugd-WK. En dat was dus al, zeg maar, 2004. Dus 22 jaar geleden. Ja, dus ja, die jongen is al zo lang bezig en ook goed bezig. Dat is op zich wel een keer logisch dat hij ook zegt van oké, tot hier en niet verder.
0: En hoe lang denk je dat hij nog blijft voetballen? Überhaupt?
3: Nou, ik denk dat hij blijft voetballen zolang hij nog een beetje kan. Want hij wandelt voornamelijk. Maar, hij is natuurlijk zo goed dat hij ook met wandelen kan die nog het verschil maken. Dus ik hoop dat hij zo lang mogelijk blijft voetballen. Dat hij net zijn zin heeft dat hij gezond blijft en dat hij nog steeds mensen kan vermaken. En daar gaat het een beetje om.
2: Ja. Nu ben jij natuurlijk vroegtijdig heb je moeten stoppen. Hoe lang had je anders nog doorgewild of gegaan, denk jij?
3: Nou, ik had gepland dat ik tot 36 zou spelen. Maar daar ging de streep doorheen, dus helaas is dat niet gelukt. Ja. Maar ja, ik heb tot 28 kunnen spelen en daarna was het over.
2: Maar 36 was toen de tijd best wel ouder, want het is los van de gemiddeld 2, 3, 34, dan is het wel een beetje pensioengerechtigd. Behalve dus inmiddels de grote sterren, ook Ronaldo, die gaan gewoon door tot de 40ste.
3: Ja.

0: En in Italië was het niet echt mogelijk om echt uit te gaan of zo. Want ja, je was eigenlijk gewoon veel te bekend. Als je daar naar een discotheek ging, dan stond iedereen aan te gapen. Dus dat had niet zoveel zin. Maar ja, in die tijd dat we bij Ajax speelden, waren we natuurlijk wel regelmatig in de stad te vinden. En dan, ja, dat was toch wel iets anders.
1: Ja. Ja. Nou, vertelde jij vorige week toen we jou spraken, Marco, had je het over dat je eigenlijk wel een beetje treurig wordt van Ajax. Hè? Dat het niet zo goed gaat met de club in Amsterdam. Maar eigenlijk sindsdien gaat het nog wel aardig. Ziet het er ineens
0: allemaal
1: wat beter?
0: We zijn een week verder, hè? Dus
2: ja, dan kan het omslaan in Nederland, hè?
0: Dat gebeurt in Nederland.
1: Nee, maar ja, toch?
0: Of... Ze hebben één wedstrijd in de Conference League gewonnen. Dus dat is, en van Telstar. Dus ja, je bent natuurlijk al vrij snel ben je weer tevreden met dingen.
2: Maar ben jij, kijk, je bent een jongen van de club. Je weet ook precies hè, dat het van de jeugd moet komen en je moet bouwen. En nu is het vooral Jordi Cruijff. Nou ja, goed, de zoon van je mentor als het ware. Die is vooral bezig met korte termijn planning. Is dat iets wat je toejuicht? Of zeg je, nou ja, het hoeft mij niet. Ik kies toch voor de ouderwetse aanpak.
0: Nou, kijk, ik weet niet precies. Het gaat erom dat ze goede spelers binnenhalen. Dat ze goede jeugd opleiden. Dat die Ajax-club weer gewoon dominant wordt in Nederland. Want de laatste jaren was dat niet het geval. En dat is wel een beetje wat er bij Ajax hoort. Ja, het is niet makkelijk. Het is makkelijk lullen voor mij natuurlijk achteraf hier. Maar ja... Als je dan ziet dat die Leonardo koopt voor 20 miljoen uit Saudi-Arabië... dan denk ik van ja, dat is wel heel vreemd. Maar de rest van wat er wel gekomen is... dat schijnt, of dat lijkt erop dat het wel oké is. Dus ik hoop maar dat het goed gaat.
2: Ja, dus als het wel dominant gaat en het gaat swingen... dan heb je er eigenlijk wel vrede mee, de manier waarop.
0: Ja, dat ben ik. Ik ben alleen maar blij als het goed gaat met Ajax. Want ik vind het alleen maar leuk om te kijken als het goed gaat. Als we winnen. En als je blij wordt, en anders ga je er toch niet naar kijken... want ik krijg je kiespijn.
1: Dat is wel heel eerlijk en mooi.
3: Oh, de goal! Wat een goal! Schitterende goal!
1: Versla!
3: Ja! Ja!
1: De verslaggever. Ja, we zijn in gesprek met Marco van Basten, overigens ook enig jurylid als het gaat om Versla de verslaggever. Ja, dit is mooi, want we hebben onze luisteraars gevraagd, Marco, om het commentaar nog eens een keer over te doen van die prachtige goal uit 88, natuurlijk de EK-finale tegen Rusland. Het commentaar klonk zo.
4: 1 tegen 1 wordt het. Muren. Van Basten.
3: Goed. Oh, de goal! Wat een goal!
1: Ja.
3: Wat een schitterend doelpunt.
1: Nou, we hebben heel veel reacties binnengekregen. We hebben de beste volgens ons naar jou gestuurd, Marco. En jij hebt een oordeel. Wie van onze luisteraars die mag naar jouw première en mag jou persoonlijk ontmoeten?
0: Ja, het was niet makkelijk, maar toch heb ik gekozen voor Pieter. En ik wilde eigenlijk nog één vraag aan Pieter stellen. Dat is, klopt het? Want het lijkt namelijk een beetje het accent uit Noord-Holland. Klopt dat of ben ik aan thuis?
1: We gaan even luisteren naar Pieter.
5: Luppertje Vaneburg. Van Vaneburg naar Arnold Muren met zijn gouden linkerpoot. Nou, kom op, Arnold, geeft die paas. Paashoogte 40 meter richting Van Basten. Komt tot schot. Dit kan niet. In zijn een op zijn pantoffel. Basayev ziet hem geen eens. Die kan hem alleen maar horen. Marco Di Bastico, wat een wereldgoal. Deze gaat de hele wereld over. Zelfs in 2026 hebben ze het er nog over. Let maar op.
1: Ah, er wordt een mooi gesprek tussen Marco en Pieter, denk ik.
2: Volgens mij komt hij gewoon uit Kerkrade. Ja.
1: Hey Marco, we gaan Pieter blij maken. Die hoort nu op de radio dat hij naar de première mag.
2: Ja,
1: morgen.
2: Meet & Greet gaat 5 dagen met Marco Borsato naar Milaan.
1: Met wie? Altijd moeilijk.
2: Ja, de namen.
1: Marco van Basten, dank. Wij zien elkaar morgen op de première. En we zijn heel benieuwd naar Basta natuurlijk vanaf vrijdag op Videoland.
0: Oké, dankjewel. Fijne dag.
1: Doei.

0: Met de ethisch top 800 natuurlijk, na het nieuws. Renske, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, we beknibbelen op dagjes uit en vakanties om iets anders te kunnen betalen. Want dat is sowieso...
2: De drie noten.
0: Dit liedje hoor je straks in de lijst voorbij komen. Nou, we kunnen alvast verklappen dat het een nummer is uit de jaren 80. Maar welk liedje is dit? Drie noten beschikbaar. We beginnen met noot 1. En Sander, jij bepaalt of er nog extra noten nodig zijn. Daar gaat hij. Welk nummer is dit?
3: Dat is gewoon overduidelijk.
0: Dat lijkt mij ook aan.
3: Laat het gewoon bij 1. Ja.
0: Je zou, het gaat alleen om de titel. En die mag je nu gaan sturen in de app van Joe voor het Koen en Sander Show pakket. En een kussen van Beter Bed als je weet welk nummer dit is. Kom maar door, succes.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
2: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
1: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
2: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
1: En als je voor jezelf werkt?
2: Ook gewoon één factuur per maand.
1: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
2: Mm.
1: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
3: Oh, oh, oh. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
4: Oh, nu al zin in zaterdag.
3: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vrienden Loterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we al van weer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
8: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
9: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
10: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf €1099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
9: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
11: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
12: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
11: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
14: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
15: Deals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
16: Coco?
17: De Lulu?
16: Gek!
15: Dus sprint terug voor een Braun Nevo scheerapparaat voor €599.
18: Mediamarkt.
19: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
20: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee.
21: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
20: Phew, we kunnen weer.
21: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
22: Dames en heren, de daluren beginnen.
1: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
23: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
24: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Jongens, eten!
25: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
26: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
27: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
0: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
2: NHA.nl. Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
4: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
2: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Unox soep. Alle zakken van 570 milliliter. 2 plus 3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
5: Dit is jou. Straks hier de 80's top 800. Nu het nieuws van 9 uur. Renske.
6: Goedemorgen. We laten meer dingen. En dat komt door de hoge prijzen aan de pomp. Uit onderzoek van de ANWB blijkt dat veel automobilisten bezuinigen om de dure brandstof te kunnen betalen. Er wordt vooral beknibbeld op etentjes, vakanties en dagjes uit. 1/3 geeft minder uit aan boodschappen. Ook laten veel mensen de auto vaker staan en pakken ze in plaats daarvan de fiets. De hoge benzineprijzen hebben alles te maken met de onrust in het Midden-Oosten. De politie in het Gelderse Overasselt is al uren druk bezig met onderzoek naar een schietpartij. Die was afgelopen nacht op straat. Er is iemand overleden en 2 agenten die op de melding afkwamen zijn gewond naar een ziekenhuis gebracht. Mensen in de buurt werden er wakker van, onder wie deze man bij Hart van Nederland.
16: Ja, mijn dochter werd wakker van de schoten. Was, pap, kom eventjes kijken, want dat gaat niet goed. Er waren veel schoten in ieder geval. Ik denk een stuk of 10 vooraf en daarna nog een keer een stuk of 2. Toen was het even stil.
6: Meerdere mensen zijn inmiddels opgepakt. Volgens Gelderse media heeft het schieten mogelijk te maken met een inbraak. Het onderzoek is nog in volle gang. Bouwen, bouwen en nog eens bouwen. Dat wil het kabinet de komende jaren gaan doen in een aantal steden. In Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert moeten versneld ruim 30.000 nieuwe woningen uit de grond worden gestampt. Dat staat in de nieuwe plannen van woonminister Boekholt O'Sullivan. Extra geld stopt het kabinet niet in de projecten, maar vergunningen worden wel sneller verleend zodat de bouw eerder kan beginnen. Later dit jaar worden er nog eens 5 andere locaties aangewezen. En een achtbaanritje in een Engels pretpark is uitgelopen op een lange zit. Een karretje viel daar gisteren op 15 meter hoogte stil. En daardoor zaten bezoekers ruim 3 uur vast. De brandweer moest er met een hoogwerker aan te pas komen om iedereen veilig naar beneden te halen. Het karretje hing gelukkig niet ondersteboven en er is niemand gewond geraakt. Krijg je nog het weer van Buienradar. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af met in het zuiden nog kans op een bui. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog bij zo'n 21 graden.
5: Dankjewel Renske. Ja, de ochtendspits van deze dinsdag weer ouderwets. Dus druk. Nu 47 vertragingen en het aantal is aan het afnemen. De A59 Zonzeel-Os bij Nieuwkuik. 25 minuten, dat komt door een ongeval. En daarom ook op de A59 de andere kant op tussen Nieuwkuik en Drunenwest. Een half uurtje extra reistijd. Ja, de 80's top 800 gaat verder. En we hebben 1 liedje wat we straks in de lijst voorbij zien komen. Of horen komen. En daarvan hebben we 1 noot laten horen. Daar komt hij.
17: Ja, dan denkt Jannie dat het The Time of My Life is. Is niet goed. Arsed Road komt ook binnen via Lisbeth. Is ook niet goed. En Anita Meijer, Why Tell Me Why, is ook niet het juiste antwoord.
5: We hebben de Koen en Sanne Show pakket en een kussen van Beter Bed. Als je raadt welk nummer dit is.
28: Dit is Joe.
29: 80's top 800.
28: De Joe 80's Top 800 met Koen en Sander.
5: Yes, goedemorgen. Joe Jackson hoor je zo dadelijk. En ook Christopher Cross in de lijst. We beginnen met Peter Gabriel / Hammer.
29: Joe, time's great music. Dit is Joe.
30: 400.

0: hier.
1: Is She Really Going Out? En dit was dat natuurlijk van Joe Jackson. Op 399 in de lijst. Ja, we zijn nu officieel over de helft.
2: We zijn over de helft. Wij zijn de top 400 ingedenderd.
1: Titi, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
1: Titi, uit Burgum kom je. Dat is Friesland.
3: Klopt.
2: Lekker. En vandaag vrijdag.
3: Vrijdag, ja.
2: Wat ga je doen op je vrijdag, Titi?
3: Nou, ik ga even boodschapjes doen. En vanmiddag mijn kleindochter uit school halen. En dan gaan we gewoon even wat leuks doen.
4: Leuk.
2: Ja. In het mooie Burgum.
3: Burgum, ja.
2: Ja, wij zijn Burgum.
1: Ja, ik wist het alweer. Als Sander over Friesland begint, dan moeten er een paar woordjes Fries uit. Dat doet maar even, Sander. Ja. Doe maar even.
2: Hoe is het met de jertakken?
3: Met de wat?
1: Laat maar.
2: Met de jertakken? Met de jertakken.
3: Nou, daar gaat het goed mee, hoor.
1: Wat is dat?
2: Elleboog.
1: Oh, ja. Logische vraag ook. Titi, een heel kort fragmentje van een grote hit.
3: Ja.
1: Maar hoe heet dit liedje?
3: Dat is Flashdance What a Feeling van Irene Cara.
1: En dat is helemaal goed geantwoord. En hoor je nu op...
5: 398.

0: Flashdance. What a feeling. In de Joe 80's Top 800 op nummer 398.
1: Ja, ik noem even wat titels van liedjes. Money for Nothing, Baba O'Reilly, Thunderstruck, Seven Nation Army, Layla, Come Together. Allemaal liedjes met een geweldig mooi intro. Maar het volgende nummer, wat mij betreft, en volgens mij ook wat jou betreft, Koen Zwijnenberg.
0: Zeker, dit is prachtig.
1: Een van de allermooiste intro's ooit.
0: Christopher Cross en Sailing.
2: 397.

0: Christopher Cross, prachtige zeling. Straks in 80's Top 800, Paul King.
1: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
2: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
3: De maaltijden van Kippie, zoals kip in pangangsaus. Lekker!
4: Kippie!
2: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
5: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
6: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
5: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
7: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
8: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
7: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.

0: Quebec Wintersport in Canada. Kijk op bbi-travel.nl.
1: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
2: Wintersport Canada boek je bij BBI Travel. Nu vanaf 15,75 met vlucht en skipas.
3: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
4: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
5: Hoe heet dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
4: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
6: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
7: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
8: Deze week in de bonus, Optimal 1 plus 1 gratis. Amerk tussendoorrepen en houdbare sportvoeding 2 plus 1 gratis. En alle Dr. Oetker Kassa di Mama 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Nog 309.000.
10: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
11: 7 sturen.
10: Alcantara bekleding.
12: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
9: Kijk eens, gevonden.
12: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
8: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
13: Get ready for the OG.
14: All y'all bitches look alike me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
15: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.

0: met Koen en Sander.
1: Sander, goedemorgen.
2: Een hele goede morgen.
1: Roland heeft gestemd. Deze boodschap is belangrijk voor iedereen als je leven ingewikkeld is. Dan is er maar één ding. En dat is The Look of Love. ABC hoor je nu in de 80's top 800.

0: Krijgen we straks in januari weer, toch? Blue Monday. Of februari?
1: Het is de derde, vierde, vijfde, zesde, zevende maandag van het jaar ergens.
0: De meest deprimerende dag van het jaar. Maar dat laten we ons allemaal aanpraten.
1: Ja, en dat is geen zins dan het geval. Op
0: precies.
1: Nee, geef mij maar gewoon 1 september.
0: Randy Crawford en One Day I'll Fly Away. Prachtig, prachtig. En heeft ook veel stemmen gekregen in de ET Top 800. Want heeft positie behaald 393.

0: hoort wel eens collega's van ons zeggen... ja, King, groot in de jaren 80 van Love and Pride. Daarna is hij VJ geworden bij MTV. En presenteerde hij Telcel-spotjes. En daar stopt het verhaal dan. Dat zijn de collega's die niet up-to-date zijn. Want inmiddels, wat King nu doet, Paul King... is gewoon helemaal niks meer.
1: Oh.
0: Hij is met pensioen. Hij is in rusten.
1: Nou ja, heerlijk toch. Heerlijk. Love and Pride in de 80's Top 800, het nu volgende liedje. Daar is op gestemd. De nummer 1 zelfs van Esme, van Kim en Rob schrijft... Nostalgie toen ik nog een jong kereltje was. Wereldartiest en wereldplaat. Ja, nou, dat is het zeker. Hier is Billy Ocean en Loverboy.

0: genieten hoor van al die heerlijke hits uit de jaren 80. Voor deze geweldige Billy Ocean Lover Boy. Straks bij Timur nog veel meer. Onder andere Madonna. En Mattia Bazar. Oh.
1: Zometeen meer. 80's top 800.
2: Mama.
3: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
2: Mama, een kleurplaat.
3: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
4: Kruisingaap.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisingaap.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisingaap.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
2: Mama!
5: Kijk nou, je zit naast papa.
3: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
6: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
5: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
6: Oh, en nu niet?
5: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
6: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
7: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen,
2: nee,
7: proteïneshakes.
8: Gadver.
7: Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne. Lekker bezig.

0: Milner.
1: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
0: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder. Lekker.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdesem Eiwitrijk. Voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
2: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
3: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we af alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Baby, alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50 en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
9: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
10: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
11: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Milnerkaas 1 plus 1 gratis. En dubbel fris boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter. 1 voor 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
12: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
13: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
11: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
14: Titanic.
15: Bonjour, ik ben Céline Dion.
14: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt naar het theater met jou in de buurt.
16: Maar Céline Dion zit toch niet zelf op de Titanic?
14: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op titanic.nl.
17: I'm the queen of the show.
18: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
19: Dit is jouw. Goedemorgen, het is 10 uur. Dit is het nu.nl nieuws met Renske van der Zalm.
20: Goedemorgen. Klopjacht gaande. Op dit moment in Overasselt, net onder Nijmegen. Vannacht is er iemand doodgeschoten. Zojuist zijn er op een andere plek in Overasselt waarschuwingsschoten gelost. Zwaar bewapende agenten zijn op zoek naar meerdere verdachten. Niemand mag Overasselt nu ook in. Dan naar de pomp, daar hoor je vaak dit.
21: Het is niet meer te betalen.
20: Ja, het gaat natuurlijk over de prijzen van benzine en diesel die nog altijd erg hoog zijn. Om het allemaal nog te kunnen betalen bezuinigen veel automobilisten op andere zaken, heeft de ANWB uitgezocht. Zo gaan we minder vaak uit eten of een dagje weg. Ook letten we op de prijs van de boodschappen of pakken we vaker de fiets. Bijna 30 jaar na de moord op rapper Tupac is nu iemand schuldig. Het is een oud-bendelid, Dwayne Davis. Een jury in Amerika zegt dat hij de moord heeft gepland, niet dat hij zelf heeft geschoten. Davis vertelde eerder in interviews en in een boek over de avond van de moord, maar zegt nu dat hij die verhalen heeft aangedikt. Hij kan levenslang krijgen en hij hoort volgende maand zijn straf. En het nieuws dat stervoetballer Lionel Messi stopt als international voor Argentinië maakt wereldwijd veel los. Niet alleen in Argentinië zelf, ook hier bij ons in Nederland. Deze jongens van een Amsterdamse voetbalclub balen bij RTL Nieuws van Messi's besluit.
0: Ik vind het jammer, hij was toch wel een van de topspelers en leuk om naar te kijken.
5: Hij is echt een hele goede dribbelaar, hij heeft heel veel techniek. Ik heb heel veel van hem geleerd.
22: Wie wordt de nieuwe Messi?
23: Lamine Yamal.
24: Lamine Yamal.
20: Ja, dat is dé superspeler van Barcelona. Messi blijft wel voetballen, maar dan voor zijn club in Amerika, Inter Miami. Krijg je nog het weer van Buienradar. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af, met in het zuiden nog kans op een bui. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog bij zo'n 21 graden.
19: Dankjewel, Renske. Er is een kleine aanrijding gebeurd op de A50 Apeldoorn-Arnhem voor Loenen. Dat is 10 minuten geleden gebeurd. De file is 2 kilometer, vertraging 10 minuutjes.
25: Dit is Joe.
26: Het is top 800.
25: De Joe 80's Top 800 met Timur Perlin.
19: En de fans van Vitesse hebben eindelijk weer wat te juichen. Want hier zijn ze met Rosalyn op nummer 390. De band Vitesse dan. Hè.
27: Joe, time's like music. Dit is Joe.
28: 390.

Het is top 800. Goedemorgen. Later kijken we even naar de grootste stijgers van dit jaar. Wat zijn de belangrijkste 80's liedjes van 2026? Eerst nummer 388.

Wij kijken even naar de extreme stijgers van dit jaar in de lijst. In de ETI's Top 800. En de grootste stijger is, hoe kan het ook anders, iemand die ons onlangs is komen te ontvallen. Haar monsterhit stond al heel hoog genoteerd, maar ook haar minder bekende hits hebben nu een boost gekregen. Holding Out for a Hero van Bonnie Tyler kom je donderdag tegen in de ETI's Top 800 met een stijging van maar liefst 578 plaatsen. In de top 10 van stijgers staat een vrouw die veel gebruikt is in remixen de afgelopen paar jaar. Mattia Bazaar. Veel gebruikt. Je ziet mensen online vooral reageren op de indrukwekkende prestatie van haar stem in het refrein. En dat leidt dan tot een herontdekking van het origineel. Maar liefst 344 plaatsen omhoog. Decent.

0: Emotions van Sting bij Joe in de 80's Top 800. Er komt nog veel meer aan, zoals deze.
1: 383.
0: The Cure, Lullaby. En...
1: 380. Voyage, voyage.
0: Wordt een lekker half uurtje, hoor.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
4: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
5: Coco.
6: De Lulu.
5: Gek.
4: Dus sprint terug voor een HP 14-inch laptop voor €579. Mediamarkt.
7: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
8: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
9: Pakken ze een podium.
10: Pakken ze een podium.
9: Pak zelf eens een podium.
11: Pakken ze een podium.
12: Pakken ze een podium.
13: Pakken ze een podium.
14: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium cadeaukaart. Het cadeau dat bijblijft.
8: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
15: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
16: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
17: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
18: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
19: Nog 309.000.
20: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
21: 7 sturen.
20: Alcantara bekleding.
22: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
23: Kijk eens, gevonden.
22: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
24: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
25: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Verse vis, morgen in huis.
26: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
25: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
27: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
28: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness.
29: Sportlife. Sportlife. Sportlife.
0: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
1: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
5: Oh, baby. Alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo-packs voor €50... en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Nu bij Coolblue. Korting op Philips koffiezetapparaten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
11: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke €10 krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is een ja van Jumbo.
13: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
21: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
23: Even Flitsmeister, er is een aanrijding gebeurd op de A28 Zwolle naar Amersfoort. Tussen Strand Nulde, afrit 10 en Nijkerk, afrit 9, ben je 20 minuten langer bezig.
29: Dit is Joe. Met Timur Perlin.
23: En The Cure zometeen. Maar eerst de Dolly Dots. Wat je gewoon heel lekker, heel hard kan horen.

Dit is de 80's Top 800 bij Joe. Zometeen 380. Dat is 150 plaatsen omhoog voor Desireless met Boya is Boya. Er was altijd bij twee vrouwen in de 80's. Als ik die op de radio hoorde, dan dacht ik eigenlijk... hé, maar dit is een man, dit is helemaal geen vrouw. Dat was Tracy Chapman, You Got a Fast Car. En die ander was Tanita Tikkerum. Wat een prachtig liedje. Of zoals Bianca Klein-Ovink in Olst schrijft... het is een beetje tussen niks aan en het heeft toch wel wat. Dus heeft ze er maar wel op gezet. Het is echt een prachtig liedje. Twist in My Sobriety, nummer 381.

0: die beter smaakt dan de allereerste slok van je ijskoude cola. En die gaat zo meteen verder naar het nieuws met Renske.
1: Ja, straks vertel ik je het laatste nieuws over de grote klopjacht die nog steeds bezig is en over Hasselt.
0: Daarna gaan we door met onder andere deze.
2: 378.

0: Marcus Albers komt eraan.
1: Zometeen meer. 80's Top 800.
2: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Titanic.
4: Bonjour, ik ben Céline Dion.
3: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt naar het theater bij jou in de buurt.
5: Maar Céline Dion staat toch niet zelf op de Titanic?
3: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op titanic.nl.
6: I'm the queen of the show.
7: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op Gamma raamdecoratie. Ook op maatwerk.
8: Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
9: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
10: De maaltijden van Kippie. Zoals kip in cashew saus. Lekker!
11: Kippie!
12: Bij Ter Stal zijn we gek op setjes. We hebben de mooiste combi's alvast voor je klaargelegd. Je complete look al vanaf €19. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
13: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Nu bij Dirk, Joma maaltijdsalade, 400 gram, €1,89.
15: Deze week is het de week tegen kanker.
16: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
17: Jij waarschijnlijk ook.
18: Iemand die je dierbaar is.
19: Of was.
18: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
19: en de beste zorg.
18: Voor wie geef jij?
20: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
21: KWF. Tegen kanker voor het leven.
22: Heeft jouw organisatie een hoog verloop? Stop met achteraf reageren. Met Welder maak je motivatie direct zichtbaar, zodat jij op tijd ingrijpt. Bespaar op hoge wervingskosten en hou je beste mensen aan boord. Ga naar welder.nl.
18: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
20: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
21: KWF. Tegen kanker voor het leven.
22: Wil jij het verloop en verzuim aantoonbaar omlaag brengen? Kijk op welder.nl.
23: Deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En Hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
24: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van She Moisture voor zachte, gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
25: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
23: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
24: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
26: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
27: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag...

0: van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
2: Nu halen, dus niet straks.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: een fles Glorix voor maar 99 cent. En krokie chips per zak maar 1,39.
3: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
4: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
5: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
6: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
7: De Theater 10-daagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Je hebt nog maar 2 dagen. Theater10daagse.nl.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches wanna look like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
11: Deze week bij Hema. Korting op vakantiefoto's. 100 foto's op aanzichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
12: Dit is jou. Dit is het nu.nl nieuws van 11 uur. Hier is Renske van der Zalm.
13: Goedemorgen. Er is nog altijd een groot politieonderzoek bezig in Overasselt. In de Gelderse plaats is vannacht iemand doodgeschoten. Op dit moment is in de buurt een klopjacht bezig. Ziet ook deze man die Hart van Nederland sprak.
14: De speciale politiehelikopter met ook een scherpschutterteam circuit al de hele morgen hierboven om die verdachte op te sporen. En ook ja, zojuist zijn er verschillende schoten gehoord. Minimaal 20 schoten hebben gehoord.
13: Ja, de politie heeft meerdere waarschuwingsschoten gelost. In Overasselt zelf, maar ook in Nijmegen zijn inmiddels mensen opgepakt. Mensen die nog vuurwerk in huis hebben liggen zouden niet van plan zijn dat in te leveren, meldt RTL Nieuws. We mogen dit jaar geen vuurwerk meer afsteken. Er zijn daarom speciale inleverdagen om je vuurpijlen en potten terug te brengen. Maar 8 op de 10 zegt het gewoon in huis te houden. Het dodental na de overstromingen in Nepal en Tibet blijft maar oplopen. Inmiddels is van meer dan 1000 mensen bekend dat ze om het leven zijn gekomen. Duizenden anderen worden nog vermist. Er wordt ook nog gezocht naar 3 Nederlanders. Vorige week ontstond er in Nepal en Tibet een verwoestende modderstroom door een afgebroken gletsjer. En een jongen heeft het afgelopen weekend behoorlijk bond gemaakt met zijn fatbike. Agenten gaven hem een stopteken toen hij op het ding crosste in de buurt van Rotterdam. Hij stopte niet, maar hij ging er juist hard vandoor. Volgens agenten moesten ze harder dan 80 km per uur rijden om hem bij te kunnen houden. Uiteindelijk werd hij klemgereden en opgepakt. Zelf zei de jongen dat zijn fatbike een snelheid van 100 km per uur kan halen. Krijg je nog het weer van Buienradar. Zon en wolken wisselen elkaar af met in het zuiden kans op een bui. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog bij zo'n 21 graden.
12: De brandweer is een auto aan het blussen op de A28 bij Nijkerk. Hele snelweg is afgesloten. Je kan er weer op en af via de op- en afritten bij Nijkerk. En zodra de brandweer klaar is met blussen, dan komt er weer 1 rijstrook open. Dat is ook wel nodig, want de file hoopt op in de richting van Amersfoort. Is de wachttijd nu 50 minuten.
15: Dit is Joe.
16: Het is top 800.
15: De Joe 80's Top 800 met Timur Perlin.
12: Yes, gaan we met Toto zometeen. Nee, niet Afrika. Die duurt nog wel wat kilometers. Die andere van Toto.
16: Joe, Times Like Music, dit is Joe.
12: Dit is die prachtige van Bruce Springsteen.
17: 379.

0: 80's top 800.
1: 377.
2: Dit is het liedje dat wereldwijd wordt gebruikt om nieuwe speakers uit te testen. Omdat het zo ongelooflijk dynamisch is. Mushanga van Toto. Omhoog met 111 plaatsen maar liefst.

alle speakers zijn weer getest met het heldere geluid van Toto. Mushanga nummer 377. De revival van het Nederlandse lied. Rutger van Barneveld, Justin de Wild, Yves Berendsen. Die zorgt in de tentfeest in Nederland ook voor een revival van klassieke Hollandse hits. 298 plaatsen maar liefst omhoog voor Koos Albert. En dit is bijzonder hoor, want dit was zijn eerste liedje na zijn verschrikkelijke auto-ongeluk in 1988, waarbij hij ineens in een rolstoel terecht kwam.

0: Oh, wat een heerlijke lijst. En het wordt nog zoveel lekkerder. We hebben bijvoorbeeld Bruce Willis. Ja, de acteur Bruce Willis. Die staat erin zo meteen. En direct na de reclame hoor je de Rolling Stones met Waiting on a Friend. En daarna Michael Jackson. Pim Schnetkamp heeft opgestemd, de nieuwe Gein. Hey Pim!
1: Hoi!
0: Hi! Weet je nog waarom je deze hebt gepakt?
1: Ik heb niet zo lang geleden die documentaire van Michael Jackson gekeken. Ja, er komt al die muziek weer naar voren en het blijft, hoe je het bent of keert, fantastische muziek.
0: Welke documentaire heb je gezien? Die op Netflix of op de NPO?
1: Nee, die film die in de bioscoop...
0: Oh, de film, ja, ik was zeggen.
1: Ja.
0: Soms heb ik niet altijd zin in Michael Jackson als ik een bepaalde film bekijk, maar die andere film wel weer.
1: Ja, nee, ik vond hem echt toch wel interessant. Het was alleen wat jammer dat ze... hij heeft natuurlijk ook wel negatieve dingen gedaan. En daar gaven ze weinig aandacht aan, maar ik heb begrepen dat ze dat in het vervolg gaan doen.
0: Ah. Pim, mag ik je heel hartelijk danken voor je stem. Michael Jackson komt eraan in een paar minuutjes.
2: En, hoe was het bij het ING servicepunt?
3: Goed, het is gelukt.
2: Wat is er gelukt?
3: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
2: Fluitje van een cent dus?
3: Nou, het was wel wat meer dan dat.
4: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
5: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
6: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
6: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
8: Show en Staatsloterij maken je middag leuker met de Alpha Battle. Wat wordt jouw tactiek? Eerst heel goed nadenken of gewoon overal hetzelfde roepen?
9: Iets dat je meeneemt op vakantie?
10: Sportas.
9: Een koekje?
10: Sportas.
9: Een elektronisch apparaat?
10: Sportas.
8: Hoe ver kom jij in 30 seconden? Speel mee en krijg sowieso een staatslot en je maakt iedere week kans op €1000. De Alpha Battle. Maandag tot en met donderdag om 16:45 in de middagshow met Kai. Speel bewust 18+.
11: Ter Stal snappen we kids wel. Sommigen zijn stom en stilzitten saai. Veel liever spelen, chillen, scrollen, dollen in vette, vet voordelige outfits. Slimme keus. From school to cool. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
8: De Alpha Battle wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
12: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Win je 1 miljoen, dan krijg je 1 miljoen. Koop nu snel je staatslot op staatsloterij.nl. Speel bewust 18+.
13: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
14: Nog 309.000.
15: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
16: 7 sturen.
15: Alcantara bekleding.
17: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
18: Kijk eens, gevonden.
17: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
19: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
20: Coco.
21: De Lulu.
20: Gek.
19: Dus sprint terug voor een Bosch energiezuinige 9 kilo wasmachine met automatisch doseren voor €749. Mediamarkt.
22: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
23: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in 1 formule. Nu alle Davitamon Imea en Bional 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. met uitzondering van melatonine.
10: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Coca-Cola of Fanta 1 liter voor 1 euro. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
16: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
18: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
10: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Unox soep. Alle zakken van 570 milliliter. 2 plus 3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
20: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
21: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
24: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
25: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
0: Half 12, verkeer van Flitsmeister. Een vrachtwagen heeft pech op de A1 bij Hoenderlo. Plus 10 minuutjes.
26: Dit is Joe. Het is op 800. Met Timur Perling.
0: Dit is hem. De lijst die het liefst rechtstreeks in je bloedbaan wil injecteren. Komt ie aan, nummer 373. Dit zijn de Rolling Stones.
27: 373.

januari 1980 in Nederland. Off the Wall van Michael Jackson. Niet zelf bedacht hoor, dit komt, bedankt voor je oplettendheid, van Daan van Hoof in Helmond. Hij heeft gestemd op dit liedje en zegt nu, dit is inderdaad het oudste liedje. En daar moeten we geloven van, ik zie dat hij het business controller is van chipsfabrikant ASML. Nou, dan weet je het wel. Ja. Die mensen, daar moet je niet tegen spreken, die hebben de macht in de wereld. We gaan door zometeen met Sade, de Swedish Taboo. Heb ik nu al zin in. Die staat op nummer 370. Sorry. Eerst op 371, een van de mooiste liedjes van U2. Onder andere opgestemd door Rania Wenteler in Delfgauw. Dit is U2 met Bad.

vooral bekend van Die Hard. Yippee-yay, motherfuckers. Dit is geweldig. Bruce Willis heeft in de 80's als grap een liedjesalbum gemaakt onder de nepnaam Bruno Radolini. En hij heeft dat zo ver gepusht dat zelfs op HBO dat er een nep-documentaire is uitgezonden. Heeft hij zelf laten maken, maar het is ook echt uitgezonden over de nieuwe release van zijn album. En iedereen deed mee. Elton John, die zegt dat Bruno heeft hem als leven beïnvloed. Elton John, hè? John Bon Jovi, Ringo Starr van de Beatles, Phil Collins.

0: Goedemiddag, Alarm.
1: Ja, goedemiddag. Het nieuws uit het Gelderse over Asselt stapelt zich op. Er was een massale klopjacht aan incident. En zometeen de laatste update.
0: Daarna gaan we door met de ethisch top 800 met deze...
2: 368.
0: Tina Turner en...
2: 367.
0: Frank Boeien met de verzoening.
3: Zometeen meer...

0: Quebec Wintersport in Canada. Kijk op bbi-travel.nl.
1: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
2: Wintersport Canada boek je bij BBI Travel. Nu vanaf 1575 met vlucht en skipas.
3: Pas je eindelijk

0: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: 18 plus, speel bewust.
2: Ja.
3: Echt serieus?
2: 7, 7, 7, 7, 7.
3: Oh, wat een geld.
4: 18.000. Godverdikke me.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?

0: Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
1: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Elke werkdag gaan we terug in de tijd met twee ethisch klassiekers bij RTL 7.
2: Wax on, wax off.
1: Reis mee naar dit iconische tijdperk waarin de filmwereld...
3: Er ligt een man in de schacht.
1: ...spectaculair veranderde. Terug naar de ethisch. Elke werkdag bij RTL 7.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
5: De Theater 10-daagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet en ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Je hebt nog maar 2 dagen. Theater10daagse.nl.
6: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam. Jouw Veneta.
7: De energietransitie is onmogelijk.
8: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
6: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
9: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
10: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
11: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
12: NHA.nl.
13: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
14: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
15: Deze week in de bonus. Alle AH Bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En...

0: containers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
1: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
2: Oh, baby. Alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo-packs voor €50 en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Dit is jouw. Goedemiddag, dit is het Nu.nl nieuws van 12 uur. Hier is Alain Attena.
5: Goedemiddag. Er zijn meerdere mensen opgepakt in het Gelderse Overasselt. Volgens de politie gaat het om een groot aantal aanhoudingen. Hoeveel is niet bekend. Het zou allemaal te maken hebben met een drugsconflict. En volgens de Telegraaf is het mogelijk te linken aan Bolle Jos. In Overasselt was er vannacht een heftig incident, vertelt de politie.
6: Daarbij is toen geschoten, waardoor dus 1 persoon is overleden en 2 collega's gewond zijn geraakt.
5: De gewonde agenten zijn buiten levensgevaar. Intussen zijn er ook in Nijmegen 3 mensen opgepakt. Dat gebeurde buiten het gebouw van een mbo-school. Meerdere studenten hebben dat gezien. Er wordt onderzocht of deze aanhoudingen te maken hebben met de situatie in Overasselt. Ander nieuws, er rijden een groot deel van de dag geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch. Dat komt door een kapot spoor. Tot in ieder geval 4 uur rijden er geen treinen. De NS zet bussen in. En bijna de helft van de nieuw verkochte auto's vorige maand was volledig elektrisch. Dat blijkt uit nieuwe cijfers. Het waren bijna 13.000 en dat is een stuk meer dan in dezelfde periode vorig jaar. En volgens de brancheorganisatie kiezen steeds meer mensen voor elektrisch vanwege de dure benzine en diesel. Het weer van buienraden moet ik zeggen. Overal droog en vrij zonnig. Het is zo'n 21 graden.
4: Kijken we naar de weg. Er is een vrachtwagen met zijn aanhanger is op zijn zijkant beland op de parallelrijbaan van de A15 richting Europort. De hele weg is dicht. Het gaat nog eventjes duren. Het is niet bekend hoe lang het gaat duren, maar voorlopig moet je er langs via Charlo's, via de af- en toerit.
7: Dit is Joe. 80's Top 800. De Joe 80's Top 800 met Timur Perlin.
4: Oh, dit wordt mooi. De verzoening van Frank Boeijer zometeen. 226 plaatsen omhoog. Na Tina Turner.
8: Joe.
9: Dit is 368.

0: Senna. Oh, ze mikken ze.
1: Ja, het blijft mooi, hè?
0: Ja, man. Waarom heb je hierop gestemd?
1: Ja, altijd al fan geweest, Frank Boeien. En dan als ik nog één goed nummer moet kiezen, dan is deze toch altijd wel. Ja, een mooie nummer moet ik zeggen.
0: Senna Dekkers in Schravenzande. Welkom bij de Ethisch Top 800. Senna, ik zie dat je een prachtig lijstje hebt.
1: Jazeker.
0: Daar komen nog minimaal 3 à 4 liedjes van aan de komende paar dagen.
1: Kijk, goed om te horen.
0: Goed om te horen. Hartstikke idee. Brothers in Arms. Waar staat Brothers in Arms? Want die staat bij jou op 1. Op 29. 21 komt Brothers in Arms voorbij.
1: Ja, ik kan je toch goed in de gaten houden.
0: Ja, die is vrijdagmiddag ergens.
1: Oké, super.
0: Fijne dag, hè. Dit is nummer 366, Stephen the Tears.

0: De dijk mag het licht uit. In het Joe AT's Top 800 is nu aan de beurt. Kan ik ondertussen meteen even dit appje van Joep Volders behandelen. Die zegt, geweldige uitzending. Maar, zeg het maar Joep.
1: Ja, zeker weten, zeker weten.
0: Oké.
1: Ik vroeg me af of er een plek is waar ik de volledige lijst kan vinden.
0: Oeh. Hij staat hier bij mij.
1: Een lastige vraag.
0: Hij staat op de T-schijf bij mij hier.
1: Oeh.
0: Ja, ik weet niet of je toegang hebt tot de T-schijf hier bij TPG. Nee. Zal ik hem jou gewoon even mee wachten? Ik doe even copy-paste. Ik doe even copy-paste, mail ik je hem even terug. Of dan app ik je hem terug.
1: Ja, helemaal goed.
0: Oké. Heb je hem al binnen? Heb je hem al, Joep?
1: Yes, ik heb hem binnen.
0: Nummer 365 is voor?
1: De dijk mag het licht uit.
0: Oh, fantastisch. Sorry, ik had hem even per ongeluk weggetrokken. Dat komt.

De Dijk op nummer 364 in de ethisch top 800. Zometeen in de lijst de revival van een Eurodance-nummer uit België. Straks hoor je welke het is. En deze direct naar de reclame. 300.

0: Librivuurwerken.nl.
1: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
2: Nieuwsflash! FOMAR maakt je boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
3: Wie was je aan de beurt?
4: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?

0: dus.
1: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
2: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
4: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom eraan.
5: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
6: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
5: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
7: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Verse vis, morgen in huis.
8: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
7: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
9: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting... op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
10: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
9: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
11: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf 40 euro. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
12: Een stralende huid voor jouw beautybudget. Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
14: nu
13: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
14: Nu halen, hè? Dus niet straks.
15: Fans van voordeel.
16: Aldi, heeft jouw organisatie een hoog verloop? Stop met achteraf reageren. Met Belder maak je motivatie direct zichtbaar, zodat jij op tijd ingrijpt. Bespaar op hoge wervingskosten en hou je beste mensen aan boord. Ga naar welder.nl.
13: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
15: Fans van voordeel.
16: Aldi, wil jij het verloop en verzuim aantoonbaar omlaag brengen? Kijk op welder.nl.
17: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
18: De energietransitie is onmogelijk.
19: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
20: Half 11, sorry, 1:30, Joe Verkeer. Er is een vrachtwagen met pech op de A4. Als je Nederland binnenkomt rijden bij Bergen op Zoom-Zuid. En ook de A58 vanuit Zeeland heeft vertraging daardoor. Plus 20 minuutjes.
21: Dit is Joe. Met Timur Perlin.
20: Het voelt als een verjaardag waarbij de cadeautjes maar mag blijven uitpakken. met Michael McDonald nu en James Ingram. Ja, mobiele.
0: 363.

Phil Collins. In de Joe 80's Top 800. Wat een lijst. Wat een lijst. Zet het volgende liedje op in een willekeurige club in Nederland of over de wereld. En de dansvloer die stroomt binnen 3 seconden vol. De revival van Pump Up The Jam zorgde vorig jaar al voor een stijging van ruim 200 plekken. En dit jaar staat dit Belgische techno-anthem van Technotronic op een steady nummer 360.

De lijst die tot aanstaande vrijdag doorgaat, dan draaien we de nummer 1 uit de 80's. Dit is de Joe 80's Top 800 met alweer een Michael McDonald zometeen. Stiekem toch een veelgehoorde zanger in de 80's, hè? En in de Top 800, hè? 6 keer staat hij erin. 3 keer onder zijn eigen naam. 2 keer als achtergrondzanger. En 1 keer als zanger. Van de Doobie Brothers. 358.

0: Schorrelbaag in Haarlem. En Dick Rodders in Heijen. Upa! Bij Doe Maar, van Doe Maar, bij de... idee. Alleen Antona, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Jij komt deze geweldige uitzending natuurlijk even onderbreken voor de belangrijke zaken in het wereld.
1: Ja, absoluut. Ik heb zometeen het laatste nieuws over het schietincident in

0: zometeen meer 80's Top 800. Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
0: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
2: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
1: Of,
3: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
1: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.

0: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
1: Lachend inslaan doe je bij Trekpleister. Nu Parodontax mondverzorging 1 plus 1 gratis. Daar ga je echt van glimlachen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
3: Pakken ze podium?
4: Pakken ze podium?
3: Pak zelf eens een podium.
5: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het cadeau dat bijblijft.
6: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet?
7: Coco.
6: De Lulu.
7: Gek.
6: Dus sprint terug voor een Samsung Galaxy Book 4 met Core i7

0: i7 processor voor €659. Mediamarkt.
1: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle deurkruksets voor binnen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Hoor je dat? Niet. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
4: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Unox soep. Alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
5: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
7: De kippiepan, die is er ook in XXL. Dat is extra veel.
8: Kippie.
9: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
10: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte.

0: 80's Top 800 is het nieuws. Ellen Altena.
1: Goedemiddag. Er is meer bekend over de persoon die vannacht is omgekomen in Overasselt. Het zou gaan om de beveiliger van een huis. Bij de schietpartij vannacht raakten ook twee agenten gewond. Zij zijn buiten levensgevaar. Inmiddels heeft de politie een groot aantal mensen hiervoor opgepakt.
2: Tegelijkertijd zijn we nu ook nog volop bezig. Kan dus niet uitsluiten dat er meerdere aanhoudingen volgen. Meer details over hoeveel aantallen exact deel ik op dit moment nog niet. Juist ook omdat we gewoon nog volop bezig zijn.
1: Meerdere media schrijven dat het om een drugsconflict gaat, wat mogelijk is te linken aan Bolle Jos. Verder wordt er ook steeds meer duidelijk over die schietpartij vannacht. Dat gebeurde bij een woning die vorig jaar ook al werd beschoten. Er werden toen zeker 25 kogels afgevuurd. Een 21-jarige man is daarvoor veroordeeld. Een ander nieuws, kickbokser Badr Hari is vanochtend opgepakt. Hij wordt verdacht van bedreiging en belediging. Badr Hari is al vaker aangehouden, vorig jaar nog voor mishandeling van zijn ex. En mensen die nog vuurwerk in huis hebben liggen zijn niet van plan om dat in te leveren. Dat meldt RTL Nieuws. We mogen dit jaar met oud en nieuw niet meer knallen. Er zijn daarom speciale inleverdagen om je vuurpijlen en potten terug te brengen. Maar 8 op de 10 zegt het gewoon in huis te houden. En dan nog echt laatste nieuws wat net binnenkomt. Er zijn mensen opgepakt bij politieacties op snelwegen A73 en A76. Dat gebeurt na de schietpartij in Overasselt. Om 2 uur meer hierover. Het weer van Buienradar. Lokaal een bui, maar op de meeste plekken wolken en zon. Het is zo'n 21 graden.
3: Dit is Joe. 80's Top 800. De Joe 80's Top 800. Met Edwin Noorlander.
0: Ja, lekker wegglijden zometeen met Glam and Earls. And nothing's gonna change my love for you. Eerst voor je, Kim Wealth.
4: Joe. Times like music. Dit is Joe. 356.

Nummer 355. Glenn, wanneer we als lekker wegglijden met Nothing's Gonna Change My Love For You. Onder andere opgestemd door Bibi uit Doetinchem. Haar motivatie erbij. Het was een eendagsvlieg, Glenn, maar wel een hele knappe. En ook Ingrid had hem op haar lijstje staan en schreef erbij een lekkere guilty pleasure. Heerlijk nummer. Hey, goedemiddag Edwin hier. Het is 10 minuten over 1. De eerste van september. En de tweede dag dat alle scholen weer zijn begonnen. Zorgt in ieder geval voor een beetje rust in huis. En nu de kids weer wat te doen hebben. Zou kunnen stellen eigenlijk dat voor veel jonge ouders de vakantie nu pas begint. Nou, we zitten weer in de 80's Top 800. Vanmorgen begonnen Koen en Sander bij nummer 400. Peter Gabriel, Sledgehammer. En langzaam gaan we richting nummer 301 vandaag. Met nu op 354 de Police. Hier is Don't So, Stand So Close.

52 is voor Eurythmics en There Must Be an Angel Playing With My Heart. Onder andere opgestemd door Maaike, Ruben, Marissa, Alex en Klaas. En dit jaar staat hij 67 plekken hoger in de Joe 80's Top 800. Hey, even tussen ons twee, hè. Als je in de spiegel kijkt, dan zie je soms de rimpels erbij komen, toch? Dat hebben we allemaal wel. Nou, in Amerika, hoe kan het ook anders, hebben ze weer een nieuwe manier gevonden om de veroudering tegen te gaan. Daar kan je nu voor zo'n €2000 per behandeling bloedplasma van jonge, fitte studenten laten inspuiten. Zou ervoor zorgen dat je biologische klok een paar jaar naar achteren gaat. Alleen echt bewijs voor die bewering is er niet. Het lijkt me sowieso niet zo handig om bloedplasma van studenten te gebruiken, hè? Want voor je het weet, ben je permanent in een beschonken staat. Maar goed. Het zijn de allerbeste liedjes uit de jaren 80. De 80's Top 800 bij Joe. Net hadden we een hele grote stijger. Dit is best wel een grote zakker. 90 plekken lager dan in de vorige editie. Nummer 351 is voor Joe Cocker en Jennifer Warnes.

0: De 800 allerbeste liedjes uit de jaren 80. Deze week bij Joe. De Joe 80's Top 800. Dit was nummer 351. Joe Cocker en Jennifer Warnes met Up Where We Belong. Zometeen tijd voor een beetje Van Halen. Running with the Devil komt eraan. En verder Celine Dion en David Bowie.
1: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
2: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
3: Nu halen, dus niet straks.
4: Hands van voordeel.
5: Aldi, je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
2: een fles Glorix voor maar 99 cent. En krokie chips per zak maar 1,39.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden. Of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen. Of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
8: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
9: Gelukt. Heb je hem al betaald?
8: Wat bedoel je?
9: Mijn betaalverzoek.
8: Zo, dat doe je snel.
9: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
10: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
11: Oh baby, alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50 en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Smint.
14: Valt je iets op aan mij?
13: Nieuwe jas?
14: Nee.
13: Nieuwe schoenen?
14: Nee.
13: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je,
15: jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
13: Smint. Boost yourself.
16: Heeft jouw organisatie een hoog verloop? Stop met achteraf reageren. Met Welder maak je motivatie direct zichtbaar, zodat jij op tijd ingrijpt. Bespaar op hoge wervingskosten en hou je beste mensen aan boord. Ga naar welder.nl.
17: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
16: Wil jij het verloop en verzuim aantoonbaar omlaag brengen? Kijk op welder.nl.
17: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
18: Deze week bij Hema, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar €10. Nog even lachen? Denk aan de korting. Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet.
19: Loco.
0: De Lulu.
19: Gek.
18: Dus sprint terug voor een Brown Nevo scheerapparaat voor €599.
5: Mediamarkt.
16: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
1: De theatertiendaagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Je hebt nog maar 2 dagen. Theatertiendaagse.nl.
9: Deze week in de bonus. Alle AH Bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis.
13: alle Danio 450 gram 1 plus 1 gratis. En hak.

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust, 18+.
2: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
3: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen, proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
4: Lekker bezig.
3: Milner.
5: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
3: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
4: Lekker bezig.
6: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
1: Wow,
6: kost je maar 3 minuten.
1: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
6: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
7: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
8: Dit is Joe. Met Edwin Noorlander.
9: Ja, groot contrast. Zometeen Celine Dion, maar eerst eventjes je luchtgitaar erbij pakken voor deze van Van Halen, Running with the Devil.
10: €350.

0: Halen, Running with the Devil, flink gestegen, nummer 350. En vorig jaar stond hij nog 165 plekken lager, dus gaat hartstikke goed met deze. Running with the Devil dus in de... 80's, top 100. David Bowie zou het hebben, Mick Jagger, Dancing in the Street. Sylvia, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Dankjewel ook voor het stemmen. Ik zit eventjes door jouw lijstje te grasduinen. Ik zie de Lambada erop staan van Kaoma. De nummer 1 van vorig jaar, Total Africa, heb je ook opgestemd. Maar klopt. Ik wil het nu even hebben over jouw nummer 2. Franstalig liedje. Waarom heb je gestemd op deze?
1: Nou, ik ben mega, mega fan van Celine Dion. En ik vond dat die niet kon ontbreken. Ja, natuurlijk mega veel nummers, maar deze enige jaren 80 hit van haar.
0: Ja, dit was een beetje haar doorbraak, he, door het Songfestival natuurlijk.
1: Ja, precies. Dus ik denk, die moet erin.
0: Hey, binnenkort die concerten in Parijs. Heb je kaartjes?
1: Ja, zeker. Voor de allereerste show zelfs.
0: De allereerste show? Oh, dan zitten de kinderziek dus nog in natuurlijk.
1: Nou, nee, ik denk juist de puurheid en zo. Nee, als fans was dat ons allerhoogst haalbare doel, dus dat is gelukt.
0: Toch even een brutale vraag. Wat heb je daarvoor moeten betalen, Sylvia?
1: Ja, nou wij €300 per kaartje. Oh. Maar dat was echt niks hoor. Mijn vriendinnen die hebben €800 per kaartje betaald en ik heb andere bedragen gehoord. Dus wij zijn er goed vanaf gekomen.
0: Je bent er goed, het is voor een koopje, zeg jij. Ja,
1: dat is echt een koopje, ja.
0: Oké, nou ik ga me in ieder geval lekker draaien, want mede dankzij jouw stem is die flink gestegen dit jaar. 196 plekken omhoog, hij staat op nummer 349 nu. Weet je trouwens ook wat de titel van dit liedje betekent? Is je Frans ook goed?
1: Ja, ga niet weg zonder mij, hè.
0: Klopt als een bus.
1: Ja, toch?
0: Dankjewel voor het stemmen. En hier is Celine Dion voor jou en alle andere stemmers.
1: Dankjewel. 349.

Nummer 348, David Bowie, Mick Jagger, Dancing in the Street. Dit is de Joe 80's Top 8, 146 plekken gestegen deze van Bowie en Jagger. En dat hebben ze onder andere te danken aan Mieke, Dirk, Andries, Jeannette, Natasha en Danielle. Want zij hebben allemaal gestemd op deze. Zometeen hoor je Air Supply. Ook Sabrina komt eraan met een ode aan alle boys. Maar eerst op 347, The Lady in Red. Dit is Chris de Burke.

0: 500, nummer 345. Air Supply hoorde je met All Out of Love. Het nieuws van 2 uur zometeen. Ellen, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Met zometeen de Prinsjesdagstukken. Want ook al is het nog niet zover, we weten nu al wat erin staat.
0: Ach, zijn ze weer uitgelekt?
1: Ze zijn weer uitgelekt.
0: Oké, okay, daar meer over. Over een paar minuten in het nieuws. Verder gaat de 80's Top 800 verder met Madonna. Holiday. En verder Wet, Wet, Wet.
2: Zometeen meer.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches wanna look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
4: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
5: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
4: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
5: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
6: Het is prijzenparade bij Keukeloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken en de allerscherpste apparatuurdeals. Keukeloods.nl, de inbouwapparatuur en keukenspecialist.
7: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in?

0: Ontdek wintersport in Canada. Kijk op bbi-travel.nl.
1: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Wintersport Canada boek je bij BBI Travel. Nu vanaf 15,75 met vlucht en skipas.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Milnerkaas 1 plus 1 gratis. En dubbel fris boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter. 1 voor 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
5: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
4: Of,
6: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
7: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
4: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
3: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter. 2 plus 3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
8: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
9: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
10: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
11: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
12: Oh, baby. Alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo-packs voor €50... en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Lunchen? Kom langs bij Kippie voor de lekkerste broodjes.
15: Kippie.
16: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
17: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
18: Wie was er aan de beurt?
19: Mag ik voor €2 kibbeling alsjeblieft?
18: Hit it!

0: Dus. Jongens, eten!
1: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
2: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
3: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Dit is Madonna zometeen. Eerst het nieuws van 2 uur van nu.nl. Ellen Altena.
5: Goedemiddag. Het is weer gebeurd. De Prinsjesdagstukken zijn gelekt. Zometeen meer daarover, maar eerst naar Over Asselt. Want na de schietpartij vannacht zijn daar nog meer mensen opgepakt. Vanmorgen gebeurde dat al in de omgeving van Over Asselt. En nu zijn er ook mensen opgepakt op snelwegen A73 en A76. De auto's waren onderweg naar de grens, werden klemgereden. Intussen is er meer bekend over de persoon die vannacht is doodgeschoten in Over Asselt. Dat was een man die als beveiliger werkte van een huis. Verder zijn er nog veel vragen. En deze verslaggever van de Gelderlanden vertelt wat we nu weten.
6: Zo'n 30 man zijn hier met wapens naartoe gekomen. We weten niet wat ze kwamen doen. We weten wel dat ze hierachter in deze straat zijn geweest. Dat er geschoten is, dat er iemand overleden is. Dat de politieagenten gewond zijn geraakt.
5: Ja, meerdere media melden dat Bolle Jos iets met dit incident te maken heeft. Er zou een conflict zijn over honderden kilo's cocaïne. En dan de Prinsjesdagstukken. Die zijn dus weer uitgelekt. RTL Nieuws heeft ze in handen. Nou, er staat onder meer in dat de miljardenbezuiniging op de uitkeringen grotendeels wordt teruggedraaid. De geplande verhoging van het eigen risico een jaar wordt uitgesteld. En voor hogere inkomens gaat de belasting omhoog. Nou, tot gisteravond werd er nog door het kabinet onderhandeld over deze begroting. Het weer van Buienradar. Lokaal een bui, maar op de meeste plekken wolken en zon. Het is zo'n 21 graden. En morgen hetzelfde weer als vandaag, ook dan zo'n 21 graden.
4: Bizar dat het elk jaar weer uitlekt hier in de Prinsjesdag.
5: Ongelooflijk.
4: Het is want wij hebben de top 10 van de ethisch top 800.
5: Ja.
4: Die is nog geheim.
5: Nou ja, ik weet niet hoe ze het voor elkaar krijgen.
4: Nee. Maar goed, tot nu toe lukt het om die in ieder geval geheim te houden. Dankjewel, Ellen. Tot zometeen weer.
7: Dit is Joe.
8: Ethisch top 800.
7: De Joe 80's Top 800 met Edwin Noorlander.
4: Ja, meelezen kan tot en met de nummer 11. De top 10 die zit nog achter slot en grendel tot en met vrijdagmiddag. Dit is Madonna.
8: Joe, time's great music. Dit is Joe.
9: 344.

0: Mountains.
1: Wie zal er einde in de Dutch Mountains? De Nits hoorde je, 342. Dankjewel als je hebt gestemd. Hè. Kon je vorige week doen via de Joe.nl of de Joe app. Dennis, goedemiddag.
2: Hi, goedemiddag.
1: Welkom in de show. Thanks voor het stemmen ook. Ik zie dat jij een enorme Madonna-fan bent sowieso.
2: Ja, dat klopt. Zeker.
1: Ja, ik heb net Holiday nog gedraaid. Dat is zelfs jouw nummer 1 op je stemlijstje. Maar jouw nummer 2 en 3 is ook allemaal Madonna. Maar de eerste keer dat je niet op Madonna hebt gestemd is jouw nummer 4. En waarom heb je op deze gestemd?
2: Een heerlijk fout nummer om naar te luisteren. Hij valt vaak buiten lijstjes. Dus ik vond dat hij nu eens een keer in een lijstje moet komen.
1: Ja, maar hij stond vorig jaar bij ons gewoon in de Ethisch Top 800.
2: Echt waar?
1: Ja hoor, stond gewoon in. Hij is zelfs 59 plekken gestegen dit jaar, Dennis.
2: Kijk, heel goed.
1: Dat is
2: heel
1: lekker. Mooi. Vorig jaar stond hij precies in het midden van de lijst op 400, maar nu op 341. Wil jij hem anders zelf even aankondigen?
2: Ja, zeker.
1: Ga je gang.
2: Dan komt hier nu Dead or Alive met Your Stimming Around.
1: Like a record. Ja, top. Hey, je hoort hem al. Hier is hij. Mooie dag vandaag, Dennis.
2: Joe, dankjewel.

0: Kate Bush, Cloudbusting, nummer 340 in de Joe 80 Top 800. Komt onder andere door Evelien. Die heeft op haar stemlijstje erbij geschreven. Er moet gewoon Kate in de top 800. En deze heeft ook zo'n mooie videoclip. Die is me altijd bijgebleven. En bij Peter staat hij op nummer 2 op zijn stemlijstje. Motivatie, de stem en het verhaal. Zometeen gaan we verder met onder andere deze van Frizzle Sizzle. Alles heeft een ritme en ook Softcell hoor je. Tainted Love, zo op 339.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Coca-Cola of Fanta 1 liter voor 1 euro. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
5: Simyo.
3: Aanbiedingen die je omver. Verblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
6: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
7: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
8: Mooi van Ethos.
9: 18 plus. Speel bewust.
10: Ja.
11: Echt serieus?
10: 7, 7, 7, 7, 7.
11: Oh, wat een geld.
10: 8000, potverdikke me.
9: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
12: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
13: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
12: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
9: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
14: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
15: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
16: Sloopmelk.
15: Mona?
16: Ja, ook sloopmelk.
15: Milner?
16: Sloopmelk.
15: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
16: Sloopmelk.
17: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
18: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
19: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
20: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
21: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
5: Nu al, hè? Dus niet straks.
8: Fans van Voordeel.
21: Aldi.
11: Bij Ter Stal zijn we een tikkie over de top. Met onze Dames Travel Collectie. Nu 20% korting. Goed gekleed, slim bekeken. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
21: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
8: Fans van Voordeel.
21: Aldi.
22: Lachend inslaan doe je bij Trekpleister. Nu Parodontax mondverzorging 1 plus 1 gratis. Daar ga je echt van glimlachen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
23: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
24: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
0: 1 minuut over 2:30. Even kijken op de weg. Joe verkeerde Flitsmeister. De opvallendste file voor nu is de A12. Daar is een ongeluk gebeurd bij Woerden in de richting van Utrecht. Heb je daar last van als je vanuit Den Haag komt? Tussen Bodegraven en Woerden daar nu 22 minuten.
25: Dit is Joe. Met Edwin Noorlander.
0: En alle Songfestival fans even wakker worden. Want zometeen hoor je Frizzle Sizzle. Met alles heeft een ritme. Maar eerst nog Soft Cell. Dit is Stained Love.
26: 339.

geleden in 1986 deden ze mee aan het Songfestival. De dames van Frizzle Sizzle. Ze werden toen 13e. Ja, niet echt een geluksgetal. Wel lekker in de lijst hoor, want hij staat op 338. Alles heeft een ritme, onder andere opgestemd door Tanja de Waal, Rudy Monden, Rianne Kramer, Paula Blok, Siren Rikkink en Arjen Pol. En als je denkt, nou ik wil Frizzle Sizzle in huis halen, dan kan dat. Ja, even tijd om mijn innerlijke Rob Verlinde naar boven te halen, want ik heb hier de plantencatalogus en hij bestaat, de Frizzle Sizzle plant. Dat is een unieke spiraalvormige vetplant uit Zuid-Afrika en hij ruikt een beetje naar vanille of citroen. Nou, ook leuk voor in huis. Mel en Kim, Respectable zometeen naar Paul Simon en Graceland op 3.

0: 336, wel en Kim, respectable. Dit is de Joe, 80's Top 800. Elke ochtend om 9 uur begint de lijst. De ochtendshow met Koen en Sander, daar wordt hierin afgetrapt. Maar de mannen zijn er al veel eerder. Ja, de Koen en Sander show begint altijd al om 6 uur. En voor de ene is dat het moment om te ontwaken. Voor de andere het moment om lekker onder de dekens te kruipen.
1: Ik begin dus dit programma en 1 minuut voordat de openingstune start... zie ik op mijn deurbelcamera dat hij net thuis komt. Van het stappen.
2: Nou, netjes hoor. In de ochtend, niet meer in de nacht, maar in de ochtend.
1: Ja, dat is echt, ja.
2: Maar en dat op een maandagnacht.
0: Ja. Ja, de zoon van Koen was dus lekker naar bed aan het gaan. Papa, die was wel lekker hier in de radiostudio. Voor de Koen en Sander show. Morgenochtend zijn ze er ook weer van 6 tot 10. Lekker wakker worden met de leukste ochtendshow van Nederland. Het zijn de 800 allerbeste liedjes uit de jaren 80. Zometeen een grote zakker. Lionel Richie dendert even 174 plekken omlaag met Dancing on the Ceiling. Maar deze stijgt juist enorm. 292 in de plus. Prince.

0: Lighter is she, the one and only, 334, Dancing on the Ceiling. Zometeen het nieuws. Ellen, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Het is traditie, kan je wel zeggen. De Prinsjesdagstukken, die zijn weer uitgelekt. En de eerste reactie daarop, die hoor je zo.
0: En de 80's Top 800 gaat verder met deze wonderschone van Whitney Houston. En ook Taylor Dane.
2: Zometeen meer. 80's Top 800.
3: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
5: De Theatertiendaagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet en ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Je hebt nog maar 2 dagen. Theatertiendaagse.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: De Kippiepan, de lekkerste hapjes voor jouw feestje.
8: Kippie.
9: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak, training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
10: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op Gamma raamdecoratie. Ook op maatwerk.
11: Je huis opknappen? Doe het lekker zelf.
10: Dat zeg ik.
9: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
12: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: De energietransitie is onmogelijk.
3: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
4: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch.

0: sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
1: Nog 309.000.
2: Oké, elektrisch en garantie?
3: 7 stuur.
2: Alcantara bekleding.
4: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
1: Kijk eens, gevonden.
4: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
0: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
5: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
6: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
7: Phew, we kunnen weer.
6: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
8: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Dit is jou. Die Top 800 gaat zo verder met Whitney Houston. Eerst het nieuws, Alain Altenaam.
11: Goedemiddag. We weten wat erin staat. In de Prinsjesdagstukken van het kabinet. De plannen zijn uitgelekt. RTL Nieuws heeft ze ingezien. En politiek verslaggever van RTL, Fons Lambie, legt uit wat opvalt.
12: De minderheidscoalitie van D66, VVD en CDA echt een aantal forse aanpassingen heeft gedaan. Met name op de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Die worden echt fors verzacht, aangepast of uitgesteld.
11: En verder gaan hoge inkomens meer belasting betalen. Met Prinsjesdag horen we meer, dat is over 2 weken. En voor een deel gaat er dus een streep door de geplande bezuinigingen van het kabinet. Toch betekent dat niet dat de vakbonden ophouden met staken. Dat zegt FNV. De bond is nog niet tevreden. Geplande acties gaan daarom door. Zoals de grote OV-staking volgende week woensdag. We tolereren dit geweld niet. Dat zegt justitieminister Van Wil over de schietpartij in Overasselt in Gelderland. Tientallen gewapende mensen waren vannacht in het dorp. Een beveiliger werd doodgeschoten. En 2 agenten raakten gewond. Die zijn buiten levensgevaar. Het gaat mogelijk om een grote drugsruzie met een link naar Bolle Jos. Er zijn inmiddels meerdere mensen opgepakt. En Noorwegen heeft officieel een nieuwe koning. Koning Haakon heeft zojuist de eed afgelegd. Hij volgt zijn vader Harald op, die overleed vorige week. Ja, er kwam geen kroning, dat doen ze in Noorwegen al een tijdje niet meer. Het weer van Buienradar. Lokaal een bui, maar op de meeste plekken wolken en zon. Het is zo'n 21 graden. En morgen hetzelfde weer als vandaag, ook dan zo'n 21 graden.
10: Jouw verkeer dan door Flitsmeister langs de file voor nu op de A16 Rotterdam-Breda tussen de Kilo Ambacht en het Drechttunnel. 2 kilometer, 22 minuten.
13: Dit is Joe.
14: 80's Top 800.
13: De Joe 80's Top 800 met Edwin Noorlander.
10: Yes, fijn dat je erbij bent. Zometeen Taylor Dane, Billy Joel ook met We Didn't Start the Fire na Whitney Houston en All at Once.
15: Joe, 333.

0: Taylor Dane en Tell It To My Heart, nummer 331. Michael Jackson is er zo. Verder Gazebo met I Like Champagne. Robin, goedemiddag.
1: Hi, goedemiddag.
0: Het is tijd geworden voor jouw nummer 1.
1: Oh, super. Ja. Ik zit er al een tijd op te wachten dus.
0: Het is helaas niet de nummer 1 van de lijst geworden, maar de nummer 330. Maar hij is wel 45 plekjes gestegen door jouw stem. Waarom is dit jouw absolute favoriet uit de jaren 80?
1: Ja, Fleetwood Mac is een van de toppers. Ondanks dat ik niet uit die tijd kom. Ik heb dat ooit eens een keertje op een bandje gekregen. En ik ben er verliefd op geworden dus.
0: Ach, een cassettebandje heb jij gekregen?
1: Ja.
0: Van wie?
1: Van mijn tante.
0: Oh, ik dacht misschien zo'n liefdescassettebandje wat mensen vroeger voor elkaar maakten. Maar,
1: Nee. Ik had gelukkig wel een hele lieve tante die van mij een mix cassettebandje toen de tijd gemaakt heeft. En ik heb Big Love, die bleef hangen.
0: Heb je ook je Big Love in het leven al gevonden, Robin?
1: Ja, zeker. Ik heb bijna 12,5 jaar getrouwd met de liefde van mijn leven. Dus.
0: Oh, nou, zullen we hem dan aan diegene opdragen?
1: Ja, zeker.
0: Hoe heet ze?
1: Doris.
0: Oké, nou we gaan hem lekker draaien. Big Love van Fleetwood Mac. Jouw nummer 1 nu op 330 in de 80's Top 800.
1: Heel erg bedankt.

29 is voor The Way You Make Me Feel. Dat is trouwens de nummer 1 voor Natalia Doorn. Die heeft deze op 1 gezet in haar stemlijstje. En ze schrijft erbij: Michael is gewoon mijn favoriete artiest. Nou, niet alleen voor Natalia is dat zo. Hij staat er natuurlijk superveel in. En hij is ook 39 plekken gestegen met deze. 329 in de 80's, top 800 voor The Way You Make Me Feel. Ik krijg een berichtje net binnen van Brent in de app. Die zegt: het is gezellig hier met alle collega's. We zijn aan het luisteren op kantoor en genieten. Nou, dat kan nog tot met vrijdag. En daarna trouwens ook, hè. Altijd van Joe. Dit is de 80's Top 800. 328 is voor Gazebo en I Like Chopin.

is voor deze uit 1983. Je hoorde I Like Chopin. En als je nou denkt, wie is Chopin nou eigenlijk? Nou, dat is een componist, onder andere bekend van dit. Ja, dit heeft hij gecomponeerd. Ja, misschien is het een schande om er doorheen te praten, maar goed. Op andere zenders is dit meer geschikt, hè? Maar dit is dus Chopin. Je luistert naar Joe, de 80's Top 800 gaat zo verder. Onder andere Lisa Stansfield komt eraan en de Waterboys.

0: Boedeloe.
1: Librivuurwerken.nl.
2: Deze week bij Hema vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
4: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
5: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
6: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
5: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
7: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
8: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
7: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
9: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu €50 studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
10: Nog 309.000.
11: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
12: 7 stuurlen.
11: Alcantara bekleding.
13: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
14: Kijk eens, gevonden.
13: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
15: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met al 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Maak je snel vrienden. 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
18: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
19: Oeko.
18: De Lulu.
19: Gek.
18: Dus sprint terug voor een HP 14-inch laptop voor €579.
20: Mediamarkt. Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
21: nu
20: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar €1,69.
21: Nu halen, hè? Dus niet straks.
22: Fans van voordeel.
20: Aldi.
23: Mama, mama, mama.
24: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
23: Mama, een kleurplaat.
24: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
20: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
21: nu
20: een fles Glorix voor maar €0,99. En Kroki chips per zak maar €1,39.
22: Fans van voordeel.
20: Aldi.
23: Mama.
25: Kijk nou, je zit naast papa.
24: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar €1 op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
26: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
27: Het is prijzenparade bij Keukeloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Inbouwapparatuur.nl. De inbouwapparatuur- en keukenspecialist. Elke werkdag gaan we terug in de tijd met twee ethisch klassiekers bij RTL 7.
0: Wax on, wax off.
27: Reis mee naar dit iconische tijdperk waarin de filmwereld...
1: Er ligt een man in de schacht.
27: Spectaculair veranderde. Terug naar de ethisch. Elke werkdag bij RTL 7. Prijzenparade. De beste Siemens deals. Nu bij Keukeloods.
2: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm... of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app... en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: 3 minuten over 3:30. Joe, verkeer door Flitsmeister. De middagspits voor deze dinsdag begint langzaam. Er zijn 17 vertragingen nu. De meeste files onder het kwartier. 2 zijn er langer. De A4 Amsterdam naar Den Haag tussen Rijsenhout en Hoogmade. 24 minuten. En de A27, daar staat een file tussen Bilthoven en Lunetten. In de richting van Gorkum is dat. Vertragingstijd is 16 minuten. Goeie reis.
27: Dit is Joe. Met Edwin Noorlander.
4: Yes, met zometeen June Lodge en Prince Mohammed. Ook de Waterboys komen eraan. Eerst voor je Lisa Stansfield op 3:27.

What a Boys, nummer 326 in de Joe 80's Top 800. Nummer 5 ook op het lijstje van Maureen van der Kuil. Ze schrijft erbij, ik zing deze met mijn band. En ben het nummer eigenlijk pas later echt gaan waarderen. Zie je vaker hè, dat je een liedje juist meer of minder gaat waarderen na verloop van tijd. Bij deze, June Lodge en Prins Mohammed, Someone Loves You Honey, is het dan weer het tegenovergestelde. Ja, die is gezakt dit jaar in de Joe 80's Top 800. Valt mee hoor, 57 plekjes. En daarom staan ze op 325 met Someone Loves You Honey. En zometeen nog, mannen met baarden. Wees maar niet bang, geen vader Abraham, maar wel ZZ Top. Je hoort zometeen.

0: 323 is voor de Simply Red. If you don't know me by now, hoor je. In de Joe 80's Top 800. Zometeen Jeroen met het nieuws van 4 uur. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag zometeen. Onder andere de gelekte Prinsjesdagplannen krijgen niet bepaald applaus van de oppositie.
0: En de 80's Top 800 gaat verder zometeen bij Kai. Ik ga je eventjes twee instrumentale stukjes laten horen.

0: investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
1: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals alle Dr. van der Hoog, tweede halve prijs. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
3: Een zak chips is gemiddeld in 4 minuten leeg. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even trek, even sparren.
4: De energietransitie is onmogelijk.
5: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
3: Nu, bij Spar in de buurt. Kies en mix al onze fruitbakjes van 120 gram, 2 voor maar €4,50. Dus, even gezond snacken, even

0: Ontdek wintersport in Canada. Kijk op bbi-travel.nl.
1: Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
0: Wintersport Canada boek je bij BBI Travel. Nu vanaf 15,75 met vlucht en skipas.
2: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
3: NHA.nl.
4: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
5: Bij Ter Stal zijn we gek op setjes. We hebben de mooiste combi's alvast voor je klaargelegd. Je complete look, al vanaf 19 euro. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
4: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
6: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt. Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij Eyewis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
8: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
9: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
10: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst. Je vindt ons in Enkhuizen.
9: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter. 2 plus 3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
11: Smint.
12: Valt je iets op aan mij?
11: Nieuwe jas?
12: Nee.
11: Nieuwe schoenen?
12: Nee.
11: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje. Voor die frisse blik. En ineens besef je...
13: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
11: Smint. Boost.

0: yourself.
1: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Dit is Door met de 80's top 800 na het nieuws van 4 uur. Jeroen Latijnhouwers.
4: Goedemiddag. Totaal niet onder de indruk. Dat zegt pro-leider Jesse Klaver over de gelekte Prinsjesdagplannen van het kabinet. Daarin staat dat de bezuinigingen op uitkeringen grotendeels worden geschrapt of uitgesteld. Maar daar neemt Klaver geen genoegen mee.
5: Zolang er miljarden bezuinigingen blijven staan op gewone mensen en er worden miljarden cadeaus gegeven aan de allerrijkste, aan miljonairs in Nederland, heb je met pro geen afspraken.
4: En ook de vakbonden zijn niet blij met de plannen. Die zijn nog niet goed genoeg, zeggen zij. En daarom gaan ze door met hun acties. Volgende week woensdag al met de grote landelijke OV-staking. Justitie eist een hoger beroep opnieuw levenslang tegen Richard K. Dat is de verdachte van de dubbele moord in het Drentse Wijteveen. Richard K. had met beide slachtoffers ruzie over de woning die ze een jaar eerder van hem hadden gekocht. En er worden nog steeds mensen opgepakt in het Gelderse Overasselt na de dodelijke schietpartij vannacht. Volgens Omroep Gelderland zijn er nog 2 mensen gearresteerd op een industrieterrein. Ook op de snelwegen A73 en A76 werden mensen aangehouden. Hoeveel verdachten nu vastzitten is nog niet duidelijk. Over een uur dan houden de politie en justitie een persconferentie. Dan nog het weer van Buienradar. Het is overwegend droog. Op de meeste plekken is er een mix van wolken en zon. Het is op dit moment zo'n 21 graden. Morgen af en toe zon, maar ook enkele buien van Buienradar. En het wordt morgen opnieuw 21 graden.
6: Vandaar.
4: Ja.
6: Vandaar. Ach, nou
4: dat is niet goed om hiermee samen te werken. Het is niet hoopvol.
6: Ook ben er heel blij mee.
3: Dit is Joe. 80's top 800. De Joe 80's top 800. Met

0: Sinclair, State of Independence. Op 321 in de Joe 80's top 800. En dan slaan we de bladzijde weer om. Want die bladzijde is dan weer afgewerkt. En dan gaan we naar nummer 320. Zo gaat dat bij die Joe 80's top 800. Dit is de middagshow. Kai hier, we zijn weer van de kracht. Yeah. Ja. Later deze middag uiteraard gewoon een ronde van de Alpha Battle. Kans op 1000 euro als je de hoogste score daarmee weet te bereiken. Als je dit voor het eerst hoort en je denkt, hè, Alpha Battle? Ik leg je dat later deze middag 100% uit dat je weet wat er gaat gebeuren. Maar onthoud dus in ieder geval goed. In ieder geval al twee dingen. Je kunt er 1000 euro mee winnen. En als je mee wilt spelen moet je de app van Joe hebben. Als je die nog niet hebt, die kun je gratis downloaden. Dus doe dat zeker eventjes. Nog even een paar punten uitreiken voor herkenning. Jolanda zegt via de app van Joe, ja! Donna Summer was dat. En Winnie?
1: Ja, lekker. Donna Summer. Eindelijk.
0: Fantastisch. We komen steeds bij de crème de la crème van de 80's, als je het zo wil noemen. Eentje die er absoluut bij hoort is de volgende artiest. Het gaat om Michael Jackson. Hij staat maar liefst 18 keer in de 80's top 800. En daarmee is hij met afstand een van de hofleveranciers van deze lijst. Later vanmiddag draai ik ook nog de meest genoteerde vrouwelijke artiest in de lijst. En klein tipje daarover. Deze persoon heeft laatst zelfs nog een volledig nieuw album uitgebracht. Eerst Michael Jackson dus in de lijst. Dankzij onder andere Natalia die zegt, oh my god, ja, Michael Jackson. Hier heb ik opgestemd. En Daan zegt, dit is mijn all-time favorite van Michael Jackson. Wanna be starting something in de Joe 80's top 800

0: Michael Jackson en Wanna Be Starting Something. Ja, en natuurlijk is dat een groot succes. En natuurlijk doet hij ontzettend goede zaken in de Joe 80's Top 100. Niet alleen natuurlijk omdat het een van de grootste muziekiconen aller tijden is, die Michael Jackson. Maar natuurlijk ook, het is, zit er gewoon in ons hoofd. Recent heel populair, ook in de bioscoop geweest natuurlijk, met de biopic. Brak eigenlijk alle records met een totale opbrengst van $960 miljoen. Versloeg daarmee zelfs het succes van Lord of the Rings. Dus ja, dat zit natuurlijk collectief in ons geheugen, om het zo maar te zeggen. En natuurlijk wordt er geroepen, ja, daar moet een tweede film van komen. Er zijn ook allerlei mensen die zeggen van, ja, maar ik heb ook nog wel beelden van Michael Jackson. Toen hij natuurlijk overtoepen. Mensen denken van, ja, hier zit wat in, hier zit wat in. Voor de Joe 80's Top 100 in ieder geval een goed resultaat voor Michael Jackson in dit geval. Dan een band die het ook wel goed heeft gedaan. Of staat er een minnetje? Nee, er staat een minnetje. Het stond eventjes hier door cijfertjes heen. Ik kon niet goed zien of het een plusje of een minnetje was. Maar het is een minnetje voor de Bengals. Dat is triest nieuw. Bel jij ze zo meteen eventjes op, Bengals?
1: Ik zal het wel vertellen.
0: Ja, bel jij even. Bel jij even, ik durf het niet. Vorig jaar op nummer 211, dit jaar op 319. Wel ook echt met een hele grote hit van ze. Walk Like an Egyptian op 319.

0: Broken Egyptian op 319 in de Joe 80's top 800. We naderen de tweede ronde van de week van de Alpha Battle. Op dit moment bovenaan onze Emma met 5 goede antwoorden. Die moet je zien te verslaan om bovenaan het klassement komen te staan. En als je vaker naar de middagshow luistert, dan weet je dat het eigenlijk best wel een makkelijke opgave is. Dat 5 het hoogst haalbare is. Hebben we helemaal in het begin hebben we echt wel een keer gehad. En heel vaak ook. En heel regelmatig ook. Daar zijn we inmiddels met z'n allen een beetje overheen gegroeid, heb ik het idee. We kennen het spel een beetje, dus dat is erg leuk. Ken je het spel nog niet? Ik leg het eruit. Weet je binnen 30 seconden zoveel mogelijk goede antwoorden te geven met 1 bepaalde letter uit het alfabet, dan maak je donderdag kans op 1000 euro. Als je dan nog de hoogste score vast hebt, uiteraard. Aanmelden doe je via de app van Joe. Dus pak die er alvast bij. Als je daar oren naar hebt en het nieuws van 4:30 komt er ook aan. Jeroen.
1: Ja, 2 belangrijke dingen. Allereerst het laatste nieuws uit over Asfalt, waar vandaag dat gedoe was echt niet normaal. Het laatste nieuws komt zo meteen. En verder is het ook de dag van de jaarlijkse politieke traditie, want ze zijn weer uitgelekt, de Prinsjesdagplannen. Veel zo meteen onder andere de grootste en ook wat kleinere plannetjes.
0: Heel fijn. En de Joe 80's Top 100 gaat zo door met Laura Branigan onder andere en Tony Esposito, Papa Chico. Hoor je over een paar minuten.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Titanic.
4: Bonjour, ik ben Céline Dion.
3: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt naar het theater bij jou in de buurt.
5: Maar Céline Dion zit toch niet zelf op de Titanic?
3: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op titanic.nl.
6: I'm the queen of the show.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
8: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
9: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa Stak in de Lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
10: Heeft jouw organisatie een hoog verloop? Stop met achteraf reageren. Met Welder maak je motivatie direct zichtbaar, zodat jij op tijd ingrijpt. Bespaar op hoge wervingskosten en hou je beste mensen aan boord. Ga naar welder.nl.
11: Smint.
12: Valt je iets op aan mij?
11: Nieuwe jas?
12: Nee.
11: Nieuwe schoenen?
12: Nee.
11: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
13: Jij bent naar de kapper geweest. Slaat je goed hoor.
11: Smint. Boost yourself.
10: Wil jij het verloop en verzuim aantoonbaar omlaag brengen? Kijk op welder.nl.
14: Nu bij Coolblue. Korting op Sage koffiemachines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
15: Deze week in de bonus. Optimaal 1 plus 1 gratis. Amerk tussendoor reep en houdbare sportvoeding 2 plus 1 gratis. En alle Dr. Oetker Kassa die Mama 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
16: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
17: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
16: Phew, we kunnen weer.
17: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
18: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
19: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
20: Voor wie zijn we ook alweer?
19: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
22: Krrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
6: oliebollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van SheMoisture voor zachte, gehydrateerde krullen voor maar

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
2: Coco.
3: De Lulu.
2: Gek.
1: Dus sprint terug voor een Bosch energiezuinige 9 kilo wasmachine met automatisch doseren voor €749. Mediamarkt.
4: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
5: Bij Terstal snappen we kids wel. Sommen zijn stom en stilzitten saai. Veel liever spelen, chillen, scrollen, dollen in vette, vetvoordelige outfits. Slimme keus. From school to cool. Terstal. Maak elk moment mooi.
4: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
6: Wie was je aan de beurt?
7: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?

0: Speelbewust 18 plus.
1: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
2: Simyo. De Theater 10-daagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Je hebt nog maar 2 dagen. Theatertiendaagse.nl.
3: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
4: Het weer van Buienradar. Er is lokaal een buitje, maar verder is het droog met zo'n 20 graden. Morgen eigenlijk hetzelfde recept, maar het wordt er wel iets warmer met zo'n 21 graden. Dit is Joe. Papa Chico in de Joe Edis Top 800. Hoor je na het nieuws van 4:30. Jeroen.
5: Goedemiddag. Er is nog steeds sprake van mogelijk gevaar in de omgeving van de Gelderse Overasselt, waar afgelopen nacht een schietpartij plaatsvond. Daarbij viel 1 dode. Er waren tientallen verdachten bij betrokken. Inmiddels is er een aantal verdachten opgepakt, maar er lopen vermoedelijk nog een paar verdachten vrij rond. Want de politie heeft de inwoners van Overasselt en de omgeving zojuist opgeroepen om zoveel mogelijk binnen te blijven. En roept de mensen op om niet naar het gebied te komen als dat niet nodig is. Wellicht komen we meer te weten over 1/2 uurtje, want om 5 uur begint een persconferentie over de situatie op dit moment en wat er gebeurd is. En over het aantal verdachten weten we ook nog steeds niet. Dat is opgepakt in Overasselt.
6: Ja, want jij zegt hier inderdaad, er waren tientallen verdachten bij betrokken, maar ja, ik heb die beelden gezien. Het is echt bizar voor woorden wat je ziet. Er gaan gewoon mannen met, of ja, mannen, dat kon niet zien, want het was donker. Ook nog natuurlijk. Maar in ieder geval, personen lopen gewapend in een soort van stoet richting ja, een woning, een huis van iemand. Ja, heel veel weten we er niet over natuurlijk. Mm-hmm. En wel dat er dan ineens heel hard wordt weggelopen en er is ook wel geschoten. Dat zie je ook wel. Maar wat er dan precies gebeurd is, ja, dat is nog steeds een raadsel.
5: Er is 1 dode gevallen. Die dode was de beveiliger van het huis. Die hebben met een paar schoten neergeschoten. En wat jij zei, toen ging iedereen er vandoor.
6: Ja,
5: ze waren echt zwaar bewapend. Hè. Het waren een soort van mitrieurs, zal een andere naam hebben. Dat soort dingen. Ze hebben ook een paar gevonden. Maar dit is een situatie, werd vergeleken met wat er in Mexico gebeurt bij drugsbendes. Dit zou ook, zegt de Telegraaf onder andere, te maken hebben met drugs. Mislukte drugshanden met Bolle Jos, komt de naam van bovendrijven.
6: Ah, kijk,
5: dat zit erachter. Maar vooral indrukwekkend wat jij zegt, die stoet aan mensen met een hoodie op het hoofd.
6: Ja.
5: Grote dingen over die weg. Meer dan 30 man waren
6: dat. En dan weet je ook echt, kijk, je ziet sowieso als je die beelden ziet dat het een serieuze zaak is. Maar als er dan zo'n naam boven komt drijven van Bolle Jos, dan denk je, oh ja, maar dan is hier natuurlijk echt wel stront aan de knikkers. Ik ben heel benieuwd wat ze zo meteen in die persconferentie gaan zeggen.
5: Om 5 uur, wij houden dat natuurlijk bij, zullen daar rond 5:30 op terugkomen. Tot slot gaan we door met de Prinsjesdagplannen van het kabinet, want die zijn verrassend, maar weer eens een keer uitgelekt. Het minderheidskabinet heeft voor de plannen op Prinsjesdag de steun van de oppositie heel hard nodig. Maar die oppositie is totaal niet blij met de plannen. Neem pro-leider Jesse Klaver.
7: Ik zie dit ook echt niet als een handreiking. Sterker nog, de manier waarop ze dit doen, zeggen dat het een handreiking is, de verwachtingen opkloppen, vervolgens al deze informatie lekken zonder dat wij hier maar iets van weten. En ik half geïnformeerd u ook te woord moet staan. Dat is niet per se goed voor het vertrouwen.
5: Ja, PVV-leider Wilders vindt de plannen ook helemaal niets, maar verwoordt dat net wat anders.
8: Het is een beetje alsof iemand tegen je zegt, ik was van plan je 10 stokslagen te geven, geeft er nu nog 6, dus je moet blij zijn.
6: Oh, zo, ja, dat is heel anders uitgedrukt, ja.
5: Ik zal even een paar van de plannen, de belangrijkste plannen, op een rijtje zetten.
6: Ja, wat zijn ze dan?
5: Ja, noem maar 3 belangrijke plannen en 2 wat kleinere. Belangrijk plan is de bezuinigingen op uitkeringen, die worden grotendeels geschrapt of uitgesteld. De geplande verhoging van het eigen risico, heikelpunt was dat, wordt 1 jaar uitgesteld. En voor hoge inkomens gaat de belasting omhoog. 3 belangrijke plannen van het minderheidskabinet. Er zijn ook wat kleinere plannen. Onder andere de belasting op lange afstandsvluchten. Die gaat omlaag. Dat zou ongeveer €70 zijn vanaf volgend jaar. Maar het wordt €11 minder. €59, net als bij de buren in Duitsland. Tot slot, ook belangrijk, er komt extra geld vrij om meer ouderen gratis te laten vaccineren tegen gordelroos.
6: Enkele van de plannen.
5: Enkele van de plannen, het zijn er veel meer.
6: Maar ja, het is natuurlijk een beetje verschillende soorten reacties. Maar het duurde ook even om eruit te komen en zo. Hè? Ik bedoel, dat ging ook niet zonder slag of stoot.
5: Nee, precies. En dan kwamen ze opeens gisteravond om 6 uur waren ze eruit.
6: Ja.
5: Dit zijn de plannen. Ze stonden klaar, denk ik, voor een klein applaus, dat minderheidskabinet. Ze krijgen een draai om de oren.
6: Ja, ze krijgen een draai om de oren. 6 stokslagen in plaats van 10. Zoals Geert Wilders zou zeggen.
5: En nu ben je blij.
6: En nu ben je blij. En dan moet je maar blij zijn. Er staat een nieuwe ronde van de Alphabet voor de deur. 5 goede antwoorden moet je zien te verslaan. En ik heb over 5 minuten alvast even een tip van de sluier over de letter waar we vanmiddag mee spelen. En dat is een tip waar je denk ik heel erg blij mee zal zijn.
2: Dit is Joe. 80's Top 800. Met Kai Merks.
6: Door met de Joe 80's Top 800. In de tussentijd Laura Branigan, Self Control naar Tony Esposito en Papa Chico.
0: Nummer 18.

Laura Branigan en Self Control op 317. In de Joe 80's Top 800. En naast dat je deze hele week wordt getrakteerd op de beste 800 hits uit de 80's, trakteer ik donderdag ook op 1000 euro. En dat is voor degene die de hoogste score bij de alfabet wil weten halen. Emma beet gisteren het spits af met 5 goede antwoorden. En nu wil ik haar absoluut niet ontmoedigen. Maar ik ben even in de statistieken gedoken van de afgelopen periode. En de gemiddelde score van de letter waar we zo meteen mee spelen is 9 goede antwoorden. Dus het is wel echt een score aan de hoge kant. En ook een score, als ik heel eerlijk ben, als je 9 goede antwoorden scoort, is de kans dat je met 1000 euro ervan doorgaat, is wel groot. Dus weet je, binnen een half minuut met die ene letter zoveel mogelijk goede antwoorden te geven, dan sta je bovenaan het klassement en maak je kans op die 1000 euro. Opgeven mag je nu doen via de app van Joe. Dus pak die er even bij. Je mag je naam sturen. Dat is voldoende. Je naam in een bericht met de app van Joe. Spelen we over, laten we zeggen, 4 minuutjes na VOF de Kunst en Suzanne in de Joe 80's Top 100 op 306.

0: kunst en Suzanne op nummer 316 in de Joe Eters Top 800. Was de laatste keer veel meer van de kunst. Ze stonden ook nog in de lijst met een kopje koffie op 491. Over een paar minuten Commodores en Nightshift in de lijst.
1: De Alpha Battle.
0: Eerste nieuwe ronde van de Alpha Battle. Spelen we met Joris. Hey Joris.
2: Hey, goedemiddag.
0: Hey, goedemiddag. Ja, jij komt net van school. En niet omdat je een studie volgt, maar dat was in verband met je dochter, toch?
2: Ja, even een startgesprekje, groep 8.
0: Een startgesprekje van groep 8, want jouw dochter gaat naar groep 8. Dat is wel even een groot moment, toch, Joris?
2: Ja, die zit er wel lekker in. In Zeeland zijn we weer in de tweede week, hè, dus we zitten weer lekker in het ritme.
0: Ja, precies. Maar dan is er na een tweede week een gesprekje over.
2: Ja, dan is eigenlijk een soort voorlopig adviesgesprek. En dan ga je natuurlijk lekker het eerste half jaar even knallen in groep 8. En het tweede half jaar wat meer achteroverleunen, hè, leuke dingen doen.
0: Ja, dan komt de I-musical eraan en
2: ja,
0: zo. Precies, en dan is het eigenlijk ja, vanaf maart.
2: En leuke dingen, ja, dat.
0: Ja, vanaf maart is dan wel klaar natuurlijk met studeren. Dan gaat, ja. Ah, oké. En was het allemaal in orde tot nu toe?
2: Dat is allemaal goed. Ja, het is een. Ze hebt net een slimme kopje van de moeder. Dus
0: dat is heel goed. Nou, wel knap dat ze dat dan na twee weken al gewoon zo kunnen zeggen. Dat is ook vrij vroeg, of niet?
2: Goede inzet.
0: Dat ja, goede inzet. Ja, dat is heel fijn. Dat is heel goed. En stel dat jij 1000 euro wint met de Alpha Battle. Wat zou je daarmee doen?
2: Nou, dan gaan we dat lekker in de herfstvakantie spenderen, denk ik. Maar laten we eerst maar eens ons best doen om dat te halen, hè?
0: Oh, oké.
2: Nuchter blijven.
0: Surf nuchterheid, hè? Ja, dat herken ik heel goed, Joris. Ik kom er ook vandaan. Dat is altijd handig om bij te hebben. Een pakje nuchterheid. Ja, absoluut. Joris, je krijgt 30 seconden de tijd. Je moet zoveel mogelijk goede antwoorden geven. Die beginnen met één bepaalde letter uit het alfabet. Per goed antwoord krijg je een punt. En heb je op donderdagmiddag de hoogste score, dan win je 1000 euro. Yes. Mag de score van Emma proberen te verbreken. Dat zijn 5 goede antwoorden geweest gisteren.
2: Ja.
0: Oké. Ik ga je eerst nog iets uitdelen, want je krijgt sowieso, omdat je meespeelt, een staatslot van Staatsloterij. Ja. Mooi hè? Heb je alweer in de pocket. Je mag gaan spelen met de letter L van lekker.
2: Yes.
0: 30 seconden vanaf nu, succes.
2: Yo.
0: Een meisjesnaam.
2: Lois.
0: Een vogel.
2: Een lepelaar.
0: Een hobby.
2: Lezen.
0: Een tv-programma.
2: Lang leven de leeuw, lang leven de liefde.
0: Speelgoed.
2: Ego.
0: Iets in je slaapkamers.
2: Een langspeelplaat.
0: Een beroep.
2: Pas.
0: Mag, zeg iets.
2: Lepelaar.
0: Een app. Wilde jij de richting op gaan van Luodingo bij app?
2: Ja,
0: of niet?
2: Ja, dat ja.
0: Ja, zoiets ja. Nee, en een beroep, waar kom je nou net vandaan? Van school? En wie werkt er op school?
2: Ja, leraar.
0: Een leraar.
2: Dat is in het heet van de strijd, hè?
0: Ja, dat is in het heet van de strijd. Nee, ja. Dat is absoluut waar. Dat klopt, dat klopt. We gaan de score eens bij elkaar optellen. Is het goed om een ronde verder te gaan voor die 1000 euro? Beste Joris, ik zie hier een score van 6 goede antwoorden. Ja.
2: Dat is toch kleine verbetering.
0: Dat is beter dan 5. Dus dan ben je wel lekker door, Joris.
2: Ja,
0: absoluut, absoluut. Bij app had je nog LinkedIn kunnen zeggen, zegt de jury.
2: Ja, dat was een goede.
0: Weten we dat ook meteen weer vergeten. Joris, dank voor meespelen. Score staat genoteerd.
2: Dank jullie wel.
0: Denk je ook eens goede score neer te kunnen zetten? Meer dan 6? Laat het weten in een bericht met de app van Joe. Morgen 16:45 een nieuwe ronde. En nu, Commodores en Nightshift op 315 in de Joe 80's Top 800.

Night Shift in de Joe 80's Top 800. Op 315 in de lijst. Het gaat nog een hoop over de alfabet in de app van Joe. Dat wil ik toch heel eventjes meenemen. Ja, want we hadden gisteren Emma, die scoorde 5 goede antwoorden. Dit keer hadden we Joris vandaag, die scoorde 6 goede antwoorden. Raymond die zegt, ja, maar laten we wel eerlijk zijn. De ronde van Joris was geen beste ronde. Dus zegt hij, dit moet toch te doen zijn. Nou, ik nodig je heel graag uit om de uitdaging aan te gaan natuurlijk. En Alexander zegt, oh, wat was dit spannend. Hij ging zo snel aan het begin. Morgen 7 goede antwoorden. Nou ja, dat zou wel lekker zijn voor degene die dan meespeelt natuurlijk. Dus als je mee wilt spelen met de alfabet al meer dan 6 goede antwoorden kan geven, dan mag je dat laten weten door je naam te sturen in een bericht met de app van Joe. Morgen 16:45 hier in de middagshow een nieuwe ronde. En de Joe 80's Top 100 gaat door na het nieuws van 5 uur. Uiteraard met onder andere muziek van Queen.

0: Ervaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
0: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
2: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
3: Nog 309.000.
4: Oké, elektrisch en garantie?
5: 7 stuurder.
4: Alcantara bekleding.
6: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
3: Kijk eens, gevonden.
6: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
2: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu 50 euro studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
3: Bij Euro.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
2: Voordeel voor een stralende lach bij Trekpleister. Nu 2+2 gratis op de mondverzorging van Elmex, Meridol en Colgate. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
4: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere.

0: Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
1: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers geen verbinding. Zonder logistiek geen munitie. En zonder technici geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
2: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
3: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week, AH Bakkersbrood Oerdecem Eiwitrijk, voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
4: De kippiepan, woordenvol kippapjes. Klaar binnen 30 minuten. Kippie.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
6: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
7: Pas je

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
2: Dit is muziek van Queen na het nieuws van 5 uur. Jeroen Latijnhouwers.
3: Goedemiddag. Blijf binnen, blijf in je woning. Dat is de dringende oproep van de politie aan de inwoners van Overasselt en omgeving. Er is namelijk nog steeds sprake van mogelijk gevaar. Afgelopen nacht was er in Overasselt een dodelijke schietpartij bij een woning. Op camerabeelden is te zien dat een groep van zo'n 30 man met wapens over een weg loopt. En dat er wordt geschoten. Het is het gesprek van de dag in Overasselt.
4: Ik heb een schot gehoord, dat wel. Maar ik dacht dat het vuurwerk was.
5: Ik ben niet bang, nee.
6: Het is bizar.
7: Ja, vreselijk. Beangstigend. Ja, heel erg.
6: Die eerste keer, hè?
7: Ja, en dit zal echt niet de laatste keer zijn.
3: Inmiddels zijn er meerdere verdachten opgepakt. Politie en justitie houden op dit moment, zojuist begonnen, een persconferentie over deze zaak. Die volgen wij uiteraard op de voet om 5:30 meer hierover. Dan nog twee andere berichten. Justitie eist een hoger beroep. Opnieuw levenslang tegen Richard K. Dat is de verdachte van de dubbele moord in het Drentse Wijteveen. Richard K. had met beide slachtoffers ruzie over de woning die ze een jaar eerder van hem hadden gekocht. Justitie noemde de moorden kil en moedwillig. En bijna niemand die nog vuurwerk in huis heeft liggen is van plan om dat in te leveren, meldt RTL Nieuws. We mogen dit jaar met oud en nieuw niet meer knallen en daarom zijn er speciale inleverdagen om vuurwerk terug te brengen. Maar 80% houdt het gewoon in huis. Het weer van Buienradar, een mix van wolken en zon. Het is zo'n 21 graden. Morgen af en toe zon, maar ook enkele buien. Wordt morgen opnieuw 21 graden.
8: Dit is Joe. 80's Top 800. De Joe 80's Top 800. Yo. Met Kai Merks.
2: En voor de video van dit nummer nodigde de Queen zo'n 800 fans uit. En laat 800 deze week nou ons favoriete getal zijn. Yo.

0: 1. Dit is de middagshow. Kai hier. Fijn dat je er bent. Deze hele week uiteraard de Joe 80's Top 800. En die Modern Talking die heeft wel hele goede zaken gedaan. Ik zie hier namelijk plus 242 plaatsen. Ongelooflijk, op 313. Ik zag jou ook een beetje zitten lachen en genieten, Jeroen.
1: Ja, een van je favorieten. In de jaren 80 was dit. Hier mocht je geen fan van zijn. En die jongens verkochten platen, die maakten hits. Maar je mocht geen fan zijn.
0: Het was een beetje...
1: Ik was fan.
0: Er zat een beetje... Ja. Ja, maar toen zeker, er zat een beetje een smet op om in Duren.
1: Ja.
0: Dat was het een beetje. Ook vooral die hele disco-trend en zo. En Duren kwam er echt een hele smet op. Terwijl een hartstikke succesvolle muziek natuurlijk.
1: Absoluut.
0: Dat was toch ook met... Was dat een radio-dj ook? Die dan op een bepaald moment ergens een uitzending ging maken. En die zei, neem allemaal je discoplaten mee. En toen werden die discoplaten, ik geloof dat het in een stadion was... die werden en masse in brand gestoken.
1: Nee.
0: Ja, volgens mij echt waar.
1: Ik weet het niet.
0: Ik heb dat op tv een keer gezien.
1: En dat was volgens mij niet zo.
0: En dat was volgens mij ook zo rond de periode dat de Bee Gees heel populair waren en zo. Die echte discomuziek. En dat dat heel erg ging scoren. En dat dat dan erg afgestraft werd. Dat er echt een smet op kwam. Maar het is heerlijke muziek, Jeroen. Ja, ik zie
1: zeggen, de hele top 800 vol mee, zou ik zeggen.
0: Ja, inderdaad. Ja.
1: Nee.
0: Ik zie je gezicht een beetje wegtrekken, maar dat is echt waar. Wat is jouw absolute favoriet? Kun je dat zeggen?
1: Nee.
0: Altijd een moeilijke vraag, hè?
1: Eén
0: van je favorieten.
1: De Lion Sleeps Tonight.
0: Oh ja?
1: Ja, dat is een cover van een oud nummer uit 1960, toch veel ouder nummer. Tight Fit was dat.
0: Klopt.
1: Ja, dat vond ik zo'n lekker nummer. Oh, en dat bleek later ook een ouder nummer te zijn, zeg maar, het origineel.
0: Mm-hmm.
1: Ja, daar heb ik toch wel iets mee, met die oudere nummers.
0: Kortom, jij zit erg te genieten.
1: Ik vind het echt waanzinnig.
0: Toch?
1: Ik vind het echt waanzinnig. Het wordt steeds leuker.
0: Eén plaatsje hoger in de lijst vinden we Roxy Music. Roxy Music op nummer 312. In de lijst dankzij onder andere Richard van Brugge, Kees de Kruijf en Joke Harwijnen. En er mag best wel even voor geapplaudisseerd worden. Hè? Wat riep jij nou? Wat riep jij? Wat zei?
2: Ik zei jee, Joke.
0: Ja, Joke heeft gestaan.

dacht ineens waarschijnlijk, waar kwam die stem nou weer vandaan? Wat was dat alweer? Vermoorde vrouw in de studio ineens. Ah, goed. Proxy Music, Avalon, op nummer 312 in de Joe 80's Top 800. Ik ga even de beveiliging bellen voor die vrouw.

En you came op 311 in de Joe 80's top 800. Plaatsje hoger vinden we chaos. En ik ga je uitleggen hoe dat komt. Want de opnames voor de video van dit nummer wat je nu gaat horen van The Cult gingen er nogal chaotisch aan toe. Want de drummer Nigel Preston die besloot namelijk onderweg naar de opnames een auto te stelen. En dan zou je zeggen, nou, dat was hij in ieder geval op tijd. Maar dat was niet het geval. Nee, hij werd natuurlijk opgepakt door de politie en kwam niet voor in de clip. Hij werd vervangen door een andere drummer. Dus hij is niet te zien. Maar het levert wel een mooie positie op in de Joe 80's top 800. The Cult en She Sells Sanctuary op 310.

0: en She Sells Sanctuary. Op nummer 310. Het is vandaag dinsdag 1 september. Ja. Jongens, de maand september is begonnen. Deze maand vieren Koen en Sander hun 20-jarig bestaan. 20 jaar Koen en Sander. En nu heb ik gisteren hier in de middagshow een klein ideetje op gegooid. Want ik dacht, is niet leuk als je misschien al 20 jaar naar Koen en Sander luistert, even een kaartje stuurt. Misschien ook nog nu natuurlijk, hè, want bedoel, de Koen en Sander show hoor je elke ochtend hier bij Joe tussen 6 en 10. En nou ja, ze hebben er dus al een hele rit op zitten. En ik moet zeggen, tot nu toe heeft dat al succes. Mijn oproep om even een kaartje te sturen om ze wellicht te feliciteren. Want het eerste kaartje is binnen. Of, moet ik zeggen, oef, de eerste,
1: hey,
0: doos is binnen. Het is een hele doos. Dit is meer dan alleen een kaartje, denk ik. Ik ga die na 5:30 ga ik hem even openen om te kijken wat hier dan in zit en hoe Koen en Sander gefeliciteerd worden en of het pan niet ontmanteld moet worden hierna. Dat kan, je weet niet wat erin zit.
1: Ja.
0: Ja. Nou ja, je weet het natuurlijk. Ik heb hem nog niet opengemaakt. Maar goed, ik zei het al, het is dinsdag 1 september. We spoelen de tijd in de Joe 80's Top 100. In ieder geval een paar maanden.

0: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
2: Hij is onderweg.
1: Wie?
2: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
1: Top. Koffietje, ik trakteer.
3: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
4: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
5: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
6: Voordeel voor een stralende lach bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de mondverzorging van Elmex, Meridol en Colgate. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
8: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
9: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
8: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: De Kippie Pops, spare ribs of snack van. Wat is jouw favoriet?
11: Kippie.
12: Deze week is het de week tegen kanker.
13: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
14: Jij waarschijnlijk ook.
15: Iemand die je dierbaar is.
16: Of was.
15: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
16: En de beste zorg.
15: Voor wie geef jij?
17: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
18: KWF. Tegen kanker voor het leven.
19: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supercell. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
18: Simyo.
15: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
17: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
18: KWF. Tegen kanker voor het leven.
20: Is dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
21: Zeker. Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel lang.
20: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft blaklader.
22: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
23: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
24: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Unox soep. Alle zakken van 570 milliliter. 2 plus 3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
25: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden.

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
2: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
3: Wie was je aan de beurt?
4: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
3: Hit it!
2: Voor die

0: Speel bewust 18 plus.
1: Er is lokaal een buitje, maar verder droog met zo'n 20 graden volgens Buienradar. Morgen eindelijk hetzelfde recept en dan wordt het iets warmer met 21 graden. Dit is jou. Abba, hoor je naar het nieuws van 5:30, Jeroen.
2: Goedemiddag. Ik begin met het laatste nieuws uit het Gelderse over Asselt. Vannacht was daar een schietpartij waarbij 1 dode viel. En zojuist is er de persconferentie afgelopen over deze zaak. De persconferentie van politie en justitie. Daar kwamen de volgende dingen uit. De doodgeschoten persoon is een 51-jarige man uit Wijchen, Gelderland. Er zijn tot nu toe 34 mensen opgepakt op meerdere locaties, waaronder op een maïsveld. En de verdachten komen uit meerdere landen, zegt justitie.
3: Wat we weten is dat het een internationaal gezelschap is, zoals we nu kijken naar degenen die vastzitten. Dan gaat het over Fransen, Belgen, mensen uit Algerije, maar ook uit Nederland.
2: Ja, 34 verdachten zijn dus opgepakt. Nu wordt per verdachte vastgesteld wat hun rol is. Ze worden onder meer verdacht van betrokkenheid bij moord, doodslag en poging tot doodslag. De aanslag zou gaan om een langslepend conflict, zegt justitie. Volgens meerdere media gaat het om een conflict over cocaïne. En er is mogelijk een link met Bolle Jos. En tot slot zei de burgemeester van Overasselt dat hij zich goed kan voorstellen dat de gebeurtenissen van vandaag voor kinderen in Overasselt heel eng moeten zijn geweest. Hij zegt, ik raad aan om daar goed met je ouders over te praten. En als dat niet voldoende is, dan mogen de kinderen hem, de burgemeester, dus bellen.
4: Ja, dat is, ja, dit is natuurlijk amper uit te leggen aan kinderen. Dit voorval. Dit kun je met de beste bedoelingen kun je hieraan beginnen. Maar ja, waar moet je beginnen en hoe ga je het uitleggen? Want het is natuurlijk gewoon een hele schokkende zaak wat daar gebeurt. En zeker als je hoort waar ze allemaal vandaan komen ook, die personen. Dit is een hele operatie geweest van tevoren natuurlijk. Dit is gewoon opgetrommeld en we gaan daar en masse gaan we daarheen. En we gaan ze eens even kennis laten maken met ons. Ja. En zeker dan, nou ja, een mogelijke link met Bolle Jos, zoals nu gezegd wordt. Dat is geen klein bier.
2: Nee.
4: Natuurlijk. Nee.
2: Nee, de liveblogs, de persconferentie is afgesloten. De liveblogs van de kranten, van de NWS, van RTL nog niet. Er zal ongetwijfeld meer nieuws volgen, al de komende dagen.
4: Ja, ja, angstige zaak.
2: Laat ik vrolijk eindigen. Ik sluit af met een welkom, namelijk. Een warm welkom aan onze nieuwe collega's van Buienradar. Vanaf vandaag verzorgen zij namelijk het weer bij Joe. We hebben vanmiddag even met ze gemeld met Buienradar om A, de kwaliteit van de telefoon te checken, was prima, en B, aan hun de allerbelangrijkste weervraag van het jaar te stellen. Die allerbelangrijkste weervraag van het jaar hebben we gesteld aan Jordi Huurne van Buienradar.
4: Wat, Indian Summer?
2: We vroegen hem, luister, nee, de belangrijkste vraag.
4: Witte kerst?
2: Ja. Allerbelangrijkste vraag. Deze is toch niet belangrijk?
4: Nee?
2: Hier gaat het om. We vroegen aan Jordi Huurne van Buienradar of er dit jaar eindelijk weer een Elfstedentocht komt. Dit was zijn antwoord.
4: Ach.
5: Die komt nooit meer. Die komt nooit meer. Nee, nee. Daar is het klimaat veel te veel voor opgewarmd. Helaas. Als hij er komt, sta ik vooraan. Maar hij gaat niet meer komen.
2: Welkom, Jordi.
4: Kijk, dat vind ik wel lekker aan Buienradar. He, dat Weerplaza, dat was altijd maar een beetje van, ja, nou ja, we zien het wel eventjes. Ik weet het eigenlijk niet wat er gaat komen. En Buienradar zegt gewoon, ja, moet je eens even luisteren, beste mensen. Want Joe, die Elfstedentocht, lif je hem maar op en schrijf hem met een hele dikke stift op je buik. Want dat gaat gewoon nooit meer komen. Hulde voor Buienradar! Ja, super. En die Jordi, ook een toppertje.
2: Ja.
4: Jordi Huurne, je kunt hem ook op tv zien. Het is nog een plaatje om naar te kijken ook. Dat is echt, we hebben wat binnengehaald, jongens. Het is ongelooflijk.
2: Zeker.
4: Ja, het is super.
2: Het is toch maar het begin.
4: En laten we er dan ook niet meer over beginnen. Geen Elfstedentocht. Er hoeft niet gehuild te worden aan talkshowtafels of die er komt, ja of nee. Het gaat niet meer gebeuren.
2: Echt niet?
4: Duidelijk. Nee. Nee, nou ja, dat zegt Jordi.
2: Ik heb niks gehoord.
4: En die kan het weten, van Buienradar. Die kan het weten. Gerdy die zegt, andere zaken. Wil je een adres? Ja, dat je bij moet zijn. Wil je het adres voor de kaartjes van Koen en Sander nog eens even noemen? En Mechie zegt dat ook. Hey Kai, heb jij het adres nog even voor de kaartjes van Koen en Sander? Als je denkt, waar gaat dit over? Ik ga je dat zo even uitleggen.
6: Dit is Joe. Het is top 800. Met Kai Merks.
4: Maar eerst over witte kerst gesproken en het eindejaars. Dit is lekker. Happy New Year van ABBA in de lijst.
7: Nummer 9.

0: Tina Turner bij Joe. We don't need another hero in de Joe 80's Top 800. Op 308. 308 zijn we inmiddels aanbeland. Je hoort Rolling Stones over een paar minuutjes. Op nummer 307 met Start Me Up. Eerst even het volgende, want deze maand vieren Koen en Sander hun 20-jarig bestaan. Ze zijn elke ochtend hier te horen bij Joe van 6 tot 10 met de Koen en Sander Show. En nu heb ik gisteren hier in de middagshow een klein ideetje opgegooid. Want ik dacht, is het misschien leuk als we allemaal, als je wel eens luistert of hebt geluisterd naar de Koen en Sander Show, een kaartje stuurt om het olijke duo te bedanken. Koen en Sander hebben dat ook gehoord natuurlijk. En vanmorgen in de ochtendshow hebben ze daar eventjes vluchtig op gereageerd. Luister even mee.
1: Een kaart?
0: Ja, een oldschool kaart.
1: Gaat iemand dat nog doen anders?
0: Heel eerlijk, dat denk ik niet. Dat denk ik niet, werd er gezegd. Ze denken dat het niet gaat gebeuren.
2: Oh, zeker.
0: Jawel toch, Jeroen?
2: Absoluut.
0: Ja, natuurlijk wel. We zullen ze toch bedanken.
2: Ja.
0: Bedoel, het is een heel klein gebaar. Een heel klein gebaar, gewoon even een kaartje. En inderdaad, wanneer doe je het nog? Nou, bij dit soort uitgelezen momenten, ja, moet je het gewoon doen. En dat het niet gebeurt, is al helemaal niet waar. Want er ligt hier geen envelop naast mij, maar wel een hele grote doos. En die komt van Riki. Hallo, Riki.
3: Goedemiddag, Kai.
0: Hé, hey, hallo. Nou, jij hoorde gisteren mijn oproep, of hoe ging het precies?
3: Ja, ik hoorde hem en ik dacht, ja, ik vind het een superleuk idee. Dus hier doe ik aan mee.
0: Want jij luistert al heel lang naar Koen en Sanders?
3: Ja, aardig wat, ja.
0: En nu zitten ze in ieder geval lekker hier bij Joe, tussen 6 en 10 in de ochtend met de Koen en Sander Show. En daar luister je dan ook graag naar, neem ik aan, anders doe je dit niet.
3: Ja, iedere ochtend staat hij bij mij om 6 uur aan.
0: Want dit is wel echt, dit is meer dan een kaart, lieve Riki.
3: Ja, ik ben wel enthousiast geweest, denk ik.
0: Nou, je bent wel erg enthousiast geweest, ja. Mag ik hem openmaken of niet?
3: Ja, zeker.
0: Ja, ik heb hem hier open. Kijk, er zit een schitterende kaart zit erin met op de voorkant Koen en Sander. Dat is wel toepasselijk natuurlijk, waar je ze feliciteert. Ik zal het allemaal niet voorlezen. Bedoeld is natuurlijk heel persoonlijk allemaal. Gefeliciteerd met 20 jaar samen knallen als radio-dj's. Nou, toch voorgelezen. bedenk ik me nu. Nou, maakt het niet uit. Maar daarbij zit ook nog een fles drank. Je hebt gewoon, wat is het? Is het een kavaatje? Is het champagne? Je hebt echt een flink in de... Het is een kavaatje, lekker. Nou ja, je hebt echt flink in de buidel getast. Waarom?
3: Ja, ze moeten toch kunnen proosten op dat 20-jarige jubileum.
0: Ja, maar laten ze dat lekker zelf regelen, joh. Ze verdienen hartstikke veel, joh, die Koen en Sander.
3: Ach, voor een keertje. Maar laten we gek doen.
0: Het is ook al 20 jaar natuurlijk een flink salaris dat de mannen krijgen.
3: Ja, goed. Ze verdienen het waarschijnlijk.
0: Nee, het is hartstikke lief van je, Riki. Hartstikke lief. Ik zou ook zeggen en willen aanmoedigen. Ja, misschien is dit inspiratie voor meerdere. Dat er bij elk kaartje in ieder geval even een goede, lekkere fles zit. En misschien hou ik er dan alleen achter voor mezelf. Dat kan ik niet uitsluiten, natuurlijk. Maar dat is wel een leuke inspiratie. Nou, Riki, ik wil even zonder alle gekkigheid. Ik wil je echt van harte bedanken. Met gewoon even een leuk kaartje van: hey, Koen en Sander, van harte gefeliciteerd. 20 jaar Koen en Sander Show. Ja, dat is fantastisch. Toch?
3: Ja, op zijn minst, laten we het zo zeggen.
0: Ja, op zijn minst. En op nog heel veel jaren natuurlijk ook dat.
3: Zeker te weten. Ja.
0: Ik ga het aan ze bezorgen, lieve Riki. Dankjewel.
3: Ja, graag gedaan.
0: Er komen ook nog veel berichtjes binnen van bijvoorbeeld Mechie en Gerdy en Danara. Die zeggen, ja, wat is het adres? Wat is het adres voor de kaartjes voor Koen en Sander om ze te feliciteren met 20 jaar Koen en Sander? Dat is het volgende adres. Pak even pen en papier erbij. Dat is Van der Madeweg 40... Van der Madeweg 40, 1114, postcode 1114, AM in Amsterdam.

0: Ali Klorkenstein en OO Den Haag om nummer 306. Laatst nog officieel gestopt met optreden natuurlijk, Harry Jekkers. Deed hij deze ook nog even één keertje. Prachtig mooi. Ja, wat een ode aan Den Haag is het toch. En het is ook wat Taco zegt of inspreekt via de app van Joe.
1: Het is toch mooi dat als je op de file staat op het Prins Klausplein naast het ADO-stadion, dat dan het volkslied van Den Haag voorbij komt. Dat is toch mooi, mensen. Dank je wel.
0: Ja, dat is mooi. Heeft het ook goed gedaan, hoor. 187 plaatsen winst voor OO Den Haag, dus op 306. Later deze avond nog antwoord op een onderzoek. Het geweten van de show, Jesse.
2: Ja, 9% van de mensen zouden dit met zich mee willen hebben in de kist als ze ooit begraven worden.
0: Je begrijpt, het wordt een hele gezellige avond, dus kom er lekker bij. Maar wat, wat zou 9% mee willen nemen als ze tijdelijke verruilen voor het eeuwige? Dat is eigenlijk de vraag. Antwoord later deze middag. En Madonna hoor je zo in de Joe 80's Top 100. Met Like a Virgin en ook Aerosmith.
3: Zometeen meer 80's Top 800.
4: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
5: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
6: NHA.nl. Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
7: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
8: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
9: De energietransitie is onmogelijk.
10: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
8: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
11: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
12: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historie.

0: historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
1: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
2: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Wow, wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
4: Oh, nu al zin in zaterdag.
3: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
5: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken, zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
6: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
7: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
8: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
7: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
10: Deze week bij HEMA, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
11: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
12: Dit is jou. Icehouse, hoor je na het nieuws van 6 uur. Jeroen Latijnhouwers.
13: Goedenavond. Het is onvoorstelbaar wat er vandaag in het Gelderse over Asselt is gebeurd. Dat zei de burgemeester een half uur geleden op een persconferentie.
14: Wat er vannacht is gebeurd in over Asselt gaat alle perken te buiten. En niet alleen de gemeenschap over Asselt is geschokt, maar de hele samenleving. Dit is on-Nederlands.
13: Op camerabeelden is te zien dat een grote groep mensen met wapens door het dorp loopt. Er zijn inmiddels 34 verdachten opgepakt. Ze komen niet alleen uit ons land, maar ook uit België, Frankrijk en Algerije. Dan de weer uitgelekte Prinsjesdagplannen van het kabinet. Het minderheidskabinet heeft voor die plannen de steun van de oppositie hard nodig. Maar die oppositie is totaal niet blij met de plannen. Neem pro-leider Jesse Klaver.
15: Ik zie dit ook echt niet als een handreiking. Sterker nog, de manier waarop ze dit doen, zeggen dat het een handreiking is, de verwachtingen opkloppen, vervolgens al deze informatie lekken zonder dat wij hier maar iets van weten. En ik half geïnformeerd u ook te woord moet staan. Dat is niet per se goed voor het vertrouwen.
13: PVV-leider Wilders vindt de plannen ook niet, maar verwoordt dat net wat anders.
16: Het is een beetje alsof iemand tegen je zegt, ik was van plan je 10 stokslagen te geven, geef er nu nog 6, dus je moet blij zijn.
13: Even op een rij, een paar van de belangrijkste plannen. De bezuinigingen op de uitkeringen worden grotendeels geschrapt of uitgesteld. De geplande verhoging van het eigen risico wordt een jaar uitgesteld. En hogere inkomens gaan meer belasting betalen. Tot slot, slecht nieuws voor alle automobilisten. De benzineprijs bereikt morgen een recordhoogte. Dat verwachten experts, omdat het nog steeds onrustig is bij de straat van Hormuz. De adviesprijs voor een liter benzine staat morgen zeer waarschijnlijk op bijna €2,67. Ik zeg maar weer een keer, het weer van Buienradar, in dit geval, is geheel gratis. Nee,
17: oh, wat mooi.
13: Is belangrijk.
17: Wat goed. Ja, zeker. Ja.
13: Vanavond is het droog. Het koelt af naar 11 tot 16 graden. Dan tikkie mag misschien wel.
17: Ja, ik wou het zeggen.
13: Tikkies.
17: Ja, of, ja, inderdaad. Ja. Stel dat iedereen in tikkie zou moeten betalen en dat jij dan pas het weer vertelt. Dat zou wat zijn, zeg.
13: Ik overweeg het op dit moment. Ik heb er één zin namelijk.
17: Oh, nou maar doe maar.
13: Ja, maar natuurlijk is het tikkie.
17: Oh, ja, nou het is goed met je tikkie.
13: Morgen af en toe zon, ook enkele buien. Het wordt morgen 21 graden.
17: Kijk, door met de grootste hits uit de 80's.
18: 0800 met...

0: Imagine op 304 in de Joe 80's Top 800. Staat vaak genoteerd, hè? Madonna wel 15 keer in de lijst. En je komt haar nog 1, 2, 3, 4, 5 keer tegen. Dat is mooi, hè?
1: Ja.
0: Het is wel een hele mooie score om nog 303 nummers die gedraaid moeten worden dan nog 5 keer voorbij komen. Waarschijnlijk een beetje verspreid, kan ik me zo voorstellen. Dat is een hele mooie score van Madonna. Ik draai nu in ieder geval Hard to Say I'm Sorry van Chicago. Dan is toch even de vraag die je dan meteen stelt, ga ik ook doen. Jeroen Latijnhouwers,
1: ja.
0: Zeg jij vaak sorry?
1: Als het nodig is, als ik iets fout heb gedaan, zeg ik vrij makkelijk sorry. En ook als ik er ergens snel vanaf wil zijn.
0: Ja, precies.
1: Dan helpt dat. Sorry. Hop, klaar.
0: Ja, sorry. Oh ja, meer, een beetje meer de geïrriteerde sorry.
1: Nou, wel, nou soms kun je het ook spelen alsof je het meent.
0: Ja, nee, oké.
1: Okay. Spijt me, echt, dat vind ik echt heel vervelend. Sorry daarvoor. Meen ik helemaal niet.
0: Hé, hey, maar wel goed.
1: Dank je.
0: Vind ik een hele goede zeg.
1: Mm-hmm.
0: Maar niet tussen van achter dat je niet moet doen. Ja, sorry.
1: Nee,
0: die
1: zo.
0: Sorry's heb je ook.
1: Nee.
0: Moet wel echt. Dat vind ik wel. Even, als je sorry zegt, moet je het zeggen omdat je het meent.
1: Ja.
0: Natuurlijk. Er zijn ook heel veel mensen die heel makkelijk sorry zeggen. Dan denk je van ja, maar dit heeft totaal geen waarde. Toch?
1: Ah, dat is niet helemaal waar. Sommige mensen hebben er namelijk zoveel moeite mee om sorry te zeggen. Eigenlijk kunnen ze het niet. Dus iedere sorry is meegenomen. Zo kun je het ook zien.
0: Nou, Guus zegt wel eens sorry. Dat is mijn zoontje van 4. En dan denk ik, ja, hier meen jij helemaal niks van.
1: Zeg je dat dan?
0: Dan gaat het een beetje in de lucht ledigen. Hij zegt het namelijk ook heel vaak. Maar ook bij hele kleine dingen. Guus, ik heb gevraagd of je je schoenen aan wilt doen. Ja, sorry.
1: Wat? Dat klinkt heel gemeen.
0: Ja, klinkt heel gemeen. Er is onderzoek nagedaan. Britten die zeggen in ieder geval heel vaak sorry. Er kwam een nieuwsartikel tegen waarin stond dat Britten bijna verslaafd zijn aan sorry zeggen. Sterker nog, ze zeggen het zo'n 8 tot 20 keer per dag. Sorry. Alleen Japanners, die ook een sterke excuuscultuur kennen, die kunnen zich daarmee meten. Maar heel veel voordelen levert er blijkbaar niet op. Onderzoekers die geven aan dat al dat sorry zeggen situaties op de werkvloer juist ongemakkelijker kan maken. Blijft het onderzoek? Nou ja, doe je voordeel mee, zou ik zeggen. Sorry tegen Chicago zeggen hoeft in ieder geval niet. Ze stijgen namelijk 73 plekken in de Joe 80's Top 800 naar een keurige 303 in de Joe 80's Top 800. Je denkt, god, wat veel informatie. Ik kan het helemaal niet meer verwerken op dinsdagavond. Sorry.
1: Ja, gemeend.
0: Nee.

0: Aerosmith bij Joe, Love in the Elevator. Op 302 in de Joe 80's Top 800. Nieuws van 6:30 komt eraan. En na het nieuws van 6:30 onder andere antwoord op het onderzoek van vandaag. Het geweten van de show, Jesse.
1: Ja, 9% van de mensen zouden dit met zich mee willen hebben in de kist als ze ooit begraven worden.
0: Ja, 9%. Wat zou dat kunnen zijn? Heb jij erover nagedacht, Jeroen?
2: Nou, allereerst de vraag, geldt het ook voor crematies?
0: Oh,
2: leuk. Ja,
1: dat is een leuke vraag. Nee,
2: ja, de diepte in.
0: Ja, goed. Ja, leuk, de diepte in. Even leuk. Ja, ja.
1: Goeie vraag, geen idee.
2: Nee.
1: Vast.
2: Nee, ja, ik vind het een beetje een lastige vraag, moet ik zeggen. Ik vind het altijd een beetje ongemakkelijk om hierover te praten.
0: Ja.
2: Maar de vraag, 9% van de mensen zou dit met zich mee willen hebben, de kist, als ze ooit begraven worden. Ik zeg, een leeslampje.
0: Een leeslampje.
1: Een leeslampje.
0: Ja. Om te lezen.
2: Ja, ja, nee.
0: Voor de dode momentjes. Een leeslampje meenemen.
2: Om wat leven in de brouwerij te brengen. Voor licht te zien.
1: Nee, ja. Is niet goed.
0: Nee, is niet goed. Ah. Nou, zand erover. Wat zou het antwoord kunnen zijn? Je hoort het na het nieuws van 6:30. En ook naar nog één nummer hebben te gaan in de Joe 80's Top 100. Voor vandaag in ieder geval is nummer 301. Is het nummer van Gloria Estefan. Welke dat is, hoor je over een paar minuten.
3: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
4: Dames en heren, de daluren beginnen.
5: Ah, vanaf 6:30 reis je met 40% korting per NS Flexdal voordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
6: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu super sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
7: Simyo.
8: Smint.
9: Valt je iets op aan mij?
8: Nieuwe jas?
9: Nee.
8: Nieuwe schoenen?
9: Nee.
8: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
10: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
8: Smint.
11: Boost yourself. Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
12: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
11: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
13: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
14: Bij Ter Stal snappen we kids wel. Sommen zijn stom en stilzitten saai. Veel liever spelen, chillen, scrollen, dollen in vette, vetvoordelige outfits. Slimme keus. From school to cool. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
15: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden. Of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen. Of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
18: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
19: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
18: Of,
17: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
1: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
8: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
2: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
9: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen.
7: Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
9: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AHA Bakkersbrood Oerdesem Eiwitrijk. Voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
20: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
21: Jongens, eten!
22: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
23: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
24: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
25: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
26: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
25: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
26: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
25: En als je voor jezelf werkt?
26: Ook gewoon één factuur per maand.
25: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
26: Mm-hmm.
25: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
27: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
28: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
27: Phew, we kunnen weer.
28: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
0: Er is lokaal een buitje, maar verder droog met zo'n 20 graden. En morgen eigenlijk hetzelfde, maar dan wel ietsje warmer. Ja, echt ietsje. 21 graden. Dit is Joe. Laatste nummer van vandaag in de Joe 80's Top 800. Hoor je naar het nieuws? Jeroen.
29: Goedenavond. De Prinsjesdagstukken die gelekt zijn, zijn niet de definitieve plannen. Dat verwacht CDA-leider Bontebal.
30: Ik ga er niet van uit dat men zegt het is geweldig en we tekenen bij het kruisje. Maar laten we in ieder geval allemaal zo volwassen zijn om gewoon eerst het gesprek en de onderhandeling te voeren. Wensen op tafel te leggen. Niemand krijgt altijd zijn zin. Ik heb ook niet altijd mijn zin gekregen de afgelopen dagen, hoe vervelend ik dat ook vond.
29: Volgens Bontebal is wat er nu ligt een bod aan de oppositie. Maar tot nu toe is de oppositie behoorlijk negatief over de begrotingsplannen. Zowel linkse als rechtse partijen zeggen, hier worden wij niet blij van.
0: Maar dit is toch ook een beetje de bedoeling?
29: Ja.
0: Hiervoor wordt het toch bewust gelekt om eens eventjes gewoon even de temperatuur te meten. Van, gewoon valt dit, toch?
29: Ja, dit heeft er zeker mee te maken, ja.
0: Ja.
29: Het is wat vroeg dat gelekt is, een dag nadat. Was wel de verwachting, want het kabinet wil even laten zien, dit hebben we voor elkaar, hoopt op een klein applausje. Kreeg vooral hoon, zeg maar het is een soort bot en daar gaat dan per partij natuurlijk ook onderhandeld worden. Maar
0: ja.
29: Tot op dit moment zijn ze niet blij met wat ze gekregen hebben. Dat betekent ook dat de staking, landelijke OV-staking volgende week, gewoon doorgaat. Dus dat is niet fijn. Geen leuk nieuws dus uit Politiek Den Haag. Wel leuk nieuws van en over IKEA. Die gaat namelijk de prijs van ruim 1500 producten verlagen. Gemiddeld met zo'n 15-25%. Dan gaat het om de zeer populaire Kallax en Billykast en nog veel meer. IKEA wil hiermee de klanten tegemoetkomen die minder te besteden hebben door de gestegen kosten voor levensonderhoud. Tot slot, er is een nieuwe hulplijn voor ouders. Ouders die te maken hebben met zogenaamde eettafelstress. Oftewel de spanning die kan ontstaan wanneer ouders hun kind gezond willen leren eten en het kind heftig tegenstribbelt. En dan zeg ik nog heel aardig. Uit onderzoek blijkt dat ruim 70% van de ouders dat herkent en niet weet wat te doen. Dat frustreert en dat levert veel stress op. En die ouders die kunnen bellen naar het menu van de oudertelefoon.
0: Leuk.
29: Ja.
0: Ik wist niet dat dit bestond.
29: Nee,
0: is dat heel stom? Kijk, de kindertelefoon, die ken ik.
29: Ja.
0: Maar de oudertelefoon, dat is voor mij echt nieuw. Of kom ik nu echt van onder een steen?
29: Nou, ik kende dit eerlijk gezegd ook niet. Ik heb er even in verdiept. Ik heb het nummer voor je, als je wilt trouwens, zo meteen.
0: Ja,
29: wat ook, een oud artikel wat ik tegenkwam, staat ook dat er op dat menu, je krijgt dan hallo met de oudertelefoon, vanaf 8 uur weer bereikbaar vanavond. Kon je 1 voor dit, druk 2 voor dat, weet ik veel. En in het verleden kon je er ook een knop indrukken, laten we zeggen nummer 7, als je iets uit wil schreeuwen. Frustratie of zo.
0: Oh, wauw.
29: Ja, toen dacht ik even, is dit wel serieus? Maar dat, ja, dat kon echt.
0: Ja, dit is voor mij echt een hele nieuwe wereld. Maar goed, op dat menu van de oude telefoon dus geen groente voor de kinderen. Als ik het zo begrijp.
29: Nee, vooral toch niet. Nee.
0: Even telefoonnummer.
29: Ja, 085.
0: Ja.
29: 130.
0: Ja.
29: 46. 5-8.
0: 5-8, goed zo.

0: Stefan en Mimi Samushin. Can't Stay Away From You op nummer 301 in de Joe 80's Top 800. Dat was de lijst voor vandaag. Ah,
1: ja, dat is jammer. Ik heb nog wel zin in morgen, man.
0: Ja, echt. Jeroen, ik vind het... Ja, nou, absoluut.
1: Ja, serieus.
0: Echt. Woorden uit mijn mond. Absoluut. Maar er is ook een kleine troost. Vanavond domper je jezelf nog meer in de 80's op RTL 7. Want deze hele week kijk je heerlijke films uit de 80's. Met vandaag Crocodile Dundee 1 en 2.
1: Die zijn zo leuk, joh.
0: En dan mag jij zeggen met welk deel we beginnen.
1: Daar moet ik even over nadenken.
0: Nee, met 2 natuurlijk.
1: Ja.
0: Dus dat vanavond op RTL 7, de gehele avond. Dat is leuk. Met natuurlijk de uitspraak.
2: He's got a knife.
3: That's not a knife. That's a knife.
0: Oeh, vanavond dus op RTL 7. 9% van de mensen zou dit met zich mee willen nemen in de kist als ze ooit begraven worden. Wat zou het kunnen zijn? Gezellig. Antwoord.

0: Seventh Wave. Chris Norman hoor je zo. En Suzy Quattro, maar eerst. We willen het nu zo zachtjes aan wel alles even weten. Het geweten van de show, Jesse, wat is het antwoord op het onderzoek van vandaag? Of althans, wat is het onderzoek?
1: Ja, het onderzoek van vandaag gaat als volgt. 9% van de mensen zouden dit met zich mee willen hebben in de kist als ze ooit begraven worden.
0: Ja, precies. Jeroen, jij dacht een lampje.
2: Een leeslampje.
0: Voor het geval dat het donker wordt. Ja. Ook natuurlijk.
2: In de lamp hangen.
0: voor in het weekend. Ja, ook leuk. Nee, is niet goed. Maar Lou, die zegt het volgende.
3: Ik denk dat 9% van de mensen het as van hun huisdier mee wil nemen in het graf. En er zijn hun trouwe viervoeters of tweepoters altijd bij hen.
0: Ja. Geen slecht idee, maar ik betwijfel in deze of dat dan 9% is. Of dat niet meer zou zijn dan 9%. Maar is het een goed antwoord?
1: Nee, het is niet uit. Uitkomst van dit onderzoek.
0: Nee, Ron die zegt misschien een lievelingsdrankje. Een flesje Fristie of zo.
1: Nee, ook niet goed.
0: Dan worden we echt creatief. Want ja, wat zou nou kunnen zijn in vredesnaam? Anita, de knuffel van vroeger willen mensen mee in de kist. Ik wil in ieder geval.
1: Nee, is hem ook niet.
0: Monique, ik denk dat de meesten een foto van een partner mee willen nemen. En wanneer ze deze niet hebben, dan van een huisdier.
1: Ook niet goed.
0: Aad.
4: Kratje Heineken.
0: Kratje Heineken.
1: Nee, ook geen kratje.
0: Dan krijg je zo'n uitbouwkist. Ja, dan krijg je een kist met een erker eigenlijk aan de zijkant.
2: Oh ja.
0: Wordt uitgebouwd.
1: Kratje Heineken? Nee, het is geen kratje Heineken ook.
0: Ook niet. Dan is de vraag, wat is het antwoord wel?
1: Ja, hetgeen wat 9% van de mensen willen meenemen in de kist als ze ooit begraven worden, dat is ja, hun mobiele telefoon.
0: Oh ja?
1: Waarom? Ja, dat heeft eigenlijk twee redenen. Tegenwoordig is je mobiel, daar staat zoveel op. Al je foto's, al je dingen. Mensen zien het ook als hun contactpunt met familie en zo. Maar je hebt nog een grotere groep, en dat is ja, eigenlijk best wel logisch. Die zijn bang om ooit levend begraven te worden. Dus willen ze voor het geval dat hun telefoon mee. Dat als het aan de hand is, dan kun je even bellen. Help, ik lig hier nog.
0: Okay. Is dat de reden ook?
1: Dat, is echt, dat hebben echt heel veel mensen gegeven dat aan als reden.
0: Dat is ook heel lang mijn angst geweest. Ja, omdat je dat ook wel eens hoort. Dat ze denken dat iemand overleden is en leggen ze in een kist en dan op punt van begraven. En dan is het ineens, haal me eruit, help. Ja, dat is ook heel lang mijn angst geweest. Ik heb ooit een keer ook gelezen dat mensen vroeger voor dat soort dingetjes ook voor de zekerheid hun hart eruit lieten halen.
1: Oh.
0: Dat je dan in ieder geval zeker weet van ja, deze persoon doet het niet meer. Dat deden mensen vroeger.
2: Hartstikke dood.

0: klopt helemaal namelijk wat je zegt.
1: Dat hartstikke.
0: Nou, het onderzoek van morgen alvast even.
2: Ja, eigenlijk veel simpeler. Mannen overkomt dit 6 keer vaker dan vrouwen.
0: Ja, heel simpeler werd nog gezegd van tevoren. Heel simpeler.
2: Mannen overkomt dit 6 keer vaker dan vrouwen.
0: Nou, antwoord morgen rond

0: en Stumbling In.
1: Goedenavond, jongen. Goedenavond.
0: Voor jij van de kans schiet, mag ik nog even laten weten waar Koen en Sander morgenochtend weer mee verder gaan.
1: Natuurlijk.
0: Met de Joe 80's Top 800, uiteraard. Nog helemaal niet laten horen. Dat is nummer 300 morgen vanaf 9 uur. Ja. En dat is deze. Natuurlijk nog veel meer van het beste uit de 80's.
1: Heerlijk.
0: En nou jij?
1: Ja, nou ja, dat is vanaf morgenochtend 9 uur. Maar laat ik dan ook even lekker beginnen met een klapper uit de 80's van George en Aretha.
0: Oh! Heel goed ook. Hoor je zo na het nieuws van 7 uur.
2: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle deurkruk sets voor binnen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
4: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk, kom er dan.
5: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
6: De Theater-Tiendaagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet. En ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Je hebt nog maar 2 dagen. Theater-Tiendaagse.nl.
5: Nu 2,99% rente op een

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Alles gaat tegenwoordig zo snel kapot, joh. Op het werk is het niet anders. Ik scheur elke maand door mijn kleren.
3: Oh ja? Dan werken jullie zeker niet met Blokledder.
4: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
5: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
6: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
7: Coco.
8: De Lulu.
7: Gek.
6: Dus sprint terug voor een Samsung Galaxy Book 4 met Core i7 processor voor €659. Mediamarkt.
9: De kippeling, kipballetjes of satépan. Wat is jouw favoriet?
10: Kippie.
11: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
10: nu
11: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar €1,69.
10: Nu halen, hè? Dus niet straks.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: Deze week is het de week tegen kanker.
14: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
15: Jij waarschijnlijk ook.
16: Iemand die je dierbaar is.
17: Of was.
16: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
17: en de beste zorg.
16: Voor wie geef jij?
18: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
19: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
12: Fans van voordeel.
16: Aldi. Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
18: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
19: KWF. Tegen kanker voor het leven.
20: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
21: Titanic.
22: Bonjour, ik ben Céline Dion.
21: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt naar het theater bij jou in de buurt.
23: Maar Céline Dion zit toch niet zelf op de Titanic?
21: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op titanic.nl.
22: I'm the queen of the show.
24: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
25: Kia. Movement that inspires.
26: Get ready for the OG.
27: All y'all bitches wanna look like me.
28: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
29: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in 1 formule. Nu alle Davitamon Imea en Bional 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine.
30: Dit is jou. En muziek van George Michael en Aretha Franklin. Na het nieuws van 7 uur door Nathalie van Zuylenkom.
31: Goedenavond. De gelekte Prinsjesdagstukken maken een hoop los bij de oppositie. Daarover zo meer. Maar eerst het laatste nieuws uit over Asselt in Gelderland. De politie houdt al de hele dag een klopjacht op de verdachte van een schietpartij vannacht. Een man van 51 uit Wijchen kwam daarbij om het leven.

0: Tot nu toe zijn 34 mannen opgepakt en justitie weet al meer over hen.
1: Wat we weten is dat het een internationaal gezelschap is. Zoals we nu kijken naar degenen die vastzitten. Dan gaat het over Fransen, Belgen, mensen uit Algerije, maar ook uit Nederland.
0: Het conflict gaat mogelijk om een grote drugsruzie met een link naar Bolle Jos. Maar daar wil justitie weinig over kwijt. Dan door naar Politiek Den Haag. De oppositiepartijen zijn niet blij met de plannen voor Prinsjesdag. Die zijn vandaag uitgelekt. Wel minder bezuinigingen dan verwacht. Maar pro-leider Klaver bijvoorbeeld vindt het allemaal niet ver genoeg gaan.
2: Ik zie dit ook echt niet als een handreiking. Sterker nog, de manier waarop ze dit doen, zeggen dat het een handreiking is. De verwachtingen opkloppen. Vervolgens al deze informatie lekken zonder dat wij hier maar iets van weten. En ik half geïnformeerd u ook te woord moet staan. Dat is niet per se goed voor het vertrouwen.
0: En ook PVV-leider Wilders vindt het niet.
3: Het is een beetje alsof iemand tegen je zegt, ik was van plan je 10 stokslagen te geven, ik geef er nu nog 6, dus je moet blij zijn.
0: Het kabinet heeft de oppositie straks wel nodig om plannen erdoor te krijgen. Duitsland houdt Rusland verantwoordelijk voor de drones op het vliegveld van Leipzig begin vorige maand. Dat blijkt volgens de Duitse regering uit onderzoek. De aanval zou passen in een patroon dat de Russen gebruiken. NAVO-baas Rutte zegt dat het bewijs duidelijk is. Moskou heeft altijd ontkend. En tijdelijk in het buitenland wonen en werken is voor steeds minder mensen een haalbare droom. Vorig jaar wilde 70% dat doen, dit jaar nog maar 59%. Dat komt door de wereldwijd gestegen kosten voor levensonderhoud. Per maand ben je duurst uit in New York City, gemiddeld €4.000. Amsterdam staat op de 11e plek, daar betaal je maandelijks gemiddeld €2.800. Het goedkoopst is het Thaise Chiang Mai met ruim €600 per maand. En dan nog het weer van Buienradar. Een mix van wolken en zon. Het is zo'n 21 graden. Morgen af en toe een zonnetje, maar ook een enkele bui. En dan ook een graad of 21.
4: De beste 80's horen bij Joe.

0: Delta. Grease Lightning bij Joe.
1: Ach. Ja. Haal de gebreide truien maar van zolder. Trek de geitenwolle sokken maar aan. Vrienden, het is herfst. Meteorologisch gezien dan. En ik dacht dat ik er nog niet aan toe was. Maar nu het KNMI de stormnamen heeft gepresenteerd, kan ik helemaal mee. We beginnen met Austin. Dan krijgen we Bulo, Chloe, Dano, Evelyn. Dat zijn de namen van de stormen voor dit jaar. En ik kan eigenlijk niet wachten op de eerste. Gewoon lekker kneuterig, binnen blijven zitten. De regen die tegen de ramen klettert. Kaarsje aan, misschien de open haard. En muziek van Robbie Williams. Oh, ik heb echt heel veel zin om lekker met een warm kopje thee op de bank te gaan zitten. Robbie Williams, and She's the One, hoor je nu bij Joe.

en Steer It Up bij Joe. Goedenavond, Guido hier. En heb je wel eens van die dingen, elke keer dat je het tegenkomt, denk je, ja, beetje raar, het klopt niet, maar weet je wat, laat maar. Ik heb dat dus heel lang gehad bij het liedje wat ik nu voor je ga draaien, Bluff met Liefs uit Londen. Want die tekst is heel logisch, toch? Zij stuurt me kaarten uit Madrid en uit Moskou komt een brief met de prachtigste verhalen, God, wat is er lief. Gisteren uit Lissabon, ik mis je en een zoen. Vandaag uit Praag een kattenbel, want er is nog veel te doen. Uit Praag een kattenbel? Ja, en altijd dacht ik, laat maar. Ja, zij stuurt de kattenbel, een beetje gekke meid, maar als zij katten leuk vindt, dan mag dat. Maar waar ik dus vandaag achter kwam, is dat een kattenbel eigenlijk een klein briefje betekent. Een klein briefje die je achterlaat op de keukentafel bijvoorbeeld. Met alleen erop, ik hou van je, kusje. Dit is Bluff.

Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: De kattenbel uit Praag. Liefst uit Londen van Bluff hoor je op Joe. Zometeen Fergal Sharky, A Good Heart en A Queen met Killer Queen komt eraan. En een nieuwe ronde van Minute to Win It. Daarin moet je binnen 1 minuut 5 begrippen raden. Ik ga ze aan je omschrijven. En lukt het jou om ze alle 5 te raden, win je het Joe prijzenpakket en een dagje erop uit. Wil je meespelen en kans maken op die prijzen? Pak dan snel de app van Joe bij en stuur mij het woord wat de willekeurige woordengenerator nu gaat bedenken. En dat woord is fornuis. Stuur het woord fornuis in via bericht in de app van Joe. En misschien doe je zo mee met Minute to Win It.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
2: Nu halen, dus niet straks.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: een fles Glorix voor maar 99 cent. En Krookie chips per zak maar 1,39.

0: Ontdek wintersport in Canada. Kijk op bbi-travel.nl.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl.
0: Allianz Direct. Wintersport Canada boek je bij BBI Travel. Nu vanaf 15,75 met vlucht en skipas.
2: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: De energietransitie is onmogelijk.
2: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
4: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
5: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AHA Bakkersbrood Oerdesem Eiwitrijk. Voor €1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
6: Het is prijzenparade bij Keukeloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukeloods.nl, de inbouwapparatuur en keukenspecialist.
7: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
6: Prijzenparade, de beste Siemens deals, nu bij Keukeloods.
8: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
9: De Theater-Tiendaagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Je hebt nog maar 2 dagen. Theatertiendaagse.nl.
10: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
11: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
10: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van She Moisture voor zachte, gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Dit is Joe met Guido Kuijn.
15: En een nieuwe ronde van Minute to Win It. Zometeen voor de muziek van Laidback, Sunshine Reggae. En ook Queen hoor je naar Virgil Sharkey.

0: en Killer Queen bij Joe. Daan, goedenavond.
1: Ja, goedenavond.
0: Goedenavond. Ja, ik ben jarig op 4 februari, dus mijn sterrenbeeld is Waterman. Wanneer ben jij jarig?
1: Nou, dan mogen we elkaar de hand schudden. Ik 28 januari.
0: Wat leuk, dus jij bent ook een Waterman?
1: Jazeker.
0: Minute to win it. Maar ik heb wel gehoord dat jij jouw sterrenbeeld ook zeer serieus hebt genomen in het leven.
1: Ja, zeer serieus inderdaad.
0: Wat doe jij dan voor werk?
1: Ja, ik ben zelf servicemonteur en de waterbehandelingstechniek.
0: Ah, en wat doe je dan?
1: Ik doe de onderhoud en zorgen aan de diverse soorten waterinstallaties om het water te kunnen zuiveren dat het geschikt is voor drinkwater.
0: Dus zonder deze waterman geen water?
1: Nee, klopt.
0: Nee, water is echt een beetje jouw passie, hè?
1: Ja, dat is zeker.
0: Wat grappig. En in het weekend, wat doe je dan?
1: Ja, dan hebben we nog de hobby als vrijwillige brandweerman.
0: Nou, alles valt op zijn plek, Daan. Ja. Een waterman die alleen maar bezig is met water. Ik vind het fantastisch. Eens even kijken of ons dat ook verder gaat brengen in Minute to Win It. Deze twee watermannen, we gaan het samen opnemen tegen de jury. Jij mag zo meteen 5 begrippen gaan raden binnen 1 minuut. Ik ga ze aan je omschrijven onder het toeziend oog van die strenge jury. Doe ik iets verkeerd, dus rijm ik op iets, verklap ik een deel van het woord, nou dat soort dingen. Dan hoor je dit. En dat is de jury die zegt, ho stop, Guido, je doet het verkeerd. Je moet iets opnieuw omschrijven. Dus dat is hoe het gaat werken. Mocht het jou lukken om alle 5 de begrippen te raden binnen de minuut, dan win je het Joe prijzenpakket en een dagje erop uit van leukstetickets.nl. Dus daar gaan wij samen voor strijden, Daan.
1: Nou, ik zou zeggen, doe je best.
0: Ja, nou, dank voor de druk. Jij ook, hè?
1: Ja.
0: Nou, daar gaan we in 3, 2, 1... Oké, dit is een tekenfilmserie. En dan moeten we van die dieren vangen met van die ballen. Oorspronkelijk uit China komt het volgens mij.
1: Heel populair. Pokémon?
0: Ja, Pokémon, dat zocht ik. Dit is iets in de ruimte. En dat het is gigantisch en het zuigt alles op.
1: Satelliet?
0: Nee, het zeg maar zuigt alles op. Dus alles wordt er ingezogen. Planeten, kometen. Het is ook heel...
1: De ozon?
0: Nee. Oh, het is heel gevaarlijk. Oké, we gaan even door. Denk ondertussen verder. Dit is een langwerpige snack. Het is een soort broodje. En het doet ook denken aan een dier.
1: Worstenbroodje?
0: Ja, bijna, maar dan in...
1: Hotdog?
0: Ja, hotdog. Dit is de acteur die Mr. Bean speelde.
1: Ron Keaton?
0: Nee, bijna. Die andere.
1: Ron Atkinson.
0: Ja, Ron Atkinson. En dit is een dier dat zit in de zee en dat kan je bijten. De kwal. Ja, dit was ook niet super omschreven door mij. Maar we hadden hem al niet te pakken om dat zwart gat.
1: Oh, een zwart gat, ja.
0: Daar kwamen we niet uit. Nee, het was even een zwart gat in mijn hoofd en ik denk ook in de jouwe. Ach, ja. Daan, wat jammer. Voel ik zo'n binding met je twee watermannen, is het ons niet gelukt. Nou goed. Hey, in ieder geval dank voor het meespelen en succes met het water, hè?
1: Yo, graag gedaan.
0: Morgen een nieuwe ronde van Minute to Win It. Hoop ik toch wel weer even te winnen. Iets voor 7:30 hoor je wat het willekeurige woord van de dag is dat je in mag sturen. En dat doe je dan via de app van

0: John Farnham. En You're the Voice bij Joe. Het allerbeste uit de jaren 70, 80 en 90. En deze week vooral de jaren 80. Morgenochtend gaat hij weer verder. De Joe 80's Top 800. Vanaf 9 uur. En zometeen jouw favoriete liedje uit 1995. Ik heb er namelijk twee voor je klaarstaan in de app van Joe. Stemmen op jouw favoriet doe je nu. Hoor je misschien zometeen. En het nieuws krijg je zo van Nathalie. Goedenavond.
1: Goedenavond Guido. Je hoort zo de korpschef van de politie. En die vertelt over de situatie rond de schietpartij in Overasselt.
2: Nieuwsflash! FOMAR maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
3: FOMAR, voordeel markt. FOMAR, voordeel markt.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
5: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
7: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
8: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
7: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Jongens, eten!
10: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
11: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
12: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
13: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
14: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, David Amon Beauty Gummies met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle David Amon Imea en Bional 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine.
15: Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen.

0: vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
1: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan.

0: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
1: 18 plus, speel bewust.
2: Ja.
3: Is het echt serieus?
2: Oh,
3: wat een geld.
4: 18.000, potverdikke me.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
6: Met muziek van Fleetwood Mac en ook Dire Straits. Net nieuws van 8 uur, gelezen door Nathalie van Zuilenkom.
7: Goedenavond. De schietpartij van afgelopen nacht in Overasselt is on-Nederlands. Dat zegt de korpschef van de politie in het programma van Eva.
8: Je moet zich voorstellen, de collega's die krijgen een melding. Die komen daar ter plekke, die stappen uit die auto en die worden direct beschoten. En die worden ook direct geraakt. De collega's die vervolgens achter hun aankomen, die trekken deze collega's in de auto, omdat er op dat moment nog steeds geschoten wordt. Dus er is voor ons echt een bijzondere situatie geweest.
7: De twee agenten die gewond raakten bij de schietpartij zijn buiten levensgevaar. Een man van 51 uit Wijchen is doodgeschoten. Tientallen mannen met bivakmutsen liepen vannacht door Overasselt. Deze mensen die Nieuwsuur sprak, zagen het gebeuren.
9: Een man of 30 wat door de straat heen trok. 3 kwartier later staat het arrestatieteam achter je door je tuin heen loopt. Dan denk je wel van, jee, wat is hier aan de hand allemaal?
10: Ik slaap normaal altijd met ramen open en opeens hoorde ik wat knallen. Veel helikoptergeluid.
7: Inmiddels zijn 34 mannen opgepakt. De aanleiding van de schietpartij zou een drugsconflict zijn met een link naar Bolle Jos. Nog een besmetting met het West-Nijl-virus. Dit keer in Amstelveen, meldt AT5. Een vrouw van 39 heeft daardoor een hersenvliesontsteking opgelopen. Het is de 4e besmetting van het West-Nijl-virus dit jaar. 2 mensen zijn eraan overleden. De kans dat je het virus krijgt in ons land is heel klein. In Kroatië is een Nederlandse bergbeklimmer gered. Het gaat om een man van 65. Volgens het AD was hij de weg kwijtgeraakt en uitgedroogd. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe het nu met hem gaat. En dan nieuws over IKEA. Die gaat de prijs van ruim 1500 producten verlagen. Gemiddeld met zo'n 15-25%. Het gaat bijvoorbeeld om Kallax en billykasten, maar ook om slaapkamermeubels. IKEA wil hiermee klanten tegemoetkomen die minder te besteden hebben door de gestegen kosten voor levensonderhoud. En dan nog het weer van Buienradar. Vanavond is het droog en koelt het af naar 11 tot 16 graden. Morgen ook af en toe een zonnetje, maar ook kans op een enkele bui. En dat bij een graad of 21.
11: De beste 80's horen bij Joe. Horen bij Joe. De Joe 80's top 800. Morgenochtend om 9 uur gaat hij weer verder. Dit is Joe met Guido Kuijn.
6: En stem ondertussen even op jouw favoriete liedje 1995. Doe je nu in de app van Joe het liedje met de meeste stemmen.

0: Dire Straits. Sultans of Swing bij Joe. Met zo nog Casey and the Sunshine Band en Give It Up. Het is 1 september 2026 en de soap die Prinsjesdag heet draait vandaag gewoon weer op volle kracht verder. Want officieel horen we alle plannen natuurlijk pas over 2 weken. Maar vandaag zijn er al Prinsjesdagstukken gelekt. En wat staat er nou in? Nou, dat de bezuinigingen op sociale zekerheid geschrapt gaan worden en dat de verhoging van het eigen risico een jaar wordt uitgesteld. Ook worden de hogere inkomens straks extra belast. En wat er dan nog meer uit het koffertje komt, dat horen we wel pas op 15 september. Of het zal wel weer eerder gelekt worden, maar goed. Daar komen we nog wel tegen. En de komende 6 weken rijdt er een vuurwerk-inleverbus door Nederland. Die rijdt langs 34 locaties waar je dan je vuurwerk kunt inleveren als je dat nog hebt liggen. Het gaat dan om vuurwerk in de categorie F2 of hoger. Dus bijvoorbeeld al het siervuurwerk. Want sinds 1 augustus geldt er een vuurwerkverbod op dit vuurwerk. Toch wordt er geen topdrukte verwacht bij die bussen. Want ja, die vuurwerkliefhebbers. Komt-ie? Steken het toch liever lekker op.
1: Oh ja,
2: die had je ook nog.
0: Ik heb er weer eentje voor je. Een muzikaal dilemma. Twee liedjes uit de top 40 van vandaag. 1 september, maar dan in 1995. En aan jou de vraag, welke van de twee wil je liever horen op Joe? Ga je voor?

0: Marcel de Groot, mag ik naar je kijken?
1: Mag ik naar je kijken in het volle licht? In een kamer met de metten de gordijnen dicht.
0: Van welke van deze twee word je vrolijker? Waarvan gaat jouw vuurpijl de lucht in? Stem op jouw favoriet, doe je nu in de app van Joe. Ik liet je de meeste stemmen over 7 minuten. In de tussentijd Michael Jackson, Smooth Criminal. En dit is Casey in the Sunshine Band.

0: Michael Jackson. Smooth Criminal bij Joe met het allerbeste uit de 70s, 80s en 90s.
1: Oh ja, die had je ook nog.
0: Maar nu waren we ons even muzikaal gezien in het jaar 1995. Ja, en inmiddels is het iets vanzelfsprekends. Ik zie ze regelmatig vliegen. Maar 30 jaar geleden is dit pas geïntroduceerd, of tenminste 31 jaar geleden, de trauma-helikopter. Op 16 mei 1995 waren de eerste vluchten boven Nederland. En in de eerste 26 jaar is de heli al meer dan 100.000 keer uitgerukt. Binnen 15 minuten zou de traumahelikopter gemiddeld bij je moeten zijn. Tenminste, als hij heel dichtbij kan landen. Dus vind ik wel heel tof. Dus als je ze ziet vliegen, even omhoog zwaaien. In de top 40. Op 1 september 1995 stonden deze twee liedjes. En mijn vraag aan jou was: welke van de twee wil je liever horen?

0: veelvuldig gestemd in de app van Joe. Deze liedjes maken echt wat los bij de mensen. Wel leuk om te zien. Maar er is een zeer duidelijke winnaar. 68% van de stemmen ging naar Clouseau.
1: Oh ja, die had je ook nog.

Van Oh Ja, die had je ook nog voor vandaag. Clouseau met Passie. Morgen dan kun je weer stemmen op jouw favoriete liedje uit de top 40 uit een eerder jaar. Dan de keuze uit twee liedjes uit de top 40 van morgen, maar dan in 1990. En nu Roger Glover, Love Is All.

0: Roger Glover. En Friends, Love Is All bij Joe. Het is een lekkere dinsdagavond zo. Met muziek van Pointer Sisters, I'm So Excited zometeen. Ook Supertramp en Janet Jackson.
1: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
2: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
3: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
2: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
3: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
2: En als je voor jezelf werkt?
3: Ook gewoon één factuur per maand.
2: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
3: Mm-hmm.
2: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
4: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way. Met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
5: Wie was je aan de beurt?
6: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?

0: Speelbewust 18 plus.
1: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
2: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
7: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
8: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
9: Voor wie zijn we ook alweer?
8: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
10: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
11: Astigmatisme. Nee, dat is geen nieuwe vorm van activisme. Maar je ogen kunnen wel protesteren, omdat je hoornvlies niet perfect rond is. En dan kun je een bal als een ei zien. Bij iWish corrigeren we dat met cilinders in je glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
12: Het is prijzenparade bij Keukeloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken en de allerscherpste apparatuurdeals. Keukeloods.nl, de inbouwapparatuur en keukenspecialist.
13: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
12: Prijzenparade. De beste Siemens deals. Nu bij Keukeloods.
14: 18 plus, speel bewust.
15: Ja. Echt serieus?
16: Zo.
15: Wat een geld.
17: 18.000. Godverdikke me.
14: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
18: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
14: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
19: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
20: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
21: Oh, baby. Alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo-packs voor €50... en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
22: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
12: Dit is Joe met Guido Kuijn.
23: En het allerbeste uit de 70s, 80s en 90s. Met Supertramp, Give a Little Bit. Ook Wilson Phillips, Hold On naar Point.

Ik vind het altijd zo knap, hè? Als ik dan van die acteurs of actrices zie... die dan helemaal in een rol zitten, maar dat het ook helemaal klopt. Dus dat ze ook helemaal lichamelijk kloppen bij degene die ze spelen. Je hoort wel eens dat acteurs en actrices dan maandenlang keihard aan het trainen zijn... om dat perfecte summer body te hebben voor die geweldige strandfilm. Maar ja, het kan ook de andere kant op schieten. Is bij Janet Jackson gebeurd. Zij moest voor een rol in een film 27 kilo aankomen. Tenminste, dat heeft ze gedaan. Lekker veel vreten. Maar last minute werd ze afgebeld. Ja, Mariah Carey kreeg de rol. Nou, zit je dan met jouw hamburgers?

R.E.M. Losing My Religion bij Joe. Staat er niet in, hè? Staat niet in de Joe 80's Top 800. Daar is ook wel een logische verklaring voor. Hij komt uit 1991. Maar ik kijk wel weer uit naar morgen. Want om 9 uur morgenochtend gaat hij verder. De Joe 80's Top 800. De 800 beste liedjes uit de 80's volgens jou. Tenminste, als je hebt gestemd via de app van Joe of Joe.nl. En heb je dan gestemd op Maywood, Late at Night? Oh, zet even een reminder in je agenda. Want morgenochtend om 9 uur hoor je die al zeer.

0: Joe. Zeg je dan nog een beetje vaak tegen je partner? Oh, wat vind ik jou eigenlijk sexy? Zou ik maar wat extra doen deze maand? Het is een hele gevaarlijke maand voor relaties, september. Waarom vertel ik je zo meteen? Verder muziek van The Police, Every Breath You Take komt eraan. Ook Chic met The Freak. En het nieuws krijg je van Nathalie. Goedenavond.
1: Goedenavond. Als je nog tijd hebt om te tanken vanavond, doe dat dan maar. Ik vertel je zo waarom.
2: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
3: Titanic.
4: Bonjour, ik ben Céline Dion.
3: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt naar het theater bij jou in de buurt.
5: Ah, Céline Dion zit toch niet zelf op de Titanic?
3: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op titanic.nl.
4: I'm the queen of the show.
2: Vind de training die bij jou past op de baak.

0: gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
2: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
1: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Vodafone. Smin.
4: Valt je iets op aan mij?
3: Nieuwe jas?
4: Nee.
3: Nieuwe schoenen?
4: Nee.
3: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je,
5: jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
6: Vraag je
7: wat?
6: Elk jaar goedkope werkkleding kopen of iets meer betalen en langer mee doen.
7: Langer mee doen is goedkoper.
6: Zeker, kwaliteit rendeert.
8: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blaklader.
9: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
10: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
11: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijgt nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
12: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One a Day.

0: makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
1: Deze week is het de week tegen kanker.
2: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
3: Jij waarschijnlijk ook.
4: Iemand die je dierbaar is.
5: Of was.
6: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
5: En de beste zorg.
6: Voor wie geef jij?
0: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
7: KWF. Tegen kanker voor het leven.
8: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
6: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
0: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
7: KWF. Tegen kanker voor het leven.
9: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
10: Nee.
9: Proteïneshakes.
11: Gadver.
9: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
12: Lekker bezig.
9: Milner.
13: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
14: Simyo.
9: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
12: Lekker bezig.
15: Met The Police, Every Breath You Take. Na het nieuws van 9 uur door Nathalie van Zuylenkom.
16: Goedenavond. Begin in Gelderland. In Overasselt is de politie nog druk bezig met onderzoek naar de schietpartij van afgelopen nacht. Een man van 51 uit Wijchen kwam om het leven. Twee agenten raakten zwaar gewond. De schietpartij was bij een woning waar het vorig jaar ook al raak was, zegt justitie.
17: We weten wel, en dat heeft de politie bevestigd, dat vorig jaar op deze woning ook een schietincident heeft plaatsgevonden. Daar zijn twee mensen onherroepelijk voor veroordeeld. Het idee was dat het gaat om een langslepend conflict. Maar meer dan dat kan ik in het kader van het motief niet delen.
16: Er zijn 34 mensen opgepakt. De ME is in de omgeving om de politie te helpen met het onderzoek. Mensen in de omgeving krijgen het advies om zoveel mogelijk binnen te blijven. Ouders met kinderen op de opvang krijgen volgend jaar minder toeslag dan waarop ze hadden gerekend. Het kabinet wil de toeslag namelijk minder laten stijgen. En die maatregel moet 350 miljoen opleveren. Betekent niet dat ouders meer kwijt zijn voor de opvang. De verhoging is alleen minder groot. Duitsland houdt Rusland verantwoordelijk voor de drones op het vliegveld van Leipzig begin vorige maand. Dat blijkt volgens de Duitse regering uit onderzoek. De aanval zou passen in een patroon dat de Russen gebruiken. NAVO-baas Rutte zegt dat het bewijs duidelijk is. Moskou heeft altijd ontkend. En tank nog even snel je auto vol als het kan, want de benzineprijs bereikt morgen een recordhoogte. Tenminste, dat verwachten experts omdat het nog steeds onrustig is bij de straat van Hormuz. De adviesprijs voor een liter benzine is morgen waarschijnlijk bijna €2,67 per liter bij de grote tankstations. En dan nog tot slot het weer van Buienradar. Vanavond is het droog en koelt het af naar zo'n 11 tot 16 graden. Morgen af en toe een zonnetje, maar ook een enkele bui. En dat bij een graad of 21.
18: De beste 80's horen bij Joe. Oh yeah, de Joe 80's Top 800. Morgenochtend om 9 uur gaat hij weer verder. Dit is Joe met Guido Kuijn.
15: Ja, goedenavond. En lekker is er de 70s, 80s en 90s van Tim Finn. Ook No Doubt, de eerste Police.

Dit is Guido hier op 1 september. Ja, natuurlijk de start van de herfst, maar ook de start van, pas op, break-up season. Ja, we komen allemaal terug van vakantie. We zijn lekker met onze partner op stap geweest. Hebben lekkere tijd voor elkaar gehad ook natuurlijk. Geen afleidingen van werk, van familie. Allemaal beslommeringen en verplichtingen. Maar ja, je zal er maar achter komen dat in die tijd die je lekker met je partner hebt gespendeerd, dat je erachter komt dat diegene helemaal niet zo leuk is. Nee, dat je het liever alleen doet. En dat al die onderliggende relatieproblemen in één keer aan de oppervlakte komen. Dus mocht je een beetje wrijving voelen en wil je een break-up voorkomen, dan is dit het moment om even iets liefs te doen. Even een klein briefje achterlaten. Even het favoriete gebakje kopen van diegene. Ga ik misschien nog redden? Krijg je niet dezelfde situatie als Gwen Stefani? Luister maar. You and me.

Patrick Hernandez, Born to be Alive bij Joe. Zometeen weer kans op 100 euro in de 10 voor 10. Ging gisteren best wel prima. Erwin won 80 euro, maar gaat die 100 euro er vanavond uit? En misschien wel naar jou. Jezelf opgeven doe je over 6.

0: David Bowie. Let's Dance. Je bent bij Joe. Het allerbeste uit de 70s, 80s en 90s. Zometeen Michael Zambello, Maniac, ook Earth and Fire met Weekend. Is dat bijna vergeten? Je maakt ook nog kans op 100 euro. 100 euro in een nieuwe ronde van de 10 voor 10. 10 vragen, 10 euro per goed antwoord. Hopelijk tik jij het helemaal binnen vanavond. Maar dan moet je wel meespelen. En jezelf opgeven doe je nu door via een berichtje in de app van Joe het antwoord te sturen op de volgende vraag. Hoe heet de ijskoningin uit de Disney-film Frozen? Dus hoe heet de ijskoningin uit Frozen? Stuur het in via een bericht in de app van Joe. Maak je meteen kans op 100 euro.
1: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
2: Nu al zin in zaterdag.
1: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust, 18+.
3: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
4: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
5: Nog 309.000.
6: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
7: 7 sturen.
6: Alcantara bekleding.
8: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
5: Kijk eens, gevonden.
8: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
4: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen. Met Financial Lease.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
11: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
13: Anders grijp je mis.
11: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
14: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
15: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
17: 18+, speel bewust.
18: Ja. Is het echt serieus?
19: Wat een geld.
20: 50.000, potverdikke me.
17: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
21: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
17: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
22: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vrienden loterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
23: Voor wie zijn we het alweer?
22: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
24: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
25: Heeft jouw organisatie een hoog verloop? Stop met achteraf reageren. Met Belder maak je motivatie direct zichtbaar, zodat jij op tijd ingrijpt. Bespaar op hoge wervingskosten en hou je beste mensen aan boord. Ga naar belder.nl.
24: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
25: Wil jij het verloop en verzuim aantoonbaar omlaag brengen? Kijk op welder.nl.
0: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
13: De energietransitie is onmogelijk.
19: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
7: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
20: Dit is Joe met Guido Kuijn.
23: En hoe heet de ijskoningin uit de Disney-film Frozen?
26: Let it go!
23: Weet je dat? Stuur het in via bericht in de app van Joe. Maak je kans op €100 in de 10 voor 10 zometeen. En Earth and Fire Weekend hoor je naar Mike.

0: Hélène?
1: Ja?
0: Zeg eens eerlijk, is het vluchtgedrag of niet?
1: Vluchtgedrag?
0: Vluchtgedrag, dat je aanstaand weekend naar Sicilië gaat.
1: Uiteraard, uiteraard. Oh. Nee, dit is gewoon echt lekker even de rust opzoeken na alle hectiek.
0: Ja, oké, dus het is niet omdat je bij je schoonouders woont?
1: Nee, het is niet omdat ik maar alleen mijn schoonouders... die zitten op de camping, dus dat is nog het mooiste van het hele verhaal.
0: Joh, je hebt ze gewoon het huis uitgejaagd.
2: De 10 voor 10.
0: Ja, je moet even uitleggen hoe dit zit.
1: Ja, nou ja, het is dus zo dat wij niet in ons huis konden wonen omdat het dak eraf was. En dat het aanbod stond dat mijn schoonouders naar de camping gingen in hun chalet. En dat wij in hun huis mochten zitten.
0: Oh, je schoonouders zitten wel warm en droog in een chalet.
1: Ja, zeker. Geen tentje.
0: Oh, ik dacht al, je laat ze met die stromende regen van de afgelopen weken... laat je ze lekker in een tent liggen en jij ligt er nu in hun bed een beetje te koketteren.
1: Nou, dat zou
0: wel
1: zijn, hè?
0: Ja, dat zou wel zijn, maar dat is dus niet zo.
1: Nee.
0: En komend weekend vertrek je naar Sicilië?
1: Komend weekend vertrek ik naar Sicilië,
0: Lekker. Late vakantie.
1: Even tot rust komen, late vakantie. Ja. Nou kan het nog. Nou is hij nog niet leerplicht. Dus volgend jaar zitten we aan de schoolvakantie.
0: Ja. Want jouw kinderen die gaan volgend jaar dus pas naar school. Oh, dat is wel lekker, ja. Ja. Bij me in, dan kan je gewoon lekker nog... heb je nog vol de vrijheid. Je hoort aan alles, ik heb geen kinderen. Ik pak nu maximaal die vrijheid nog, maar die vrijheid wordt op een gegeven moment ingeperkt, begrijp ik.
1: Als je ervoor kiest om kinderen
0: te mogen krijgen.
1: Ja. Te mogen krijgen, inderdaad. Dat is wel voorzichtig hoe je dat zegt.
0: Zo meteen kans op 100 euro in de 10 voor 10. Gaat die naar de vakantie?
1: Ja, die gaat mee naar de vakantie,
0: Gaan we daar zo voor spelen? Everybody.

0: Velvet bij Joe. Zometeen nog even wat zomerse muziek. Los Lobos en La Bamba komt eraan. Elene?
1: Ja?
0: Hoe is het met de spanning?
1: Ja, die is er wel.
2: De 10 voor 10.
0: Ach kind, komt helemaal goed. Het enige wat je kan gebeuren is dat je geld wint.
1: Nou ja, dat zou fijn zijn.
0: Ja, ja, laten we daar maar vanuit gaan. Je krijgt zo in de 10 voor 10, 10 vragen per goed antwoord krijg je 10 euro. Dus zo maximaal 100 euro te winnen. Maar let op, je kunt niet pas of niks zeggen. Je moet op elke vraag een antwoord geven dat ook ligt in het straatje van wat ik zoek. Dus zoek ik een land, noem ook echt een land. Doe je dat niet op tijd, raak je tot dan toe verdiende geld kwijt. Dus dat risico is er wel.
1: Ja.
0: Is alles duidelijk?
1: Dat is duidelijk.
0: Mooi, nou dan gaan we beginnen. Adem in, adem uit, Elene. Vraag 1. Heb je al cadeau gekregen? Want die heb je beantwoord in de app van Joe om jezelf op te geven. Hoe heet de ijskoningin uit de Disney-film Frozen?
1: Elsa.
0: Dat is wel goed. Dat is lekker. Je staat op een tientje. Vraag 2. Van welk automerk zijn de Prius en de Yaris?
1: Toyota.
0: Ook goed. 20 euro. Vraag 3. Wat is de naam van de Noorse koning die vandaag zijn eed aflegde nadat vorige week zijn vader Harald overleed?
1: Harold dacht ik ook.
0: Hoe?
1: Harold zelf ook,
0: Harold,
1: dacht ik.
0: Nee, niet Harold, maar Hakon.
1: Hakon.
0: Hakon, ja. de achtste zelfs. Eerlijk. Nou goed. Je blijft staan op 20 euro. We gaan naar vraag 4. Wat voor drankje is een merlot?
1: Een rode wijn.
0: Dat is wel goed. 30 euro. Vraag 5. Hoeveel graden is een rechte hoek?
1: 90 graden.
0: Jazeker. 40 euro. Vraag 6. In welke sport kun je een birdie slaan?
1: Badminton.
0: Nee, vind ik mooi bedacht, maar ik zocht naar golf.
1: Oké.
0: Je blijft staan op 40 euro. Vraag 7. Er is één vogelsoort op de wereld die ook achteruit kan vliegen. Welke vogelsoort is dat?
1: Een kolibrie.
0: Wat goed dat jij dat weet. Lekker. Het is goed. Je staat op 50 euro. Vraag 8. Welke band is bekend met hun hit La Bamba?
1: Queen.
0: Oh. Ik kijk even naar de jury. Was ze voor of na het... Ik zie een positieve jury. Je krijgt het voordeel van de twijfel. Queen was niet goed. Je noemde echt op de milliseconde nauwkeurig. Net nog op tijd een band. Zodat je niet je geld kwijtraakte. Ik zocht naar Los Lobos. Los Lobos en La Bamba. En die hoor je zo meteen. Dus dat vergeet je nooit meer. Je blijft staan op 50 euro. We gaan naar vraag 9. Wie het laatst lacht, maak af.
1: Lacht het best.
0: En misschien ben jij dat zo wel. Je staat nu op 60 euro. Laatste vraag, Elene. Vraag 10. Welke rol speelde Bassie nog meer in de series van Bassie en Adriaan?
1: Clown. En...
0: Clown. Anders was je tijd op. Je hebt nu clown gezegd. Dat is inderdaad wat hij speelde. Maar hij speelde ook nog Vlugge Jaapie. Maar ja, kan jou het interesseren? Jij hebt nu gewoon 60 euro gewonnen.
1: Lekker hoor.
0: Heerlijk.
1: Die gaat mee voor een lekker melootje op het terras in Sicilië.
0: Zo is het. Zo is het. Ja, die wist je heel snel. Dus ik denk dat ik een liefhebber aan de telefoon heb.
1: Ja, zeker. Mijn kenner.
0: Heel veel plezier op vakantie in Sicilië.
1: Dankjewel.
0: Dag, hè.
1: Doei.
0: Morgen een nieuwe ronde van de 10 voor 10. Weer kans op 100 euro. Zorg dat je iets voor 9:30 bij Joe bent. Dan stel ik de vraag van de dag. En via de app van Joe kun je dan het antwoord insturen. En misschien speel je dan mee. Nu Los Lobos en La

0: Los Lobos, La Bamba bij Joe. Morgenochtend gaat hij verder, hè, vanaf 9 uur. De Joe 80's Top 800. De 800 beste liedjes uit de 80's volgens jou. Dus zorg ervoor dat je er morgen weer lekker bij bent. En blijf nu bij Joe voor een ander lekker liedje uit de 80's. Prince and the Revolution met Purple Rain komt eraan. En ook Lionel Richie, My Destiny.
1: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdesem Eiwitrijk voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
2: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
5: Elke werkdag gaan we terug in de tijd met twee ethisch klassiekers bij RTL 7.
6: Wax on, wax off.
5: Reis mee naar dit iconische tijdperk waarin de filmwereld...
7: Er ligt een man in de schacht.
5: Spectaculair veranderde. Terug naar de 80's. Elke werkdag bij RTL 7.
8: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
9: Sloopmelk.
8: Mona?
9: Ja, ook sloopmelk.
8: Milner?
9: Sloopmelk.
8: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu

0: pleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken, zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
2: Loco.
3: De Lulu.
2: Gek.
1: Dus sprint terug voor een Brown Nevo scheerapparaat voor €599. Mediamarkt.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
5: nu
4: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar €1,69.
5: Nu halen, hè? Dus niet straks.
6: Fans van Voodoo.
4: Aldi.
7: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
6: Fans van Voodoo.
4: Aldi.
8: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
9: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
10: Nu.nl Nieuws van 10 uur.
11: Goedenavond. De schietpartij van afgelopen nacht in Overasselt is on-Nederlands. Dat zegt de korpschef van de politie in het programma van Eva.
12: Je moet zich voorstellen, de collega's die krijgen een melding. Die komen daar ter plekke, die stappen uit die auto en die worden direct beschoten. En die worden ook direct geraakt. De collega's die vervolgens achter hun aankomen, die trekken deze collega's in de auto, omdat er op dat moment nog steeds geschoten wordt. Dus er is voor ons echt een bijzondere situatie geweest.
11: De twee agenten die gewond raakten bij de schietpartij zijn buiten levensgevaar. Een man van 51 uit Wijchen is doodgeschoten. Inmiddels zijn 34 mannen opgepakt. Aanleiding van de schietpartij zou een drugsconflict zijn met een link naar Bolle Jos. De oppositiepartijen zijn niet blij met de plannen voor Prinsjesdag die vandaag zijn uitgelekt. Wel minder bezuinigingen dan verwacht. Maar vanuit zowel linkse als rechtse partijen is er kritiek. En dat is geen verrassing, zegt Brekelmans van de VVD.
13: Ik begrijp heel goed dat oppositiepartijen natuurlijk zeggen van wij willen ook graag dat er nog meer gebeurt wat met onze wensen te maken heeft. Dus dat ze dan nu op dit moment zeggen van ja, dit is nog niet genoeg voor ons, wij willen meer. Ja, dat is wel een reactie die ik van oppositiepartijen had verwacht.
11: Was bij RTL gisteren werd al bekend dat het kabinet flink wat water bij de wijn heeft gedaan bij de begroting. Het kabinet heeft de oppositie straks hard nodig om plannen erdoor te krijgen. Nog een besmetting met het Westnijl-virus. Dit keer in Amstelveen, meldt AT5. Een vrouw van 39 heeft daardoor een hersenvliesontsteking opgelopen. Het is de vierde besmetting van het Westnijl-virus dit jaar. Twee mensen zijn eraan overleden. De kans dat je het virus krijgt in ons land is heel klein. En misschien herkenbaar, hoeveel foto's maak je van mooie herinneringen, zoals vakantie? In totaal zijn het er vaak honderden, soms wel duizenden. Maar dat is eigenlijk niet goed, zegt een expert. Want doordat we zoveel beelden maken, verdwijnen ze al snel tussen de duizenden andere foto's op onze telefoon. En dus worden veel mooie momenten nauwelijks nog teruggekeken. En tot slot het weer van Buienradar. Vanavond is het droog en koelt het af naar 11 tot 16 graden. Morgen ook af en toe een zon, maar ook een enkele bui. En dat bij een graad of 21.
10: De beste 80's horen bij Joe. Horen bij Joe. De Joe 80's top 800. Morgenochtend om 9 uur gaat hij weer verder. Dit is de avond van Joe.

0: Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
1: Elke werkdag gaan we terug in de tijd met twee ethisch klassiekers bij RTL 7.
2: Wax on, wax off.
1: Reis mee naar dit iconische tijdperk waarin de filmwereld...
3: Er ligt een man in de schacht.
1: Spectaculair veranderde. Terug naar de 80's. Elke werkdag bij RTL 7.
0: En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
4: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
5: Mama, mama, mama.
6: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
5: Mama, een kleurplaat.
6: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
7: Kruisingaap.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisingaap.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisingaap.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
5: Mama!
8: Kijk nou, je zit naast papa.
6: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
9: 18 plus, speel bewust.
10: Ja.
11: Echt serieus?
12: 7, 7, 7, 7.
13: Oh,
12: wat een geld.
13: 50.000, potverdikke me.
9: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
14: Nu bij Coolblue. Korting op Sage koffiemachines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
9: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
15: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
16: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
15: Phew, we kunnen weer.
16: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
17: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
18: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
19: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
20: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.

0: eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
3: Coco.
4: De Lulu.
3: Gek.
2: Dus sprint terug voor een HP 14-inch laptop voor €579. Mediamarkt.
5: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
6: Een stralende huid voor jouw beautybudget. Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
9: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
10: Titanic.
11: Bonjour, ik ben Céline Dion.
10: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt naar het theater bij jou in de buurt.
12: Ah, Céline Dion staat toch niet zelf op de Titanic?
10: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op titanic.nl.
13: I'm the queen of the show.
9: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
14: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
15: Voor wie zijn we ook alweer?
14: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu 50 euro studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
1: Jongens, eten!
2: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
3: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Groot ingekocht, groot voor.

0: 11 uur.
1: Goedenavond. Bij de woning in Overasselt in Gelderland, waar een schietpartij was, staan zwaar bewapende agenten. Het onderzoek naar wat er is gebeurd gaat nog de hele nacht door. Volgens deze omwonenden is het vaker onrustig geweest bij het huis.
2: Ik ken ze niet, moet ik eerlijk zeggen. Maar er is al heel veel te doen geweest rondom die woning. Ook in het verleden. De burgemeester heeft ook die woning al één of twee keer afgesloten de afgelopen jaren. Dus dat is niet voor niks geweest.
1: Was bij RTL. De op- en afrit van de A73 bij Overasselt wordt ook in de gaten gehouden. Aanleiding van de schietpartij zou een drugsconflict zijn met een link naar Bolle Jos. Ouders met kinderen op de opvang krijgen volgend jaar minder toeslag dan waarop ze hadden gerekend. Het kabinet wil de toeslag namelijk minder laten stijgen. De maatregel moet 350 miljoen opleveren. Betekent niet dat ouders meer kwijt zijn voor de opvang. De verhoging is alleen minder groot. In Kroatië is een Nederlandse bergbeklimmer gered. Het gaat om een man van 65. Volgens het AD was hij de weg kwijtgeraakt en uitgedroogd. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe het nu met hem gaat. En dan nieuws over het Songfestival. Ook Omroep Max gaat geen artiest volgend jaar naar het evenement sturen. Dat zegt omroepbaas Jan Slachter in het programma Rensen. Eerder had hij wel interesse om het over te nemen van Avro Tros, maar daar is Slachter op teruggekomen.
3: Wij hebben besloten het niet te gaan doen. Als ik naar het Songfestival kijk, dan ben ik daar 3-4 nummers ben ik al weg. Wij willen wel programma's maken die bij ons passen. Okay. En als die klerenherrie en al die dat vulgaire en al dit is meer een... Het is meer een act dan wat dat het zingen is. Soms is het geschreeuw en noem het dan maar op.
1: Vorige week maakte Avro Tros bekend ook volgend jaar niet mee te doen met het Songfestival. Dat komt omdat Israël nog steeds wel mag meedoen, ondanks de oorlog in Gaza. Dan nog het weer van Buienradar. Vanavond blijft het droog en koelt het af naar 11 tot 16 graden. Morgen af en toe een zonnetje, ook een enkele bui. En het wordt dan 21 graden.
0: De beste 80's horen bij Joe.

0: slaan doe je bij Trekpleister. Nu Parodontax mondverzorging 1 plus 1 gratis. Daar ga je echt van glimlachen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
2: Klopt, normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
1: Oh, en nu niet?
2: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
1: Bueno, kies het NS.

0: per maand. Ga naar ns.nl/flex.
1: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdesem Eiwitrijk voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.

0: anders doet.
1: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
2: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
3: Nu bij Iris Opticiens, glazen die verbazen. Tijdelijk tot wel 200 euro korting op Zwitsers precisieglas. Maak een

0: Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
0: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar Ben.nl.
0: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop.

0: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
1: KWF. Tegen kanker voor het leven.
2: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
1: Simyo.
3: Wip even langs bij Kruidvat. Nu, heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Het nieuws van 12 uur.
6: Goedenacht. Mensen uit Overasselt en Nederasselt mogen weer naar buiten. De politie denkt dat er geen verdachten meer in de dorpen zijn. Het onderzoek gaat morgen verder. Vannacht houdt de politie extra toezicht. Een politiechef zei bij Pauw en de Wit dat er veel wapens zijn gevonden. In een maïsveld, maar bijvoorbeeld ook langs de snelweg. Er komen misschien wel 1300 bouwprojecten stil te liggen. Een bedrijf dat veel bouwprojecten controleert is geschorst. Als dat gebeurt, moet de gemeente meteen stoppen met bouwen tot er een nieuwe controleur is gevonden. Waarom het bedrijf is geschorst is niet bekend. Er komt over een paar maanden misschien een top met de Russische president Poetin, zijn Chinese collega Xi en president Trump. Het is een idee van het Kremlin, maar het Witte Huis heeft er nog niet op gereageerd. De top zou in november zijn in China. Trump was daar in mei voor het laatst. En opnieuw roept Jumbo een paar soorten kazen terug, omdat die besmet kunnen zijn met de listeria-bacterie. Dat gebeurde vorige week ook al. De kans dat je besmet raakt met listeria is erg klein, maar je kunt er wel flink ziek van worden. Vooral zwangeren, jonge kinderen en mensen die verzwakt zijn lopen risico. Het is vannacht bewolkt en in het westen kan een bui vallen. Het is 11 tot 16 graden. Ook overdag wat bewolking en in het hele land kans op een bui. Het wordt een graad of 21. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Goedenacht. Dit is Joe.

0: explosieven op het vliegveld van Leipzig. Hij zegt dat er geen bewijs voor is en het bewijs dat de Duitsers aanvoeren vervalst is. Volgens Poetin zijn het verkiezingspraatjes van bondskanselier Merz. En de Nederlands-Amerikaanse drummer Alex Van Halen heeft een lintje gekregen. Hij kreeg de koninklijke onderscheiding vanwege zijn imposante muzikale carrière. Alex Van Halen richtte in de jaren 70 samen met zijn broer Eddie de band Van Halen op, die wereldwijd grote hits scoorde, zoals Jump. Het is vannacht bewolkt en in het westen kan een bui vallen. Het is 11 tot 16 graden. Ook overdag wat bewolking en in het hele land kans op een bui. Het wordt een graad of 21. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Goedenacht, dit is Joe.

Goedenacht. Bij het onderzoek naar de schietpartijen over Asselt zijn veel wapens gevonden, zegt een politiechef bij Pauw en de Wit. Alleen al in een maïsveld zijn 8 vuurwapens gevonden, maar ze lagen ook langs de snelweg en bij het station van Nijmegen. Het onderzoek gaat overdag weer verder. Mensen in Overasselt mogen inmiddels weer naar buiten. Hackers hebben hun slag geslagen bij online bestandendienst Dropbox. Er zijn zeker 5000 accounts gehackt.